waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: But anyway, how are you doing?
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
5: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
3: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no me da más,
2: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
4: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
2: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNR. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Eilish.
1: Elke zaterdag in juli en augustus, sitcom Nostalgie.

Hij won 11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak. Werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi and Cheers tot Friends and Will and Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken. Dit is alweer episode 7, Mentor en Veteraan.

hoorde hier Melissa McCarthy, die zeker niet de kleine zeemeermin speelt in The Little Mermaid. Poor Unfortunate Souls, zo moet ik het zeggen, heette dit nummer uit die Disney-film. Melissa McCarthy speelde samen met Billy Gardell de hoofdrol in Mike and Molly. Zij kreeg haar rol als Molly in 2011 een Emmy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in een komische serie. Mike Biggs is een gezette politieagent in Chicago die besluit om wat aan zijn overgewicht te doen. Hij gaat naar een bijeenkomst van de anonieme overeters en ontmoet daar Molly Flynn, een basisschoollerares die ook lijdt onder haar overgewicht. Ze nodigt hem uit om over zijn werk te spreken voor haar klas, waarna ze beginnen te daten. Mike krijgt hiervoor adviezen van zijn beste vriend en partner bij de politie, Carl McMillan, die zich graag opstelt als ervaren vrouwenversierder, maar zelf inwoont bij zijn oma. Een hindernis die het stel vaak moet nemen om samen te kunnen zijn, wordt gevormd door de capriolen van Molly's dramatische zus Victoria en haar altijd van een wijnglas voorziene moeder Joyce. Ook mag Mike wat meer tegengas bieden aan zijn eigen moeder in Molly's ogen dan. Billy Gardell is dus die Michael Biggs en we weten dat Melissa McCarthy Molly Flynn is. The Carlton, Carl McMillan, de vriend van Billy, wordt gespeeld door Reno Wilson. Nyambi, dat is Samwell in de serie. En Susie Kurtz, zij is Joyce Flynn. En dan Victoria Flynn, de zus, wordt gespeeld door Katie Mixon. Wij horen zo dadelijk twee intro's. De eerste is de intro die gebruikt werd in de eerste drie seizoenen. En dan de tweede is een iets extended version daarvan. Die werd gebruikt voor seizoen 4 tot en met 6. Mike en Molly.

Nee, Sheryl Crow speelt geen rol in een sitcom, maar in de videoclip van A Change Would Do You Good zien wij een Molly Shannon. En Molly Shannon die speelt een rol in Up All Night. Up All Night werd ons gebracht door NBC. Het eerste seizoen bevatte 24 afleveringen die uitgezonden werden tussen 14 september 2011 en 12 april 2012 op dat NBC. Het tweede seizoen liep van 20 september 2012 en werd na de 11e aflevering van het seizoen op 13 december 2012 stopgezet. Reagan Brinkley, gespeeld door Christina Applegate, die we onder andere kennen van Married with Children, is een producer van een talkshow die gepresenteerd wordt door haar beste vriendin Ava Alexander. Reagan raakt onverwacht zwanger en bevalt van haar dochter Amy. Nadat haar man Chris besluit om thuis te blijven als huisman, gaat Reagan terug aan de slag. Maar de combinatie van carrièrevrouw en moeder lijkt niet altijd even vlot te verlopen. Het is dus die Christina Applegate die Reagan Brinkley speelt. Het is Will Arnett die wij ook kennen van een vorige episode van deze zomer met JB. Die speelt dan Chris Brinkley. Maya Rudolph is die Ava Alexander en Jennifer Hall is Missy. Een terugkerende bezetting doorheen die paar seizoenen. Dat is Matt Browninger, die speelt Jean. Terry wordt gespeeld door Jean Vulpic. En die Molly Shannon, zij speelt dus Nancy, zoals ik al zei. Het is dus na een seizoen dat men al iets wist van, misschien moeten wij wel eens een tweede seizoen aanbreien, maar dat zal misschien ook niet helemaal lukken. En dat lukte er ook helemaal niet. Hè. Na de 11e aflevering werd het al helemaal stopgezet. De afleveringen werden wel ingeblikt, maar daarom niet vertoond op NBC in 2012. Up All Night.

remixjes van Beth Beers hier samen met de Brothers Corn. Het is die Beth Beers die samen met Kat Dennings de hoofdrol speelt. De hoofdrol speelt in Two Broke Girls. Een serie die ons alweer gebracht werd door CBS. Die startte in 2011. Dus wij zien in de hoofdrollen Max en Caroline, twee berooide twintigers die als serveerster werken in het New Yorkse eethuis Williamsburg Diner. Hoe gaat het verhaal? Wel, het is heel simpel. De serie speelt zich af in de wijk Williamsburg en gaat over Max Black, een cynische serveerster, en haar nieuwe collega Caroline Channing, een rijke luisdochter, die aan lager wal raakt nadat haar vader wordt gearresteerd voor fraude. Wanneer Max erachter komt dat haar vriend vreemd gaat, schopt ze hem het huis uit, waarna ze de dakloze Caroline en haar paard, Chestnut, jawel, haar paard, bij haar laat intrekken. Caroline overtuigt Max ervan dat ze samen geld kunnen verdienen aan Max zelfgemaakte cupcakes die gretig aftrek vinden in het eethuis. Om een zaak op te bouwen, zullen ze door hard werken $250.000 bij elkaar moeten zien te sparen. Aan het eind van elke aflevering verschijnt dan het reeds gespaarde bedrag, waarbij het nieuwe verdiende geld wordt opgeteld of waarvan het verloren geld wordt afgetrokken. Dus buiten die Kat Dennings en Beth Beers zien we ook de eigenaar van Williamsburg, of van de eetent in Williamsburg. Dat is Matthew Moy, die speelt Han Lee. U werkt er ook, dat is Earl Washington, gespeeld door Garrett Morris. En Jonathan Kite speelt Oleg Golishevsky, de chef in dat eethuisje. We zien dan ook nog de rijke Peach Landis, die gespeeld wordt door Brooke Lyons. Two Broke Girls.

Tyler Hilton kennen wij van One Tree Hill. Geen sitcom, maar een serie verder in het verleden. Wie speelde nog in die One Tree Hill? Dat was Michael Murray en Sophia Bush. Michael Murray, of Murray, en Sophia Bush waren verliefd, verloofd en getrouwd. Maar aan dat huwelijk kwam een einde, waardoor dat de Michael Murray enkele weken logeerde bij die Tyler Hilton. En die Tyler Hilton die maakte daar dus dat nummer Prince of Nothing Charming van. Alle drie speelden ze dus in die serie One Tree Hill. Maar ik wil het vooral hebben over die Sophia Bush. Die Sophia Bush die speelt Alexandra Allie Landau in de sitcom Partners. Partners is een bijzonder sitcom als we denken aan het regiewerk van Burroughs, want Burroughs, James Burroughs, regisseerde alle 13 afleveringen van de serie. En de CBS sitcom die werd bedacht door David Cohen en Max Muchnick, de makers van Will & Grace, waardoor dus Burroughs opnieuw met een vertrouwd creatief team werkte. Partners werd voor het eerst uitgezonden van september tot november 2012 door CBS. Er werd één seizoen ofwel 13 afleveringen geproduceerd. Waarover gaat het wel? Hoewel Louis en Joe verschillen als dag en nacht, zijn ze al hun hele leven vrienden en werken ze samen in een architectenbureau in New York. Hun hechte vriendschap wordt echter op de proef gesteld wanneer Joe zich verlooft met Allie en Louis een nieuwe relatie begint met Wyatt. Het is David Krumholtz dus die Joseph Joe Goodman speelt en Michael Urie die Louis McManus speelt. Sophia Bush die speelt Alexandra Allie Landau zoals ik al eerder zei en Wyatt Plank die wordt ons gebracht door Brandon Routh. Partners werd door CBS uitgezonden van 24 september 2012 tot en met 12 november 2012 en werd na de zesde aflevering van het scherm gehaald. Waar hebben we dat nog gehoord? Al een paar keer hoor. De serie werd vervangen door herhalingen van Two and a Half Men en The Big Bang Theory, waardoor er dus in de VS en Canada 7 afleveringen niet werden uitgezonden. Als het niet de moeite is, moet je niet uitzenden. En dat hebben we al een paar keer gehoord. De intro van Partners komt uit het bekende nummer On Top of the World van Imagine Dragons. Toch nog iets goed aan de sitcom.

0: ihr beide.
1: We kennen Jeff Bridges van heel wat klassiekers, van hele mooie prenten. Maar niet van sitcoms, dat hoeft ook helemaal niet. Want hij heeft nog een oude broer en dat is Beau Bridges. En die speelt in The Millers. The Millers werd bedacht door Greg Garcia met alweer Will Arnett als Nathan Miller en Margot Martindale als Carol Miller in de hoofdrol. De met meerdere camera's opgenomen serie werd uitgezonden van 3 oktober 2013 tot 18 juli 2015 en telde 34 afleveringen, verdeeld over 2 seizoenen op CBS. CBS kondigde op 14 november 2014 na 4 afleveringen van het 2e seizoen de stopzetting van de Millers aan. De laatste aflevering van de serie werd op 17 november 2014 opgenomen. In seizoen 2 werden 11 afleveringen geproduceerd voordat de productie werd stopgezet. De producenten besloten liever de aflevering Hero, waaraan op dat moment werd gewerkt, af te maken uit financiële overwegingen voor de crewleden die al enkele dagen aan de afleveringen hadden gewerkt. In een interview in The Hollywood Reporter in april 2015 verklaarde Margot Martindale dat de stopzetting van de serie onverwacht kwam. Wat was nu het verhaal van The Millers? Het speelt zich af in Leesburg, Virginia, waar Nathan Miller als verslaggever voor het lokale televisienieuws werkt. Zijn zus Debbie runt samen met haar man Adam een combinatie van yoga-studio en veganistisch restaurant. Met Adam heeft ze een dochter genaamd Michaela. Nathan heeft geen kinderen en gaat vaak om met Ray, zijn vriend die ook als cameraman werkt voor de televisiezender waar Nathan werkt. Aan het begin van de serie keren de ruziënde ouders van Nathan en Debbie, Tom en Carol Miller, terug van Myrtle Beach. Nathan vertelt hen dat hij enkele maanden geleden van zijn vrouw Janice is gescheiden. Tom reageert hierop door te besluiten Carol te verlaten en zo hun 43 jaar huwelijk te beëindigen. Tom trekt bij Debbie en Adam in, terwijl Carol bij Nathan intrekt. En zo maken ze elk van de kinderen gek. Het is die Will Arnett, zoals ik al zei, die Nathan Miller speelt. Carol Miller wordt gesteld gegeven door Margot Martindale. En die Beau Bridges, wel, die speelt Tom Miller. En Jemma Mace speelt Debbie Stoker. Nelson Franklin speelt Adam Stoker. En Ray, die werd gesteld gegeven door J.B. Smoot.

Cameraphone van The Game samen met Neo. Het was zijn eerste videoclip die hij regisseerde. Dat is Kevin Connolly. Kevin Connolly die in de serie Friends with Better Lives speelt. De serie werd bedacht door Dana Klein. De met alweer meerdere camera's opgenomen serie ging op 31 maart 2014 in première op CBS. Als onderdeel van het Amerikaanse televisieseizoen 2013-2014. Zes mensen denken allemaal dat hun vrienden een beter leven leiden. Will, gespeeld door James Vanderbeek, inderdaad, is een pas gescheiden vrijgezel die smacht naar zijn ex-vrouw. Jules, Brooklyn Decker is dat, en Lowell, Rick Donald, zijn net verloofd. Kate, Zoe List-Jones is dat, is een succesvolle alleenstaande carrièrevrouw die niet veel geluk heeft met daten. En Magendra Delfino, die Andy speelt, en Bobby, Kevin Connolly dus, zijn een gelukkig getrouwd stel met één kind en een tweede op komst, die terugverlangen naar hun jongere zorgeloze dagen. Op 10 mei 2014 schrapte CBS de serie nadat er slechts 5 afleveringen waren uitgezonden. Later die dag werd gemeld dat Friends with Better Lives aan andere zenders werd aangeboden. Tot op vandaag zijn 8 van de 13 geproduceerde afleveringen dus uitgezonden. De overige 5 afleveringen werden ondertussen wel uitgezonden door DSTV in Zuid-Afrika. En zijn in de VS dus gewoon op DVD uitgebracht. Friends with Better Lives.

0: Miranda Cosgrove. Miranda Cosgrove is bij de zangeres ook een actrice. Zij speelt een van de dochters in de serie Crowded. Mike en Martina Moore moeten hun plannen en hun pas verworven vrijheid opzij zetten wanneer hun twee volwassen dochters Stella en She, gespeeld door die Miranda Cosgrove, intrekken om uit te zoeken wat ze met hun leven willen doen. Mike komt er ook achter dat zijn gepensioneerde vader Bob en zijn stiefmoeder Alice hebben besloten in de stad te blijven om Stella en She te helpen. In plaats van naar Florida te verhuizen. De familie moet weer leren samenleven, ondanks de tegenzin van Mike en Martina. Het is een sitcom die ons gebracht werd op NBC van 15 maart tot 22 mei in datzelfde jaar 2016. De serie is bedacht door Suzanne Martin en met Martin Sheen, Sean Hayes en Todd Milliner als uitvoerende producenten via hun bedrijf Hazy Mills Productions en geproduceerd in samenwerking met Universal Television. Net als hun andere serie Hot in Cleveland wordt deze sitcom opgenomen voor een live studio publiek. NBC gaf op 7 mei 2015 groen licht voor de productie van de serie. De serie ging van start als een mid-season toevoeging in het televisieseizoen 2015-2016 met een opdracht voor 13 afleveringen. Die Mike Moore werd gespeeld door Patrick Warburton en Martina Moore werd gespeeld door Carrie Preston. Zoals ik al zei, Shay, een van de dochters, werd gespeeld door Miranda Cosgrove en Mia Serafino, zij speelt Stella Moore. Stacey Keach is Bob Moore, de vader van Mike. En Alice Moore wordt gespeeld door Carlise Burke. Ik heb het nog altijd over Crowded. 1 seizoen lang. 9 afleveringen werden geregisseerd door Burroughs. Crowded. Crowded, dat moet ik nog even melden. Daar heb ik niet echt een officiële opening credits theme voor gevonden. Maar ik heb wel deze official promo trailer voor jullie klaarstaan, waarin heel erg duidelijk wordt waar de serie eigenlijk over gaat. De Crowded official promo trailer. Die krijg je dus nu te horen. In plaats van een eigenlijk officiële theme. Zo erg populair was de serie dus.
1: From the moment your kids are born, you dread the fact that one day they'll leave you. And then they do. And it's just as bad as you thought it'd be.
2: What are you looking at? Just us now. We're alone.
3: This could be good.
1: We can swear when we want. Drink when we want. Have sex when we want. Have sex when we want. There's a reason I said that twice.
4: You know what's great about smoking pot when you're older? You don't get paranoid.
2: It's the cops!
5: Oh, thank God you're home. I was wondering. Hello, all. I'm moving back home.
2: What?
5: But I told you I was coming here today to move back home.
6: What?
5: Grandma! I'm moving back home today.
7: It looks like you need us again. They're back.
6: It's a disaster.
8: Maybe we can have the place to ourselves. No one yelling out.
5: Mom? Justin, why are you here?
9: I'm taking your dad's advice. He told me I shouldn't quit on you. Stella, will you marry me?
10: No.
5: Yes.
7: I should rub it in, but I just feel sorry for you.
11: You spoiled those girls. You didn't have all these toys when you were a kid.
12: I know.
13: How about you go get some wine and I'll put on something ridiculous?
14: I hope whatever you put on is easy to take off.
15: Hello, ladies.

0: co-auteur van de nummer Easy Times, ons gebracht door Judy Collins, is niemand minder dan Stacey Keach, die we zojuist ook al ontmoeten in de serie Crowded. Stacey Keach speelt ook mee in Man With A Plan. Man With A Plan, bedacht door Jackie en Jeff Filko met Matt LeBlanc in de hoofdrol, is tevens ook uitvoerend producent. De serie werd van 24 oktober 2016 tot en met 11 juni 2020 uitgezonden op CBS en telde 69 afleveringen verdeeld over 4 seizoenen. LeBlanc speelt de rol van Adam Burns, een aannemer die samen met zijn vrouw Andy 3 kinderen opvoedt in een buitenwijk van Pittsburgh. In de pilot besluit Andy weer aan het werk te gaan als medisch laboratoriumtechnicus. Kevin Nealon en Matt Cook speelden gedurende alle 4 seizoenen mee als respectievelijk Adams broer en vriend. Stacey Keach en Carly Rocha waren terugkerende gastrollen als respectievelijk Adams vader en schoonzus.
1: BNL Culture Coded met Wim Willems.

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: Met, jawel, vandaag onze gast Jost Albrecht. Jan Albrecht Jost is het, hè?
2: Zo is het, hè. Ja. Volgens mijn identiteitskaart.
1: Hoe mag ik jou vandaag noemen?
2: Jost is goed.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want jouw boek, Het Kantoor, waar je... Jij komt dat hier vandaag voorstellen. Is dat jouw debuutboek?
2: Dat is mijn debuutboek. Ik had daarvoor wel al wat kortverhalen en zo geschreven, maar in romanvorm is dit mijn debuutboek.
1: Want het is niet zo'n dik boek eigenlijk, hè? Het is zo'n boek dat je op het toilet kan uitlezen.
2: Ja, als je dat graag wilt doen. Ja. Het is een goede plaats om het te lezen.
1: Ja. Of in het bad.
2: Of in het bad, ja.
1: Ja, of, ja, ik weet niet, waar, heb je nog plaatsen zo?
2: In de zetel met zicht op de velden of op de bomen zo is ook goed, maar ik denk of op een berg of... Ja, ik kan eigenlijk kiezen eigenlijk. Het is inderdaad niet zo groot, dus je kan het overal meenemen.
1: Ja, dat ook woensdagavond kunnen lezen natuurlijk, hè, bij die eclipse, in plaats van naar die eclipse te kijken. Dat heeft toch 2 uur of zo geduurd normaal gezien.
2: De eclipse kan je achteraf nog eens bekijken.
1: Dat is tegenwoordig met alles op fototoestellen. Oké, Jost... Welkom hier bij Culture Coded.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Jost, vertel eens. Je bent advocaat van opleiding. Je bent fiscalist. Leg me dat eens uit. Van waar die interesse in fiscaliteit?
2: Wel, iedereen moet werken om de brood. Iedereen moet geld verdienen. De advocatuur is eigenlijk, of rechten, was voor mij een taalvak. En dat was hetgeen wat me er voor een stuk in aantrok. En dat is ook wel gebleken. En fiscaliteit, ja, kijk, dat is dat was een richting waarvan ik dacht, die zal goed mijn portefeuille en mijn bankrekening spijzen, dan ben ik dat maar gaan doen. En ik heb ook wel een bepaald interesse natuurlijk er zijn 2 dingen eeuwig in het leven, hè, death en taxes. En ik heb alvast voor taxes gekozen.
1: Oké, want je bent opgegroeid in Knokke.
2: Juist.
1: Heeft het daarmee te maken dat je fiscalist geworden bent?
2: Wel, er was veel zwart geld in omloop, dat is wel duidelijk. Maar dat heeft er niet zozeer iets mee te maken. Nee. Dat is puur op toevalligheden gebaseerd. Ik denk dat iedereen in Knokke ook al een goede fiscalist had. Dus ik zou daar echt 13 in een dozijn geweest zijn.
1: Ja, en je hebt ook nooit gevoetbald bij Knokke of zo, hè?
2: Ik heb daar twee dagen heb ik daar gevoetbald. Ja. Dan ben ik gestopt.
1: Volledig gestopt met voetballen?
2: Ja. Ik heb toen wel nog bij de... Waar het toen ook was, de pre-minimen of de minimen of zo. Tegen Anderlecht en Club Brugge gespeeld. Die minimenploeg. En toen weet ik dat ik vol enthousiasme tegen mijn coach zei van we zullen winnen en zo, we gaan er tegen winnen. En dan zei die coach, nee, dat is echt onmogelijk. En dan werden we inderdaad elke match met 20-0 af ingemaakt en dan ben ik er maar mee gestopt.
1: Oké, op die achtergrond wat je nu hoort, dat is Walter die bezig is met een nieuw podium hier te zetten in onze zaal.
2: Fijn.
1: Dus het is niet dat we jou hier gaan... vermoorden of zo.
2: Nee, ik dacht dat het mijn kist was. Zoals in As She Lay Dying, dat boek. Daar zit de moeder die sterft en is ook uit het raam te kijken terwijl ze haar kist aan het maken zijn. Dus ik dacht dat het zoiets was.
1: Humor is voor jou ook heel belangrijk, hè?
2: Ja, zeker.
1: Want jij zou ook misschien geen slechte stand-up comedian kunnen zijn. Heb je daarover nagedacht?
2: Ik denk dat soms wel eens over na, maar dan moet je natuurlijk... Dat is een aparte stijl en dan moet je ook die... Er zijn ook veel epigonen in die stijl. Alles lijkt een heel klein beetje op elkaar om recht iets unieks in te vinden. Ik mis soms wel een beetje de cabaretiers van vroeger, de Hollandse cabaretiers, die alles ook konden. Niet alleen grappen maken, maar ook liedjes zingen en toneelspelen en zo. Dat was een completer pakket dan de eenzame stand-up comedian met zijn microfoon. Maar daar heb ik helaas niet het talent voor om dat allemaal te doen. Dus ik zou dan echt een gewone stand-up comedian moeten worden. En als ik ooit eens tijd heb, zal ik daar eens dieper over nadenken. Maar het is een vak apart. Je moet het kunnen.
1: Ja. Heb je ooit piano gespeeld of zo? Want je houdt wel van klassieke muziek, hè?
2: Na het voetbal heb ik 2 dagen piano gespeeld en dan ben ik daar ook mee gestopt.
1: Ja.
2: Het vervelende is dat je ook noten moet leren. En dat bederft het spelplezier een beetje, vind ik.
1: Maar toch heb je je rechtenstudies afgemaakt?
2: Die heb ik afgemaakt, ja. Dat vond ik nog plezant. Ja,
1: ja? Wat was daar zo plezant aan?
2: Wel, je kan relatief eenzaam je studies doen. Je zit daar en je studeert je boeken van buiten. Dat is eigenlijk iets wat aan mij wel ligt. Veel meer dan, laten we zeggen, van hop naar her te lopen, dit en dat erbij. Dat is eigenlijk een rustgevende bezigheid studeren. Mocht ik tijd hebben, zou ik zo voortdurend studeren. En rechten, ja, dan heb je wel een en ander te studeren. Hè. Dat zijn wel best dikke boeken om van buiten te leren, maar al bij al lacht mij dat nog wel. Ja.
1: Het is niet voor jou saai?
2: Ik vind dat niet saai, nee, ik vind dat plezant.
1: Want ja. je bent advocaat geweest, dus dat wil zeggen dat je hebt gepleit.
2: Een paar keer heb ik gepleit, ja, zelfs voor het grondwettelijk hof en zo. Maar natuurlijk, die pleidooien, ik denk dat dat spectaculair is in strafrecht en zo, maar in materie zoals fiscaliteit en zo, eerlijk gezegd, ja, ik denk niet echt dat zo'n rechter echt luistert naar wat je te vertellen hebt. Die leest gewoon wat je hebt neergeschreven. Dat is meer het theatrale dat ja, voorzien is en dat moet uitgespeeld worden. Maar ik heb 2 keer gepleit. Ik vond dat wel leuk. Maar ja, ik denk dat is ook een vak apart eigenlijk. In Engeland is dat gesplitst. Hè. Daar heb je advocaten die enkel pleiten en advocaten die enkel het papierwerk achter de schermen doen. Dus ik denk dat daar een goede reden voor is.
1: Ik zou Jos wel eens willen zien in een in verband met drugscriminaliteit of zo. Ja. Dat je die mannen moet verdedigen. Ik denk wel dat jij daar een goede uitleg zou voor hebben.
2: Ja, maar wil je die mensen verdedigen? Hè? Dat is ook een morele vraag. Een drugscrimineel is nog één ding, maar ik heb lange tijd ook zo. Als je als advocaat begint, dan moet je pro deo dossiers doen. En dat zijn dan mensen die geen advocaat kunnen betalen en die dan... En dan, inderdaad, ik herinner me dat er zo iemand was, die kwam langs op het bureau waar wij zaten en die moest de dag nadien zich gaan verdedigen in een drugszaak. En hij kwam in de zaal binnen volledig gekleed in een marihuana t-shirt met een marihuana ketting en een marihuana hoedje aan. En hij zei, ja, het is dringend, het is voor morgen, ik moet daar verschijnen voor de rechtbank. Zie je zo'n figuren, ja, je moet er ook maar mee kunnen omgaan in zekere zin. Je kan er de grap van inzien en dan lukt dat misschien, maar als het natuurlijk is iemand die dat riskeert in de gevangenis te vliegen, dan is de grap al snel vanaf wel.
1: Ja, ik denk dat het beter is om erover te schrijven in
2: ik boek. Denk dat het beter is om erover te schrijven.
1: Dat denk ik wel. Nu, was jij als 12, 13-jarige een jongen die opkwam voor rechtvaardigheid of... Hoe moet ik dat bekijken? Want voor hetzelfde geld had je misschien dokter geworden of chirurg.
2: Ja, maar ik heb schrik van bloed. En ik heb schrik van... ik ben een hypochonder, dus ik denk niet echt dat een vak zou zijn dat mij zou liggen. Als 12, 13-jarige denk ik niet echt dat ik zo bezig was met rechtvaardigheid en dat soort van thema's. Wel met mijn speelgoedsoldaatjes en mijn boeken. Hè, want ik las wel toen ook al heel erg veel... maar rechtvaardigheid als thema met een grote R is denk ik niet echt iets wat mij toen al zo te binnen schoot. Misschien dat kinderen van 12 vandaag activistischer zijn dan toen. Maar toen was het leven in vergelijking misschien nog een beetje onbezorgder. Er was ook nog geen telefoon en zo die je voortdurend in je hand had. Dus de buitenwereld drong niet zo binnen.
1: Die speelgoedsoldaatjes waar je het over hebt, waren dat dan ook? Want ik heb dat ook nog allemaal gekend. Waren dan ook zo de nazi's, Duitse, de gewone Duitse
2: de
1: soldaten?
2: De nazi's waren in het grijs gekleed en de anderen
1: ja,
2: met
1: ja,
2: vrienden.
1: Ja, dat had jij ook allemaal.
2: Ja, die had ik allemaal.
1: En de Engelsen dan?
2: Ik had een hele verzameling. Dat was eigenlijk mijn favoriete speelgoed. Ik weet ook niet waarom.
1: En speel je dan ook oorlog en zo?
2: Dan had ik zo'n heel slagveld gemaakt in mijn kamertje. Van twee kampen die dan tegen elkaar moesten het opnemen. Dat was een fascinerend gegeven. Ook toen de Tweede Wereldoorlog was toen nog niet zo lang geleden. Die verhalen deden ook nog de ronde en zo. In films en zo werd dat nog sterk verbeeld. Dus... dat heeft mijn fantasie op een of andere manier sterk getriggerd.
1: Heb je ook iets met de middeleeuwen, met de ridders en zo?
2: Met de ridders een beetje, ja. Ik had daar zo wat boekjes over. En, ik was eigenlijk in alles geïnteresseerd. Dinosauriërs, dieren, speelgoedsoldaatjes, de ridders, noem maar op eigenlijk. Relatief veelzijdig.
1: Jouw eerste boek dat je gelezen hebt, weet je nog welk boek dat was?
2: Het eerste boek dat ik gelezen heb, dat zou ik zo niet kunnen zeggen, behalve dan Puk van de Pettenfluit en Jip en Janneke en zo, dat ik nu zelf heb gelezen of mij heb laten voorlezen, dat weet ik niet meer zo goed, maar ik weet wel het eerste boek dat grote indruk op mij heeft gemaakt en dat Vandaag een jeugdklassieker is, nog steeds denk ik, dat is het Ei van een Trotter.
1: Ja.
2: Ik weet niet vanaf welke leeftijd dat je dat leest, 8, 9 jaar of zo, maar dat is zeker een boek dat ik mij nog steeds herinner. Dat ik hoop dat ook mijn kinderen nooit zullen lezen als ze die leeftijd bereiken. Ja. En ik denk eigenlijk dat de jeugdboeken die je leest eigenlijk relatief bepalend zijn voor je literaire vorming. Die eerste boeken zijn eigenlijk heel belangrijk. Ook de strips die je leest, denk ik, hebben een grote...
1: Welke strips was dat dan bij jou?
2: Dat was bij mij Jommeke en Kiekeboe vooral. Ik heb nu in de kast... mijn moeder is de zolder aan het leegmaken. Ik heb in de kast zo strips gevonden ook van Samson en Gert. Blijkbaar las ik dat ook.
1: Oké.
2: Okay. Maar zeker Jommeke en Kiekeboe, dat waren denk ik de twee belangrijkste. Dat is natuurlijk ook... Mijn generatie was denk ik een beetje in die Urbaan is iets minder. Susken en Wisken ook wel nog, maar dat was toen ik kind was, leek dat al een beetje gedateerd. Dat was iets wat mijn vader las, maar ik nam dat niet mee op kampjes en zo.
1: En Asterix?
2: Ook ja, Asterix. Asterix, ja. Gesflater.
1: Kuifje.
2: En Lucky Luke. Daar heb ik hele dikke bundels van. Mooi in kaft en zo van al die stripverhalen samen.
1: Oké, okay, Samson en Gert zeg je juist.
2: Ja.
1: Wat heb je geleerd van Samson?
2: Dat het niet erg is om je af en toe eens te verspreken.
1: Oké. Okay. wie was jouw favoriet?
2: En Samson en Gert?
1: Ja.
2: Dat weet ik eigenlijk niet meer echt. Marlijneke misschien, omdat die er nooit in voorkwam. Was zo'n mythisch personage dat zo altijd vermeld werd, maar nooit tevoorschijn komt. Dat heeft ook een technische benaming, zo'n personage. De benaming ontsnapt mij nu even, maar... Het wereldje van Samson en Gert was wel een wereldje dat mij beviel. Met de kruideniers ook op de hoek en de kapper en iedereen kent elkaar en de lokale burgemeester en dat is een vriend aan huis en zo. Ik denk dat dat een leuke tijd, een leuke omgeving is om in te leven.
1: Dat was die nostalgie natuurlijk, hè? Dat we toen mensen nog tegen elkaar spraken, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Dat doen ze vandaag ook wel nog, maar meer en meer digitaal en virtueel, dat is vanzelfsprekend. Ik denk niet echt dat het dorpsgevoel nog zo sterk aanwezig is. Maar ik weet zelfs niet zeker dat Samson en Gert wel een televisie hadden eigenlijk. Misschien wel. Ook FC de Kampioenen en zo, dat was eigenlijk wel een leuke sfeer die alvast op televisie getoond werd.
1: Je hebt ze allemaal gekeken dan?
2: Niet allemaal. Vanaf dat DDT eruit was, vond ik het niet meer zo interessant als de Kampioenen.
1: Okay.
2: Ook als kind niet.
1: Nee. Oké. Goed, je bent dan 16 jaar, 17 jaar. Je bent een goede leerling op school. Ben je naar college geweest of ben je naar Atheneum?
2: Ik heb een aantal jaar op internaat gezeten in Brugge.
1: Bij de paters?
2: Dat was toen niet meer bij de paters. Nee, dat was het Sint-Theo College, maar dat was eigenlijk een geseculariseerd internaat. En min of meer was één pater nog aanwezig, maar die heeft zijn abijt over de haag gegooid omdat hij verliefd was geworden. Dus dat was toen niet meer zo prangend aanwezig. En dan ben ik wel een paar keer van school veranderd als tiener. Uiteindelijk ben ik in Blankenbergen aangespoeld in het Sint-Pieters College daar. Dat waren colleges en zo, maar eigenlijk ik heb niet echt het gevoel gehad dat er een groot kwaliteitsverschil was tussen de scholen per se in die regio. Ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje van hetzelfde niveau was. Dus we hebben er ook niet te veel over nagedacht van het moet per se die of die school zijn, hoe ik me dat herinner alvast. Ik ging naar de school waar mijn vriendjes zaten en zo eenvoudig is het eigenlijk.
1: Jij was eigenlijk een makkelijke jongen dan?
2: Tot mijn 15, 16 was ik denk ik wel een relatief gemakkelijk kind, ja. Mijn puberteit was niet zo heel erg gemakkelijk, maar ik denk dat ik alweer al een makkelijk kind was, ja. Ja. Hoe ik mezelf herinner, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik echt zwaar in de problemen ben geraakt.
1: Nee. Heb jij als 16, 17-jarige filosofie gelezen? Want dat kan ik me ook wel voorstellen van jou...
2: Ik las toen zeker al zware literatuur, dat wel. Schuld en Boete en zo van Dostojevski. Ik herinner me nog dat ik die ging gaan ophalen voor mijn verjaardag had ik zo'n boekenbon gekregen. En dan ging ik die boeken gaan ophalen in de standaard boekhandel. En ik herinner me nog de verbazing op het gezicht van de dame die mij die verkocht. Dat ik zo'n zware werken ging lezen en zo. Dus dat de wereldliteratuur interesseerde mij toen wel. Dat is ook een vorm van filosofie natuurlijk.
1: Ja, want als ik jou nu vraag, wie is jouw lievelingsfilosoof? Heb je die?
2: Schopenhauer.
1: Ja, omdat het een dwarsligger is, uiteraard.
2: Ja, een dwarsligger en ook, ik heb zelf ook wel een Schopenhaueriaans pessimisme. Dat ook, een literair pessimisme ook. Hè, want het is een literaire filosoof, zeker de meest literaire filosoof van zijn generatie. En dat vind ik wel aantrekkelijk.
1: Ja. Ontbreekt dat niet in deze maatschappij? Zijn we niet te veel volgers? Moeten we misschien meer Schopenhauer lezen?
2: Ik kan dat alvast iedereen aanbevelen. En ik kan iedereen aanbevelen.
1: Want dat is een nieuw boek uit, hè, van hem.
2: Ja, over hem? Ah, ja, goed, dat wist ik niet. Ja, dan moet ik misschien eens bekijken. Ja. Nee, ik kan dat sowieso iedereen aanbevelen om filosofen te lezen en daaruit te leren hoe dat je moet nadenken met eigen hoofd. Dat is een... ik denk sowieso inderdaad... Er wordt relatief weinig gelezen, dat is echt te betreuren. Dat geldt ook voor filosofen of filosofische principes. Ik denk dat die ook in beeldvorm en zo soms wat te hapklaar worden voorgesteld. Maar als je de echte werken leest en de diepgang die ze dan bevatten, dan denk ik dat je daar alleen maar goed mee kan doen. Ik denk dat je heel veel kan leren door filosofie en literatuur, zeker wereldliteratuur, te lezen. Als je een beeld wilt vormen van jezelf, van de wereld, van je omgeving. Wat dan niet zomaar te repliceren is in beeldvorm of op applicaties en dergelijke meer. Zou ik zeggen, de grote filosofen, ook de oude filosofen uit de antieke oudheid en zo, hebben ons nog steeds zeer veel te vertellen.
1: Ja, want ik denk, moest Schopenhauer vandaag nog leven, moest hij vandaag geleefd hebben, ja... Ik vraag me wel af hoe dat hij tegen die wereld stond van AI, waar we het allemaal over hebben. Die digitale wereld, de robotwereld. Peter Hinze, ik weet niet of je Peter Hinze kent. Is een man die ongelooflijk bezig is met de artificiële intelligentie en zo. Die zegt zelf van, ja, ik kan het niet meer missen voor mijn boeken te schrijven. Mm. Ja, dan denk ik toch wel, als je zoiets hoort of leest, gaan we binnenkort nog wel... onze eigen boeken kunnen schrijven. Wat bedoel ik daarmee? We moeten toch opletten dat we geen robotten worden, volledig. Want we zijn al voor een paar procenten die robot.
2: Ja, ik denk dat... Ik denk dat zeker Amerikaanse literatuur, de pulpliteratuur, Amerikaanse pulpliteratuur, zijn er dan thrillers en directieve romans van daaruit, die zijn zo... formulaïstisch, dat ze denk ik rijp zijn om vervangen te worden door bepaalde vormen van artificiële intelligentie, gedeeltelijk of volledig. De schoonheid van het schrijven dat zit natuurlijk net in het artisanale denkwerk dat je moet verrichten. Hè. In sommige schrijvers, zeker van de oude stempel, die schrijven ook bewust met pen en papier, zelfs niet eens op een computer. Dat zou voor mij te traag zijn. Ik moet veel kunnen schrijven en corrigeren, maar als we dat ook verliezen, dan zijn we wel heel veel kwijtgeraakt. Het is al erg dat er zoveel banale tekst wordt geproduceerd met artificiële intelligentie, maar als ook literatuur echt zo, de poëzie bijvoorbeeld, zou niet meer uit het hoofd van een mens komt die de cognitieve en emotionele inspanning heeft geleverd om het te produceren. Ergens hoop ik wel dat mensen niet geïnteresseerd zullen zijn om een boek te schrijven waarvan dat ze weten dat de artificiële intelligentie het gedeeltelijk of grotendeels geschreven heeft, maar dat zal moeten blijken. Als ze ons dus ooit eens bij de neus nemen en een boek op de markt brengen dat waarvan ze er niet bij zeggen dit is door artificiële intelligentie geschreven, het wordt gelezen, dan vrees ik dat we vertrokken zijn dat kan doorbreken. Maar ik blijf in die zin optimistisch dat we dat zo dan afwijzen als het op dat soort van kunsten aankomt.
1: Ja. Jij hebt het niet gebruikt, hè, voor jouw boek.
2: Ik heb het niet gebruikt, nee.
1: Want stel dat je het wel gebruikt had, dan was het niet... Dan had je het gelezen, denk ik wel. Omdat als je jouw boek leest, dan lees je dat het met de pen geschreven is. Allee, dat het echt een echt verhaal is dat van een mens komt.
2: Ja, ja, ik hoop het. Ik hoop dat er inderdaad toch nog dat er een gevoelsmatig verschil merkbaar is tussen wat dat van een mens is en wat niet. Ja.
1: Want dit boek, ja, het is wat jij schrijft, is nostalgie, hè? Het had in de jaren 80 ook kunnen geschreven zijn.
2: Het had in de jaren 80 kunnen geschreven zijn. En ik denk dat het ook in het jaar 2050 opnieuw zou kunnen geschreven worden. Ik denk dat het gevoel... Ja, elk boek is eigenlijk een metafoor. Hè. Het verhaal dat je beschrijft is niet het verhaal dat je vertelt. Het gevoel van opgesloten te zitten in een omgeving die je niet bevalt. En denken van ik moet mij daarvan losbreken. En eenmaal dat je ervan hebt losgebroken, niet weet wat met de tijd aan te vangen. Dat is trouwens ook iets wat uit Schopenhauers denken zou kunnen voortkomen. Hè. Alle wezens streven naar bestaan, maar eenmaal het is veiliggesteld, weten ze niet wat ermee te doen. Dat is denk ik een gevoel dat doorheen alle tijden zal blijven leven. Nergens is dat, laten we zeggen, meer prangend duidelijk dan op de werkplek waar voor vele mensen met dat gevoel rondlopen.
1: Ja, jouw cover bijvoorbeeld vind ik ook wel vintage. Ik bedoel daarmee, het is geen alledaagse cover.
2: Nee, juist.
1: Daar is echt wel heel hard over nagedacht, hè?
2: Ja, dat is wel... je moet in een beeld iets proberen te vatten wat iets over het verhaal vertelt, maar ook niet te veel. Maar de dreiging van een apocalyps, terwijl je nog mooi gekleed bent in maatpak, is denk ik een mooi beeld om voor dit boek te gebruiken. Ja, dat denk ik wel. Het heeft inderdaad iets van de... ik zou zeggen, de afstandelijke observatie of de afstandelijkheid waarmee dat we onze eigen ondergang observeren.
1: Ja, want het gaat over een advocatenkantoor dat je schrijft. Jij bent, Jost is het hoofdpersoon eigenlijk. Maar het laat ook heel veel dingen zien die er altijd zullen geweest zijn, maar vandaag de dag... Misschien nog veel erger. Als je ziet bijvoorbeeld met het wereldkampioenschap voetbal dat er een speler geschorst is en dat die dan door Trump wordt teruggeroepen eigenlijk. Dat is ook voor een stuk wat in jouw boek voorkomt. Hè? De intriges.
2: Ja, wel, er is altijd een verschil, zoals in Plato's grot, tussen wat zich op de voorgrond afspeelt, wat de zichtbare voorgrond afspeelt en wat de achterliggende werkelijkheid die zich ontvouwt. Dat is zo, juist. En dat de mens niet altijd het positieve deel van zijn natuur volgt, dat is ook even juist. Dus zoals in het plot, complot dat je daarnet beschreef, dat is ook van alle tijden, absoluut.
1: Ja, en bijvoorbeeld ook in jouw boek toch wel een koffiemachine. Hè?
2: Ja.
1: Dat is ook wel heel belangrijk. Daar gaan eigenlijk zo'n beetje als op café. Hè? Op café worden de beste gesprekken gemaakt. Daar kom je sneller tot de waarheid dan in een meeting of zo. En dat heb je aan die koffiemachine ook wel. Dan ook bijvoorbeeld... dat er dan iemand is die een fruitmand, dat die dat idee heeft. Het is een geweldig, fantastisch idee, maar eigenlijk werkt het niet, want niemand is daarin geïnteresseerd eigenlijk. Terwijl die ene persoon de mensen gezonder wil maken met fruit in plaats van chocolade of zo. Ja,
2: ja, weet je, er is op de werkvloer is er zo een vreemd spanningsveld. Dat is iets van wel een meer moderne tijd, denk ik. Niet dat dat in de jaren 80 al was, maar waarbij dat de werkgever ook het welzijn van zijn werknemers denkt te moeten stimuleren en uitstapjes moet voorzien en een fruitmand en alles om te doen van voel je maar thuis, zo zie je. Terwijl dat je natuurlijk niet thuis bent. Hè. Je bent op een plek waar dat iets heel concreets van je wordt verwacht om diensten te leveren in ruil voor een verloning. En ik zeg zeker niet dat het allemaal negatief is, want er zijn mensen spenderen heel veel tijd op hun werkplek en die mag natuurlijk aangenaam worden ingericht, maar het is vooral de observatie dat dat die werkplek is vaak niet zo aangenaam. Ik denk dat veel mensen, mochten ze kunnen, dan misschien tegen beter weten in. Hè. Misschien dat ze zich, dat ze zich vergissen, daar niet zouden zijn. Maar als ze dan toch zijn, zo, allee, kom, we zullen het hier toch een beetje feestelijk maken door een uitstapje te voorzien en een feestmaand, dat we er niet te veel aan moeten denken dat je er eigenlijk bent om iets te doen wat dat, ja, je misschien liever niet zou willen doen.
1: Maar misschien moet je als werkgever de mensen meer proberen boeken laten te lezen. Want ik denk dat dat een slimmer idee is.
2: Wel,
1: als je dat kan bereiken.
2: Ja, dat mensen wel, ik heb nagenoeg alles wat ik weet, heb ik geleerd uit boeken. Veel meer dan uit... en door met mensen te spreken natuurlijk, maar veel meer dan in de artificiële wereld. En dus natuurlijk, als je advocaat bent, dan lees je al bij al heel veel. Niet de meest boeiende teksten, maar je leest wel heel veel. Lezen algemeen, ik denk, voor je cognitieve vaardigheden, voor je verbale vaardigheden, voor het leren nadenken, conceptueel, abstracte concepten en zo, dat moet je lezen, dat moet je echt lezen. En zelfs al lees je maar af en toe, maar je moet toch af en toe eens lezen. En het is een drama dat de ontlezing aan zo'n tempo vaart wint. Hè. Dat is denk ik heel jammer. Of als mensen lezen, dat ze dan Engelstalige boeken lezen, hier in Vlaanderen ook. En op die manier heel wat taalgevoel zullen kwijtgeraken en ook het vermogen zullen kwijtgeraken om dingen te benoemen en te bedenken. En ze zullen echt, om opnieuw Schopenhauer te citeren, nadenken met iemand anders in hoofd. En dat is een groot drama. Dan ben je een groot deel van jezelf verloren.
1: Ja.
2: Dus iedereen die toch nog eens naar een boek wilt grijpen, ik heb een heel goed boek geschreven, ik kan het iedereen aanbevelen om daar dan mee te beginnen. Ja, het is inderdaad niet zo lang, dus misschien ben je dan weer vertrokken.
1: Ja, dat is waar. Lees het in je bad of op toilet?
2: In je bad, ja. Je bad, ik zeg het. Als er terwijl een beetje uriet neerstort op aarde, lees het dan. Je zal je niet vervelen.
1: Ja, het is een boek van iets over de 150 bladzijden. Heb je dat bewust gedaan?
2: Je kan veel meer vertellen, je kan veel meer uitleg geven, maar ik wil het bewust beknopt houden, omdat een groot deel van het boek, vind ik, moet aangevuld worden door de verbeelding van de lezer, bij wie dat je een gevoel moet kunnen opwekken, ook om het stilistisch enigszins coherent te houden en zo. Ik vind dat belangrijk. Vond ik het niet nodig om het per se langer te maken dan dat het moest zijn. Je hebt een aantal heel uitstekende novelles die uitstekende boeken echt uit de wereldliteratuur die ook niet zo lang zijn. The Old Man and the Sea van Hemingway is ook maar 150 bladzijden. De Vreemdeling is niet veel langer. En die hebben allemaal het voordeel van een bepaalde stilistische consistentie en geen woordenbrei. Want dat is iets waar ik vroeger van hield, maar vandaag absoluut niet meer. Dus dat is een stilistische kentering die ik heb gemaakt. En dan kom je eerder uit bij een korter dan bij een langer boek. Ook omdat het ergens de beperkte leefwereld van het hoofdpersonage mee toont natuurlijk. Er valt eigenlijk al bij al niet zoveel te zeggen. En er gebeurt eigenlijk niet echt zoveel. En dat is eigenlijk het punt. Behalve de vernietiging die het personage zelf in gang zet.
1: Maar komt er een vervolg? Met het hoofdpersonage, hè? Denk je dat er een vervolg komt?
2: Ik denk soms dat mijn volgende boek, waar ik nu aan het schrijven ben, zal niet over dat hoofdpersonage gaan, maar het is wel waar dat hoofdpersonage zich zou bevinden in een volgende fase van zijn leven, denk ik. En in die zin zal het wel een soort van opvolging zijn. Je begint aan je leven, als je bent afgestudeerd, vol dromen van de grote stad en je eigen geld verdienen en zo. En 10 jaar later droom je ervan om je terug te trekken op een boerderij en in stilte en in rust te kunnen leven. En ik denk dat dat een traject is dat zeker dit hoofdpersonage ook zou doormaken. Ik moet daar nog eens over nadenken. Wat ik soms aan denk, dat is om, als ik oud ben, 20 jaar later, om net hetzelfde boek nog eens opnieuw te schrijven. Ja. Maar met andere woorden.
1: Met andere woorden.
2: Ja.
1: Oké. Dat boek van jou, wie moet dat lezen, volgens jou?
2: Ja, wie moet dat lezen? Ik kan natuurlijk zeggen iedereen, maar een meer nauwkeurig antwoord zou zijn, denk ik, iedereen die soms het gevoel heeft dat hij zich heeft vastgereden in het leven en zich daaruit probeert los te wrikken. En dat is misschien ook wel iedereen, maar dan op een andere manier omschreven.
1: Oké, is het eigenlijk zo'n beetje zo dat iedereen vandaag een boek schrijft over burn-out? Dat jij dit boek geschreven hebt, maar op een andere manier?
2: Ja, de burn-out is een interessant fenomeen, omdat vroeger was de werkdruk denk ik op veel manieren nog veel hoger. Je zat echt opgesloten in een kantoor, er was geen thuiswerken. Het was al helemaal niet mogelijk om op het kantoor allerlei dingen voor je privéleven te doen, reisjes te boeken en vakanties en hobby's en tussendoor naar de sportklas te gaan en zo. Dus ik denk veel boeken over burn-out, niet dat ik er veel gelezen heb, maar ik kan me wel een beeld vormen waar ze over gaan, lijken dat een beetje te missen, dat lijkt te doen dat de werkdruk vandaag uitzonderlijk hoog is. Maar eigenlijk denk ik dat het leven is om allerlei andere redenen zeer druk geworden. En dat leidt tot zo'n burn-out. En dit boek, ik zeg het, is een burn-out. Dat associeer ik letterlijk met de werkplek. Dit gaat ook over de werkplek. Maar ik denk, ik zie mijn boek meer als een soort van metafoor van mensen denken dat ze iets willen. Dan hebben ze het gekregen. Dan willen ze het niet meer. Dan denken ze dat ze net het omgekeerde willen. Dan hebben ze dat en dan valt dat eigenlijk ook tegen. En zo rijden we ons voortdurend vast. En,
3: ja, ja, ja.
2: Want het personage komt daartoe op dat kantoor. Het bevalt hem allemaal niet. Hij denkt, ik ga de boel hier om zeep helpen. Dan is hij ervan bevrijd. En het enige wat hij kan bedenken is om van 9 tot 5 op de metro te gaan zitten in zijn maatpak. Omdat hij geen enkel houvast meer heeft over hoe zijn dag in te delen. En dat is de manier waarop dat we ons denk ik allemaal wel vaak laten misleiden. Dus, het leven zou iets heel simpels moeten zijn, maar dat is het jammer genoeg niet.
1: Nee. Zou het misschien een volgende deel kunnen zijn dat Jost een spiritueel coach wordt die aan mama-cirkels en zo gaat doen?
2: Ik zie Jost eigenlijk eerder...
1: Want bij alles wat hij meemaakt hè, op dat kantoor, kan ik wel voorstellen dat die mens in die wereld geraakt. Hè? Want dat zie je vandaag de dag ook heel veel. Hè? Iedereen die uit de marketing komt, is vandaag spiritueel coach.
2: Ja, dat is een ander bizar fenomeen van onze tijd, waar goede filosofen zich eens het hoofd over moeten buigen, hè, hoe dat komt en wie dat kan verklaren. Mensen hebben ook allemaal een microfoon gekregen. Ik zit in ook al met een microfoon voor me, maar mensen hebben echt, de meeste mensen zijn extravert van persoonlijkheid. Iedereen heeft een microfoon gekregen, sommigen een megafoon en ze denken dat ze iets te zeggen hebben. Maar ja, niet om daar nu per se over alles wat er gebeurt cynisch te doen, ik denk dat die ook dat soort van concepten het leven eigenlijk soms een pak ingewikkelder maken dan het zou moeten zijn. Ik herinner mij een verhaal van een mevrouw die kleuterjuf was of een crèche had in de jaren 60. In een tijd dat er nog geen plastieke luiers bestonden. Mm-hmm. Dat katoenen luiers waren die moesten drogen hangen aan de wasdraad. Die vrouw werd er van 's ochtends tot 's avonds voortdurend met van die kinderen bezig. Ik denk niet dat toen makkelijker was dan nu. Maar die heeft nooit een burn-out gehad. Ik ken familieleden van mij, die hebben 6-7 kinderen gehad. Ze moesten sommige van die kinderen vastketen aan de tafel, maar die hebben nooit een burn-out gehad. En die hebben nooit gedacht, ik moet naar een psycholoog of een spirituele coach. Dus er is ergens iets gebeurd. En ik weet niet goed wat het is, maar er is ergens iets gebeurd waardoor het leven, ondanks al zijn variatie, misschien vanwege al zijn variatie en de keuzestress die we hebben...

0: Waar wil je mee beginnen? Waar kunnen we mee beginnen?
1: Wel, begin maar met het eerste nummer, Hijs dan Zee. Dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb.
0: En is dat omdat jij in Knokke-Hijs gewoond hebt?
1: Onder andere, ja. Ook omdat ik vind dat dat geldt voor de hele playlist eigenlijk bijna, dat die textueel en emotioneel goed in elkaar zit.
0: Heb je Bart Peters ooit live gezien?
1: Nee. Nooit.
0: Maar doe je dat wel, concerten?
1: Niet echt, nee. Ik heb schrik van mensenmassa's en live muziek is niet echt iets wat ik zo opzoek per se. Nee.
0: Oké. Bart Peters, Hijst aan Zee.

Hij is dan zee. Dat is de eerste plaat van Jost. Jan Albrecht Jost, zo noemt hij echt. Jan Albrecht Jost, jouw boek is uitgebracht bij Krumholz. Mm. Mark Kloosterwans was een paar weken geleden hier ook nog te gast. Mm. Jullie waren ook samen op het Truisleesfeest in Sint-Truiden. Hoe ben je bij hem terechtgekomen?

0: ik had mijn manuscript min of meer klaar. Ik heb dat naar allerlei uitgevers opgestuurd. Daar komt dat terecht op, ik denk dat de officiële benaming is, een slush pile of zo. In ieder geval, het wordt begraven onder de honderden andere manuscripten die geschreven moeten worden. Die gepubliceerd willen worden. En ik kwam te weten dat er een nieuwe uitgeverij was opgericht door Mark Kloostermans, die ik, wiens naam ik vaag wel kende. Ik heb mij een beetje ingelezen in wat dat in filosofie is en dat soort van dingen meer en hoe ze het zouden aanpakken. En toen heb ik geprobeerd om het daar op te sturen, om het daar gepubliceerd te laten krijgen. En dat is tot mijn grote plezier gelukt. Want er zijn drie dingen moeilijk aan een boek. Dat is één, het schrijven. Dat is al zeer moeilijk. Het gepubliceerd krijgen is eigenlijk nog een pak moeilijker. En dan het laten lezen, dat is het moeilijkste van al. Maar nu zitten we al aan de tweede stap en we zullen zien wat er nu volgt.
1: Ja, want die Mark Kloostermans die schrijft zelf ook boeken. Juist. Maar is ook zelf ooit, heel lang geleden, heeft reviews gemaakt voor, ik dacht voor
0: de standaard.
1: De standaard, dacht ik. Ja. Dus ja, als hij het goedkeurt.
0: Ik vind dat toch, ja. Ik vind dat toch een belangrijk. Ik vind dat inderdaad wel. Ik neem dat zeker mee. Hè. Ja, dat het, Mark is iemand in de korte periode dat ik hem heb leren kennen, die ook ongelooflijk veel van literatuur kent. Ik denk bij mezelf dat ik er ook wel wat van ken, maar Mark kent er echt wel nog een pak meer van. Ik denk dat Mark ook geen boek zou uitgeven dat hij zelf niet goed vindt. Dus ik beschouw dat wel als een vorm van waardering, ja. Ja, zeker.
1: Kan het zijn dat hij als uitgever anderen de kans geeft? Hè? Wat bedoel ik daarmee? Dat hij in dit gelooft dat we dit meer moeten uitbrengen. Dat mensen misschien meer gaan lezen terug als men dit kan lezen. Want daar staat ook wel. Het is ook een boek dat, ja, af en toe wel cynisch is. Dat missen wij vandaag in deze maatschappij ook wel een beetje. Wij kunnen ook niet meer met elkaar lachen, want dat mag niet meer. Dat is in jouw boek ook wel. Natuurlijk, dat zijn allemaal ingrediënten die we vandaag de dag nodig hebben.
0: Ja, ik denk algemeen denk ik dat het boek is al wel een toegankelijk boek. Ik denk dat het een zeer goed boek is om als je de draad van het lezen weer wilt oppikken, om het op te pikken. Het is een tragicomisch roman. Soms meer tragisch dan komisch, soms meer komisch dan tragisch. Dat is inderdaad iets wat dat niet zo vaak gepubliceerd wordt. Ik bedoel, een groot deel van de mensen zal zichzelf in herkennen en door de humor, de zelfbespottende humor, hopelijk ook in eigen situatie wel kunnen relativeren, want dat is een grote kracht natuurlijk van humor. Als je zegt, er mag vandaag met veel minder gelachen worden, dat is ongetwijfeld zo. Terwijl dat het zo'n helende, relativerende kracht kan hebben, ook voor mensen met wie, zou je kunnen zeggen, gelachen wordt. Iemand die met overwicht kampt, daar een goede grap over maken, en dat dat ook voor die persoon zelf eigenlijk een relativerend effect kan hebben. En dus het is eigenlijk een geneesmiddel. Hè. Dus dat zeggen ze. Humor is the best medicine of zoiets. Of laughter. Het is een van de dingen die niet verloren mag gaan. En in de literatuur kan je het soms ook vinden. Er zijn niet veel grappige boeken. Dit is er een van dat dat alvast probeert te doen. Dat kan mensen ook. Hey, een boek moet ook voor een stuk entertainen. De bedoeling dat je er plezier aan hebt. Om wat voor reden dan ook. Omdat het intellectueel uitdagend is of omdat het vlot wegleest. Het genre dat ik wil schrijven zijn tragicomische romans. Hè, tussen die twee moet het schipperen. Ik denk dat het leesplezier kan ten goede komen.
1: Want die persoon, die vrouwelijke persoon die erin staat, die daar eigenlijk in Brussel iets huurt, die op een landelijk gemeente woont eigenlijk, hè, die alleen maar de koeien en noem maar op, hè, het zicht dat we 40 jaar geleden nog heel goed zagen, ja, die gaat dan aan zo'n stad wonen. Die durft dan niet buiten komen, want die denkt dat dat daar elke dag oorlog is. Eigenlijk, wat je daarmee blootlegt, dat is iets wat eigenlijk vandaag het extremisme eigenlijk, het bangmakerij eigenlijk. Terwijl, als je haar mee zou nemen naar Brussel City, waar dat er heel leuke festivals zijn of noem maar op, zij zou zichzelf wel kunnen veranderen.
0: Ja, sommige mensen hebben nu eenmaal een bepaalde gevoeligheid voor, zoals het personage dat inderdaad in die stad terechtkomt en daar eigenlijk helemaal niet wilt zijn. En die dat je volgens mij niet snel op andere gedachten zou kunnen brengen. Sommige mensen hebben een angstige persoonlijkheid. En ik bedoel, er is een groot contrast tussen, denk ik, het plattelandsleven en het stadsleven. En als je in een van de twee niet thuis hoort, dan zul je dat niet lekker voelen en klaar. Het is zeker zo dat er, mensen van die leeftijd, die trekken dan vaak naar de grote stad. Soms lukt dat niet. En bij dit personage lukt dat inderdaad overduidelijk niet. Wat dat die angsten betreft, ja, ik heb zelf ook in Brussel gewoond 12 jaar, want de stad wordt niet bij naam genoemd, maar laten we er nu van uitgaan dat het Brussel is. Hè. Je kan daarvan houden, je kan daar niet van houden. Ik denk dat het ook wat te maken heeft met de levensfase waarin dat je bevindt. En dit is een overgangsfase, hè, als je net van de universiteitsbanken komt, die zich vaak ook in een stad afspeelt of in een stadje. En gaandeweg in het leven wil je gewoon andere dingen. Dat is een van de dingen die je ontdekt in die eerste jaren op de werkvloer.
1: Ja, maar is het dan niet in het boek de taak van Jost om haar eventueel toch in een verhaal mee te nemen van dat ze eigenlijk geen angst moet hebben? Dat het niet zo helemaal is wat zij denkt.
0: Ja, die personages geven niet zoveel om elkaar.
1: Nee.
0: Dus het idee dat Jost daar zou helpen om haar op pad te zetten, Jost wil er eigenlijk ook helemaal niet zijn. En de stad maakt hem misschien niet bang, maar het leven maakt hem bang. Voor hem is de stad in zekere zin een achtergrond waarin hij zijn anonimiteit goed kan beleven. En dat zal hem in die zin beter liggen. Niemand neemt je bij de hand, denk ik, die dat om je daar door te leiden. Ofwel ligt je dat, ofwel ligt je dat niet. En zo is het. En zo iemand moet inderdaad gewoon op het platteland blijven en daar zich thuis voelen. Een leven leiden dat daar ligt. Dat is eigenlijk de oproep voor al die personages. En die denken dat ze iets willen. Die denken dat ze op dat kantoor willen werken. Die denken dat ze promotie willen maken en zo. Maar eigenlijk, ja, streven ze allemaal dingen na die gewoon niet bij hen passen. En proberen is dan om daar vanaf te geraken. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Soms met positieve gevolgen, soms met nog meer negatieve gevolgen.
1: Oké. Je hebt een boek, ja, het noemt Het Kantoor. Als je dit boek nu niet geschreven had, had je dan een ander thema genomen? Heb je daaraan gedacht?
0: Dan had ik een ander thema genomen. Dan had ik iets geschreven over het leven in de voorstad. Wat ook een interessante locatie is, waar mensen vredig lijken naar buiten toe, maar elkaar binnen de cocon van het familieleven en zo voortdurend naar het leven staan. Dat is ook een omgeving vol die goed voorbiedt voor een tragicomische roman, denk ik.
1: Ja.
0: En misschien dat mijn volgende boek daar wel over gaat.
1: Ja, je gaat wel geen thrillers schrijven over het buitenland of zo? Of bijvoorbeeld over de Russische maffia of zo? Of is dat niet meer van deze tijd?
0: Ik zou onder een pseudoniem willen schrijven soms, ja. Zo een goede thriller, à la Jean de Carré of zo, een literaire thriller, zoiets. Een volle koude oorlog of een moderne koude oorlog. Het is natuurlijk moeilijk om daar veel humor in te brengen, want ik Ik heb nog nooit echt een thriller gelezen die grappig is.
1: En buiten Rambo natuurlijk, hè?
0: Ja, Rambo, ja.
1: die komen...
0: Als je, wat was het met een... Een helikopter uit de lucht gooien met een pistool of zo, dan kan je wel een keer lachen. Maar ik denk niet echt dat het een genre is dat mij zo goed zou liggen. Al geef ik toe dat ik heb wel heel veel respect voor het metier en voor de stijl, want ik lees ook wel eens graag een goede thriller. Ze worden soms wat formalistisch, denk ik. Dat is een beetje een nadeel. Anderzijds vervallen ze ook niet in moeilijk doenerij en een woordenbrei die eigenlijk niemand interesseert behalve de schrijver zelf. Zo zijn er wel een paar schrijvers. Erwin Mortier bijvoorbeeld, die ik ergens wel graag lees, die wel stilistisch wel, maar dat is eigenlijk zo stilistisch dat voor Erwin Mortier volgens mij interessant is en veel minder voor de mensen die het moeten lezen. Een thriller is daar het tegenovergestelde van, die zijn soms misschien wat te toegankelijk. Maar als je nu zegt, ik lees niet veel, ik lees enkel thrillerboeken, dan lees je nog altijd beter dat dan helemaal niets, dat wel.
1: Ja, voor jouw boek, hoeveel mensen hebben dat eerst gelezen voordat het uitkwam?
0: Dat min of meer gelezen, tien of zo.
1: Toch tien, ja.
0: Maar het is door uitzonderlijke omstandigheden dat ik deel opmaakte van een schrijversclub die allemaal aan een boek werkte en iedereen las elkaars werk een beetje, dus een aantal mensen hebben het wel gelezen. Ook wel een aantal... mensen die lezer zijn, ook een aantal mensen die mee professioneel met literatuur bezig zijn, dus toch wel een aantal mensen.
1: Ja, hoe waren de reacties van collega-advocaten? Heb je die al gehad?
0: Ja, zeker weten. Ik denk dat er wel veel van mijn advocatenvrienden het gelezen hebben. Die waren allemaal positief. Dat per se is omdat ze mij graag zien, dat weet ik niet. Of omdat ze het boek graag lezen, dat is natuurlijk moeilijk om met zekerheid te zeggen. Maar ik denk dat... Een aantal reacties hebben mij wel ontroerd en geraakt. Ja. Dat het een paradoxaal opgewekt melancholisch gevoel gaf. Dat ze er eventjes van moesten bekomen. En dat is een groot compliment. Want,
1: Ja, toch?
0: Ik bedoel, een goed boek is een boek dat je even moet laten bezinken. En dat, zoals Kafka zei... met een bijl de bevroren zee in ons moeten splijten. Zover zal dit boek misschien niet gaan, maar dat is wel denk ik een kenmerk waaraan dat je goede literatuur kan afmeten.
1: Ja, Sven Marie, die ken je ook.
0: Ja.
1: Die schrijft deze week in Humo dat hij denkt dat hij niet lang leeft. Omdat hij al zo'n zwaar leven heeft gehad.
0: Ja.
1: Met altijd topgangsters en wat hij doet natuurlijk... Dat is niet simpel.
0: Nee. Ja.
1: Heb jij daar ooit van gedroomd?
0: Van?
1: Van een soort Sven Marie te worden of zo?
0: Nee, eigenlijk niet echt zo. Nee, ik heb wel een bepaalde fascinatie zoals iedereen voor de onderwereld. En ik denk dat veel van die strafrechtadvocaten dat ook hebben. En zo dicht mogelijk bij de zon willen vliegen zonder zich te verbranden. Sommigen verbranden zich jammer genoeg wel en komen zelf in het milieu terecht. En dat is voor... denk ik, heel interessante literatuur of een stripreeks of zo. Daar heb ik wel alles aan mee gespeeld met dat idee. Better Call Saul, zo, die televisiereeks. Maar ik denk dat dat leuker is in je fantasie dan in het echt. Ik denk dat dat eigenlijk al bij al niet zo'n bijster interessante wereld is. Dat is een van de dingen die mij ook zo beviel aan een show als The Sopranos. Waar je zag dat... heel die gangsterwereld, niets van de romantiek heeft van The Godfather, omdat het eigenlijk een stelletje marginalen bij elkaar zijn die...
1: Die ongelukkig zijn, denk ik.
0: Die ongelukkig zijn en ook een levenswandel kiezen waarmee dat ze zichzelf sterk in de problemen brengen.
1: Ja, want vandaag de dag ben jij freelancer.
0: Juist, ja.
1: Wat kan ik me daar dan bij voorstellen? Wat doe je dan?
0: Wel, ik geef fiscaal advies. Ik heb een aantal vaste klanten. Ik schrijf ook voor een aantal juridische uitgeverijen, juridische teksten. En dat is iets wat mij wel bevalt, want ik kan wel op mijzelf werken en ik schrijf graag en ik kan veel schrijven. En dat is eigenlijk wat ik doe.
1: Oké, ben jij ook bezig zo met de beurs en zo, die vandaag rood kleurt en morgen weer groen?
0: Een beetje. Bruno Tobak heeft ooit eens een interessant beursadvies gegeven, een gouden tip. En hij zei, ze zeggen mij dat ik moet kopen als het aandeel laag staat en verkopen als het hoog staat. Maar mijn instinct vertelt me net het omgekeerde. Dus dat is zijn gouden tip om te beleggen. En ik vind het inderdaad wel interessant. Ik denk dat, enfin, interessant, alles is interessant. Algemeen denk ik dat de explosie van de beurs de afgelopen decennia te maken heeft met een wereld die langzaam maar zeker aan het verdwijnen is. Je had een groeide consumentenbasis, je had de globalisering, je had technologische vooruitgang. Je had een groeiende demografische ontwikkeling de bevolking die simpelweg toeneemt en meer kan consumeren. Al die dingen lijken mij een beetje eigenlijk in omgekeerde versnelling te zijn geschakeld. Mensen willen graag makkelijk rijk worden, dat is zo. En ze denken dat de beurs dat kan doen en als ze dat geloven, dat ze dat dan doen. Maar ik ben daar ietsje sceptischer over. Ik denk ook dat als je dan toch geld hebt, dat je het beter in de reële economie steekt, zo goed als mogelijk, en er iets productiefs mee doet. Maar het is op zich een thema dat mij ook niet zo erg interesseert, eigenlijk, geef ik toe. Nee.
1: Jouw ouders hebben ook nooit gezegd van Jost, zou je dan of dan niet gaan doen? Want daar verdien je veel geld mee.
0: Dat hebben ze mij nooit gezegd, nee.
1: Want het is wel zo, je had heel veel geld kunnen verdienen.
0: Ja, maar tegen welke kost altijd, hè? Dat is het altijd, hè? Ik bedoel, de meeste van die mensen die op dat soort van advocatenkantoren werken, dat was nou natuurlijk in mijn boek wel hyperbolisch beschreven, maar ja, als je 50, 60, 70 uur per week moet werken, dan mag je ook wel wat meer verdienen, maar een leuk leven is dat niet. Dat is niet echt de moeite, voor mij niet echt de moeite waard. En je blijft er ook in gevangen zitten, want je bent nooit vrij, je gaat nooit. Daar komt nooit een einde aan. Nee. Je kan blijven gaan, je kan blijven werken, letterlijk totdat je erbij doodvalt. En dat is dan ook wat er soms wel eens gebeurt. Dus sommige mensen, mannen vooral, hebben een instinct, een soort van roofdierinstinct, die willen voortdurend aan de top blijven en klimmen enzovoort. Dat is bij mij al nooit echt zo sterk ontwikkeld geweest.
1: Heeft dat te maken met jouw identiteit die je niet wil verloochenen?
0: Ik denk niet echt dat zo filosofisch zwaar beladen moet zijn. Mijn persoonlijkheid is gewoon zo dat ik liever vrij ben dan rijk. En natuurlijk, als je voldoende geld hebt, dan kan je je vrijer voelen. Maar ik ben nooit iemand geweest die gemaakt is om een carrière te maken. Dat denk ik niet dat dat echt in mij zat. En voortdurend ook fundamenteel voor het project van iemand anders te moeten werken, wringt een beetje met mijn persoonlijkheid. En ik zeg niet dat die mensen zich allemaal per definitie vergissen. Hè. Als ze dat graag willen doen, dat ze dat dan doen. Maar het zou niet voor mij zijn geweest.
1: Nee. Een beursmakelaar ook niet dan?
0: Nee, een beursmakelaar ook niet. Nee. Ik zou wel graag wat zou ik kunnen zeggen? Zo, à la Gordon Gekko. Een verhaal schrijven over de beurs, zo, à la Gordon Gekko, over de Wolf of Wall Street of zo, dat interesseert me wel. Maar in mijn verbeelding, niet in het echt.
1: Oké, goed. Gaan we nog naar een plaat luisteren?
0: Ja.
1: Wat had je graag gehoord?
0: Ik zie daar staan De Zotte Morgen.
1: Ja, dat is fantastisch, hè? Jeff van Uitsel. Waarom die plaat?
0: Omdat het een fantastische tekst is, eigenlijk. En dat is ook iets wat dat mij bevalt in muziek en wat ik soms betreur in hedendaagse muziek, dat die textueel niet meer echt een hoog intellectueel niveau hebben. En ik hoop dat in deze speellijst, niet alle nummers misschien evenveel, maar iets meer terugkomt. En deze plaat van Jeff van Uitsel, denk ik, is echt van topkwaliteit, literair gezien.
1: Hoe zie jij Een Zotte Morgen? Wat is dat voor jou, Een Zotte Morgen?
0: Wel, ik heb 2 kleine kinderen, dus ik beleef elke dag Een Zotte Morgen.
1: Ja, oké, het is niet in file gaan staan. Dat is geen Zotte Morgen.
0: Dat is ook zot, ja. Maar op weg naar de hel sta je graag in de file, natuurlijk.
1: Oké, hier komt die Jeff van Uitsel.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, heilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen.

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: De zotte morgen. Vandaag is het geen zotte morgen, want het is verlof, 15 augustus. Eens vragen wat dat Jost zo op een vrije dag doet, zoals vandaag.
2: Wel, ik heb twee kleine kinderen. Het is zomervakantie. Een vrije dag kan je dat absoluut niet noemen. Het is een dag vol chaos en manische emoties. Dus mocht ik nog een vrije dag ooit eens hebben, als die ook nog eens terugkomen, dan zou ik een boek lezen. Ja.
1: En welk boek zou je dan lezen? Op dit ogenblik zo.
2: Op dit ogenblik ben ik nu toevallig het boek van Mark Kloostermans aan het lezen. Ja. Alleen de duivel heeft een plan. Ik lees eigenlijk van alles eigenlijk. Zowel fictie als non-fictie. Maar ik heb nog een hele hoge stapel met boeken die ik graag wil lezen. En we zullen zien hoeveel ik er daarvan kan afwerken.
1: Ja, je bent dat boek aan het lezen van Mark Kloostermans. Mm. Als je dat uit hebt, bel je hem dan en zeg je, ja Mark, dit had ik anders gedaan? Of
2: hoe zie ik dat? Weet ik niet, maar ik zal hem zeker wel zeggen wat ik ervan vond en het met hem eens bespreken. Ja, dat denk ik wel. Voorlopig vind ik het heel goed, vind ik het heel leuk. Het is ook een beetje een uniek boek, denk ik, in het Vlaams literaire landschap en dat bevalt mij wel. Het is ook zo'n boek dat vlot geschreven is en dat vlot wegleest. En ik denk, onder zoveel tijd heb, mag je dat ook wel een keer lezen.
1: Ja, we hebben ongelooflijk veel thrillerschrijvers in Vlaanderen. Maar ze worden nog altijd niet goedgekeurd. Hè. We gaan nog altijd terug naar die Scandinavische Amerikaanse thrillerschrijvers. Terwijl dat er hier wel zijn die wel op dat niveau staan. Oké, goed, het is in het Nederlands. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik kan zeker de dominantie van Amerikaanse literatuur en Amerikaanse cultuur eigenlijk in het algemeen sterk betreuren. Hè. Die zo ten koste gaat van wat we op eigen bodem creëren, zoals ook hier de Zotte Morgen van Chef van Uitsel. In de literatuur is dat inderdaad zeer uitgesproken, begrijp ik en merk ik dat vooral literatuur uit de Anglo-Saxische wereld het speelveld domineert. Je hebt uiteraard ook al nog een aantal Scandinavische thrillers en zo. Ja, mensen zijn ongetwijfeld kuddedieren en volgen wat iedereen doet. Het is misschien ook wat een ongelijke strijd, omdat de culturele invloed van de Anglo-Saxische wereld zo groot is dat je er gewoon geen plaats tussen krijgt, marketinggewijs gewoon. En we hebben niet echt zo'n sterke chauvinistische identitaire reflex hier in Vlaanderen. Om bewust eigen literatuur en kunst op te zoeken. Maar als gevolg dat natuurlijk verwelkt. Hè, dat zal verwelken.
1: Ja, Kevin Valgaren. Ik weet niet dat je Kevin kent. Hij was ook overtuigd leesfeest. Hij is ook de man die in standaardboekhandel werkt in Leuven. Misschien heb je hem daar al.
2: Ja, ik ken hem. Ja.
1: Dus is ook iemand die ook fantastische thrillers schrijft.
2: Ja, denk dat ook.
1: Ook iets dat niemand anders doet, denk ik, in België.
2: Nee.
1: Schrijft ook boeken die kunnen verfilmd worden eigenlijk. Ook omdat hij natuurlijk die 18e eeuw Engeland en zo. Hoe is dat voor jou belangrijk als je een thriller schrijft waar het zich afspeelt? Want ik kan me voorstellen dat als jij morgen een thriller zou schrijven, dat jij hoogstwaarschijnlijk niet in België blijft om die thriller te schrijven.
2: Ja, ik weet dat niet zo goed. Het is meer en meer denk ik dat de rol van een... of dat een van de dingen die een schrijver doet bijblijven... is dat hij de wereld van vandaag en zijn locatie en zijn omgeving... goed weet te vatten in beeld in het geval van literatuur dan in woorden. Dus ik zou in die zin misschien wel eerder lokaal blijven... en proberen om aan de hand van die thriller de wereld van vandaag te beschrijven. Je moet het ook kunnen om en Kevin doet dat ongetwijfeld zeer goed, want inderdaad, ik denk dat dat eigenlijk heel interessante boeken is, gotische thrillers zijn die dat hij schrijft, om zich volledig te kunnen verplaatsen in het Engeland van de 18e eeuw. Natuurlijk, de textueel blijft het natuurlijk wel een Vlaamse roman, hè, dus het jargon en zo blijft wel Vlaams, dus je moet zien wat dat je ligt en wat dat je kan doen. Ik zou eerder schrijven over wat dat je kent en over wat dat ik ken. Ik zou dat eerder doen. Een Stephen King-achtige horrorverhaal vertellen dat zich afspeelt in het Vlaanderen van vandaag. In een banale Vlaamse omgeving waar dat er dan iets buitengewoons gebeurt. Ja, het hangt ervan af wat dat binnen je bereik ligt. Ik denk, als lezer zou ik inderdaad niet per se willen beperken tot wat dat zich hier afspeelt. Ook een Scandinavische thriller of een thriller in de Verenigde Staten. Als het te ver van mijn bed zou zijn, als het zich in China zou afspelen of op het Kazachse platteland, dan is het misschien wat te moeilijk om je recht in te verplaatsen. Maar als het goed geschreven is het goed geschreven en dat is het belangrijkste.
1: Ja, je praat nu over die Chinese markt. Mm. Heel wat mensen uit de artiestenwereld proberen ook in China vandaag de dag door te breken. Japan is ook zoiets. Hoe zit dat bij zo'n thrillerschrijvers? Zo, denk je, als jij bijvoorbeeld morgen jouw boek zou in het Engels vertalen... Mm. en in Japan en China uitbrengen, zou dat daar verstaanbaar zijn, denk je?
2: Well, ik denk dat de cultuur die beschreven wordt, zeker in een land als Japan of Korea of zo, waar je eigenlijk echt een soort van doodscultuur hebt op die kantoren. Ik begrijp dat er eigenlijk massaal zelfmoordpogingen zijn en zo van die dingen, dat misschien nog wel begrijpelijk zou zijn. Maar ik denk, ja, om te beginnen is dat volgens mij een wereld die wij niet echt kennen en begrijpen. Dat is... we hebben misschien een indruk daarvan, maar ik denk niet echt dat we er eigenlijk wat dan ook van afkennen. Net zoals dat dan misschien nog een keer ook zo is. En ik vrees dat er inderdaad in de vertaling heel wat zal verloren gaan, want dat je nooit zult weten wat er precies is verloren gegaan. Ook als je Haruki Murakami, die schrijft relatief Amerikaanse romans in het Japans, maar ook daar moet het taalkundig ongetwijfeld. Ik denk niet echt dat je de essentie van hoe het linguistiek is uitgedrukt in het Japans kunt vatten. Die vertaling, ik denk dat die talen te ver uit elkaar liggen om dat te kunnen doen. Misschien met het Chinees zal dat nog veel meer zo zijn. Dan gaat er veel verloren. Hè. Dan zal het meer steunen op het verhaal dan op het taaltechnische, wat nog altijd interessant kan zijn. Maar je zult een vertaling lezen. Zelfs als je een Amerikaans boek in het Nederlands leest, besef je ook al dat er al veel verloren is gegaan. Dus dat zal daar nog veel meer het geval zijn.
1: Ja. Jouw naam, Jan Albrecht Joost. Sommigen hebben wel eens ooit gedacht dat jij een Nederlander was. Juist. Heb ik gelezen. Ga je dan met dit boek ook op de Nederlandse markt? Want als je een Nederlandse naam hebt,
2: ja,
1: dan gaat dat ook beter scoren. Vorige week had ik hier nog Alexander Collet, die heb je ook gezien, denk ik, op het Ruisleesfeest. Die heeft in Nederland, ja, die heeft een Nederlandse uitgever. Maar zijn naam, Alexander Collet, als je die naam hebt, ja, daar gaan mensen sneller naar kopen, zegt hij. Is dat bij jou ook zo in Nederland?
2: Ik heb wel een beperkt zicht op eigenlijk, geef ik eerlijk toe.
1: Want jij kan in Nederland gaan jouw boek verkopen, want jij zou er wel een publiek hebben.
2: Ja, dat denk ik wel. Hè. Ik denk niet echt gehaapt, betreurenswaardig genoeg, een Grand Canyon cultureel tussen Vlaanderen en Nederland. Maar ik denk dat dit nogal voldoende herkenbaar zal zijn in de twee leefwerelden. Anderzijds weet ik ook wel dat fundamenteel Vlaamse auteurs in Nederland moeilijk doorbreken. Het zijn er niet echt zoveel die dat doen. Ik denk zelfs niet echt dat Tom Lanois daar gelezen wordt eigenlijk, om eerlijk te zijn. En Ja, die het zou misschien kunnen. Mijn naam, als ze denken dat ik een Nederlander ben, wel. Maar ja, zie je, ze moeten al denken dat ik een Nederlander ben. Om dan die stap te kunnen zetten. Maar ik vrees dat het sowieso is voor een Vlaming heel moeilijk om in Nederland gelezen te worden als schrijver. Omgekeerd zal er ietsjes minder zijn, maar er blijft ook een culturele afstand zichtbaar. Ja.
1: Maar kan het dan ook te maken hebben dat wij, er zijn te weinig interesses voor boekenprogramma's? Ik bedoel daarmee, we doen dat te weinig. Boeken worden eigenlijk te weinig uitgelegd op tv, radio. Terwijl je van heel veel boeken kan leren natuurlijk. Want wat ik straks aanhaalde, hè, van dat vrouwtje dat daar in jouw boek beschreven staat, die gaat naar de grote stad, hè, huurt daar. Die angst, hè, voor, ja, wat er in die stad gebeurt. Je kan dat toch... je kan daar toch een werk van maken. Ik bedoel, je kan, als minister zou ik dan denken van, ja, hier moeten we iets mee doen. Want tenslotte, dat is het groot aandachtspunt. Waarom heeft ze angst? Ze kent de wereld niet.
2: Ja, ik denk dat er al heel veel pogingen zijn ondernomen om boekenprogramma's te maken, maar het is duidelijk moeilijk om een goede formule te vinden. Ik denk dat de radio eigenlijk een van de meest geschikte media is om het te proberen. Ik denk dat Wim Oosterlink heeft een interessant boekenprogramma gehad, of nog steeds, ik weet het niet goed, waarin dat hij een auteur vraagt welke 5 boeken hem invloed hebben. Maar het is altijd de kip of het ei. Hè. Wat is er eerst? Is het publiek niet geïnteresseerd of is het aanbod er niet? Is het een wisselwerking tussen beiden? Je concurreert vandaag ook gewoon met veel meer media-output dan vroeger. Ik denk, als mensen, als je nu al in filmseries en zo begrijpen, en in films moeten ze nu al belangrijke plotpunten door de personages een aantal keer laten herhalen, omdat ze weten dat mensen voortdurend afgeleid zijn door een telefoon, dan begrijp je dat mensen het zeker moeilijk zullen hebben om meer dan 5 pagina's naar elkaar van een boek te lezen. Dus het is een product dat niet zo visueel is, dat in die zin een beetje een anachronisme is geworden, jammer genoeg in deze tijd. Het drama is dat er mensen zijn die dat misschien wel graag zouden willen lezen, maar het helemaal niet weten dat ze daarvan houden, omdat ze het nooit proberen. Wat dat de magische formule is om dat toch een beetje om die twee toch wat dichter bij elkaar te brengen, eerlijk gezegd, ik zou het ook niet goed weten.
1: Ik denk dat de media daar een heel belangrijke rol kan in spelen, dat is één. Maar ook zelf mensen die heel graag zelf graag lezen. En die meer aan het woord laten over lezen. En niet over andere dingen die misschien wel interessant zijn. Maar, want je kan mensen... Kan je leren lezen? Ik denk het wel. Maar dat is zoiets dat eigenlijk dat in mij zegt van... soms doet de media ervoor om niet te lezen. Dat heb je ook met de tv-programma's. FC De Kampioenen wordt voor de 100ste keer opnieuw uitgezonden. Ja, dan leer je niks meer. Hè? Je houdt de mensen dom, hè?
2: Ja, nee, daar zal ik niet meer veel van bijleren. Hè? Behalve hoe mooi het leven vroeger was. Maar mij heeft nooit iemand moeten uitleggen dat ik moest lezen. Ik heb meteen van alle kon lezen, ben ik beginnen lezen, omdat mij dat gewoon ligt en ik dat graag deed. Ik denk het aanbod is er. Het aanbod is er wel. Hè. Je moet mensen gewoon de stap laten zetten om zich op die manier te willen vermaken. Ik denk dat het is een hyperconcurrentiële omgeving de telefoon aan de seksuele concurrentie en zo maken het speelveld gewoon een pak beperkter. Ik denk ook, sommigen zeggen dan, je moet in scholen kinderen aanzetten tot lezen, maar een groot deel van de klasse vandaag spreken ook niet alle kinderen Nederlands. Dus het is al onduidelijk, je begint dan met een serieuze achterstand op heel wat vlakken. Ja, bijvoorbeeld strips zijn ook een vorm van literatuur. Dat kan denk ik een mooie ingang zijn. Verhalen in het algemeen. Zeker is dat onze tijd nood heeft opnieuw aan verhalen. Aan goede verhalen. Daar snakken mensen zeker weten wel naar. Daar zullen ze altijd naar blijven snakken. En literatuur is een van die producten die dat kan bieden. Hè. Dus ik kan nogmaals iedereen aanbevelen om dat te ontdekken. Om te ontdekken wat dat literatuur kan betekenen. Hè. Om die verbeelde ervaring op te zoeken en na te gaan. En daar plezier in te scheppen. Maar ja, nogmaals, het is een beetje de kip en het ei. Het is niet echt zo duidelijk wat er nu... Hey, we kunnen wel een aantal voor de hand liggende oorzaken aanwijzen, maar er is iets gebeurd waardoor dat mensen veel minder boeken lezen en daar minder toe aangetrokken worden. En als er toe aangetrokken worden, jammer genoeg, is het Anglo-Saxische literatuur die volgens mij zeker kwalitatief niet boven Europese literatuur staat. Wel in tegendeel.
1: Maar je kan bijvoorbeeld het onderwijs er ook wel in veranderen. Je kan kinderen verhalen laten horen, lezen. Hè? Dat ze wel geïnteresseerd zijn in lezen. Dat denk ik dan weer wel.
2: Wel, als het vandaag niet zou gebeuren, dat er actief aan gewerkt wordt, dan is het zeker een aanmoediging om het toch te proberen doen. Toen dat ik in de lagere school zat, toen moesten wij nog heel vaak opstellen en zo schrijven. Iets wat ik ongelooflijk graag deed. En ik weet niet dat vandaag nog gebeurt. Ik weet niet hoe dat het onderwijs in de lagere school vandaag werkt. Als daar iets kan gedaan worden om dat te stimuleren, dan zou ik zeker zeggen doen. Ja.
1: Jouw kinderen, hoe oud zijn ze?
2: Die zijn 1 jaar en 3 jaar. En mijn eerste zoontje, die leest dan ongelooflijk veel met mij. Ja?
1: Ja.
2: Ja. Dus de verhalen interesseren hem, dat is duidelijk. Ik vind dat zeer prettig om te zien. En ik hoop dat hij de stap zal zetten als hij effectief kan lezen en strips desnoods. Dat hij dat dan verder zet. Maar daar ook, dat is volgens mij een aangeboren verlangen. En er is natuurlijk een groot aanbod van boeken in huis. Dus die twee matchen met elkaar.
1: Hoeveel boeken heb jij, Joost?
2: Dat weet ik niet zo. Veel minder dan ik er zou willen hebben. Maar ik heb er niet echt veel plaats voor, ook niet. Maar mocht ik echt kunnen, zou ik echt een hele, hele, hele grote bibliotheek bouwen.
1: Jij woont in Leuven.
2: Juist.
1: Hoeveel keer per maand ga je naar een boekhandel?
2: Toch minstens 1 keer per maand, denk ik. Ja. 1 keer per maand. Hè. Ik koop ook wel veel op het internet. Dat is misschien niet zo fijn om dat te zeggen, maar... niet alles. Ik loop ook wel een keer in een boekhandel binnen om een boek te kopen, maar regelmatig meer dan de meesten. Ja.
1: Ja.
2: En ik heel vaak wat ik ook wel doe, is een boek uitlenen in de bibliotheek. En als ik het goed genoeg vond, dan koop ik het.
1: Ah, ja,
2: maar
1: okay.
2: Ik koop het dan wel ook. Als ik het echt goed vond en ik denk, heb ik iets aan gehad, dan koop ik het.
1: Ben je ook zo iemand die boeken koopt en die je dan uitleent? Om mensen? Ja, om mensen te leren lezen?
2: Nee, dat doe ik niet zo, nee. Mijn vriendenkring en mijn kennissenkring zijn een aantal mensen die relatief veel lezen. Die hebben dan wel een eigen selectie aan boeken die nog op hun stapel liggen. En ik doe wel veel aanbevelingen van dit moet je zeker gelezen hebben en zo. Er zijn ook mensen die... eigenlijk zeg ik, heb nog nooit een boek gelezen. Ook niet op school heb ik dat altijd op internet samengevat en zo. En ik heb nog nooit een boek gelezen. Dus zo zijn er ook.
1: Je hebt niet genoeg boeken. Maar welke boek zou nog wel in dat boekenrek kunnen?
2: Wacht even hoor. Moet ik eens nadenken. Ik weet... Als ik echt een bibliotheek zou bouwen, actief een bibliotheek zou bouwen, dan zou ik daar sowieso de grote klassieke werken in willen hebben van de wereldliteratuur en ook uit de klassieke oudheid, filosofische traktaten en zo.
1: Is de Bijbel er dan ook bij voor jou?
2: Ja, tuurlijk. Ja, okay. Ja, zeker weten. De Bijbel staat er zeker bij. Ik kan niet zomaar één boek zeggen, maar ik zou mijn bibliotheek zo opbouwen. Ik zou eigenlijk echt een hele mooie selectie maken van... Ik zou wel liefst van al boeken in de bibliotheek zitten die ik ook gelezen heb. Dat wel. Ja. Of die ik echt van plan ben om echt te lezen. Geen boeken die dat daar gewoon staan voor de show.
1: Oké. Hoeveel boeken heb jij over filosofen? Dan bedoel ik de verschillende filosofen.
2: Ja, ik denk dat dat misschien zo 10% van mijn boekenkast is of zo. 10-12%.
1: Heb je dan Machiavelli? Heb je Spinoza? Heb je Socrates?
2: Ik heb veel boeken vooral over filosofie.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, tijdens geleden heb ik zo De Troost van de Filosofie gelezen van Alain de Botton. Wat volgens mij een heel mooie introductie was in filosofisch denken. Je kan van Alain de Botton denken wat je wilt, maar zeker zijn boeken zijn... Zij vind ik zeer toegankelijk en inderdaad bieden een goede inzicht in een aantal basisconcepten van hoe dat je kan redeneren. Ik heb onlangs ook het boek gelezen over de Stoïcijnen, dat is uitgekomen. Hoe heet het ook alweer?
1: Met Marcus Aurelius?
2: Van die twee Nederlandse professoren. Het is een... ook als je filosofie leest, dan denk je met iemand anders hoofd. Hè. Ik ben nu een beetje op een leeftijd dat ik mezelf probeer in te spannen van wat denk ik daar nu eigenlijk echt van. Want ik ben nogal snel mee. Dat is eigenlijk wel goed gezien, zo is het. Maar het is soms verleidelijk om daarin te blijven hangen.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld filosofen worden ook regelmatig verkeerd begrepen. Ik bedoel dan Machiavelli, die dan heel streng en noem maar op. Maar Tinneke Beekman, die schrijft dan dat boek Machiavelli's Lef, waarin dat hij helemaal niet de persoon is wat dat sommige staatshoofden denken dat Machiavelli was. Nu, Machiavelli heeft heel veel mensen geïnspireerd. Spinoza is ook door hem geïnspireerd. Volg je die allemaal?
2: Een beetje. Het is zeker duidelijk dat als je de bronteksten leest, dat er vaak een grote afstand is tussen wat over zo iemand verbeeld wordt. En dat geldt eigenlijk voor heel wat beroemdheden, hè, die allemaal citaten hebben uitgesproken die ze nooit zo hebben
1: gezegd. Die heb je ook nodig voor jouw boeken, denk ik, hè? Daar ga je toch beter van schrijven, denk ik.
2: Zelfs als je thrillerromans schrijft, of laten we zeggen meer pulpliteratuur of toegankelijke literatuur, dat je erg gebaat bent bij het kennen van de klassieke verhalen en de klassieke filosofische concepten. Ja, sowieso. Het is een corpus, een manier van denken die je, denk ik, een stukje in je bagage moet hebben. En ik denk dat er veel aan dat ook hebben. En ik denk dat ook een Jo Klaas en, hoe heet hij daar, die andere bekende Vlaamse tillerschrijver, ik denk dat die eigenlijk zeer, zeer veel van literatuur kennen om dat te kunnen schrijven eigenlijk. Dat denk ik wel. En als ze het niet kennen, dan zal er een werker bij gebaat zijn.
1: Ja, Jo Klaas is iemand die ook bij jou in de Leuven woont, denk ik, hè?
2: Ja, juist, ja.
1: Hij is van Heuze Zolder afkomstig. Is hier ooit ook nog geweest.
2: Oké, fijn, ja.
1: Misschien nog wat muziek spelen, hè?
2: Ja.
1: Heb je nog een idee wat je wil?
2: Wacht, wat hebben we daar nog staan? Misschien Zonder Totentrekkerie?
1: Dat is de Hof van Commerce.
2: Ja.
1: Oké, hier komt-ie.

zie. Daar stond Dien van in een groep van vroeger RCC. En een beestie dat in een DJ is met zijn soundsystem D&D. Wat een vrouw om vast te verbergen al je flas, maar kan die. Met die gast moet je niks bij hen, dat is altijd pure miserie. Helemaal keer hoe een klam, die peest dat in een Amerikaan is. Of dat in een Jamaicaan is, peest dat mijn ama hoe het doen is. Mobile yo, het ben de suckers van pakkers en plus. Dan moet ik een lusten, kot verheeld, kot roep. Maar niet gelijk ouder achter iedereen zijn eruit flusteren. Kom ik het tegen mij klap, maar hier wil op erin ze doen het. Hoi, even parties gerokt het, hoi, even pornofilms gemokt het. Hoi, houd ermee vertellen hoe dat met nette hip-hop zit. Bloed maar op onder forum, al een internet hip-hop. Ik ben elitair, ik ben een backpack snob. Ik ben James George, all dirty van Batta en Bob. Ben de kerel die al de nightlife records klopt. 15 jaar in de hip-hop en een halten aan de top. Lik de pioniers, dus ik heb naar alle soorten muziek. En moest je nog niet weten, ik ben de grootste sex freak. Moet nog rap kunnen en hit me, hun ik in een beak of hun in een micro. Het is

0: het Hof van Commerce. Christophe Michiels die was een paar weken geleden hier ook nog te gast. Ondertussen zijn ze ook terug bezig, dacht ik, met optreden. Goed, Joost. Ja, we hebben nog iets minder dan een half uur. Hè? Mm-hmm. Wat wil je nog zeker gezegd hebben? Wat moet je nog zeker zeggen over jouw boek?
1: Over mijn boek? Wel, over mijn boek kan ik nog zeggen dat als je het zou lezen en je vindt er iets van, positief of negatief, er is iets wat een auteur meer plezier doet om een review te krijgen. Een recensietje op een website zo van bol.com of Goodreads of wat dan ook, of Hebban. Al is het maar één zinnetje, zelfs als je vond, zegt dat je het aan de hond hebt gegeven. Dat doet me veel plezier. Dus als je het zou lezen, laat een review na op een of andere website. En dat doet mij en elke auteur een groot plezier.
0: Ja, mij doet het boek denken aan de eerste boek van Herman Brusselmans.
1: Ja.
0: De man die werk zocht.
1: Ja, dat is
0: een derde.
1: Een van zijn eerste.
0: Ja. Dus ik heb er twee gelezen van Herman Brusselmans ooit, ex-drummer en dat. Mm. En die vond ik ook wel goed. Daar doet het me een beetje aan denken. Ook omdat het op kantoor is natuurlijk. Anderzijds is natuurlijk in jouw kantoor, hè, daar wordt harder gewerkt als wat hij deed eigenlijk. Hij werkte ook nog met een tijdmachine en zo. Bij jou gaat het al over andere dingen natuurlijk. Ik bedoel, dat is toch wel iets meer de digitale wereld bij jou wel, hè, met computers en zo. Het gaat ook sneller. Dat vind ik wel. Het is ook heel goed geschreven. Het is... Je moet het ook, sommige boeken moet je soms, moet je drie keer opnieuw of vier keer. Het is heel goed verstaanbaar. Misschien moet er wel ooit een kortfilm van gemaakt worden.
1: Ja, dat zou fijn zijn, ja. Als iemand dat zou zien zitten om het te verfilmen, misschien in een soort van tekenfilm. Misschien dat het boek zich daar nog over een stukje toe leent, ja. Een korte tegenfilm.
0: Ja.
1: Als er iemand dat ziet zitten, mogen ze mij altijd contacteren. Hij of zij.
0: Want dat is ook iets dat... Er zijn heel veel boeken die uitkomen, heel veel thrillers. Die kunnen verfilmd worden. En ik dacht dat Netflix... Want Netflix is heel veel nieuwe films aan het maken. Mm. Documentaires ook en zo. Mm. Dat wij dat zouden gaan navolgen met hier de schrijvers. Maar tot zover dat ik weet, is dat nog niet gebeurd. Hè?
1: Nee, dat is inderdaad iets wat mij ook wel is binnengevallen. Dat er waar het literatuur een beetje aan het verzwakken is. Eén ding dat... wel nog goed is aan het schrijven in deze tijd, dat is inderdaad dat je werk kan bewerkt worden in een ander medium en vooral dan in een film. En dat daar dan, daar is dan misschien een overaanbod. Er worden er heel veel gemaakt. Dat is iets wat de Vlaamse literatuur inderdaad misschien beter zou moeten aansluiting bij vinden. Ja, ik denk dat wel. We hebben toch een aantal goede filmmakers. Niet alles leent zich even goed tot verfilming, maar heel wat wel. En dat zou best wel aantrekkelijk zijn. Ja.
0: Want ja, de uitgever, ik denk wel dat Borgerhoff en Lambrich dat al doet. Met documentaires maken over sport. Mm-hmm. Die werken dan samen met Golazzo. Maar eigenlijk andere uitgevers zouden toch alleen kunnen samenwerken met productiehuizen of zo. Mm-hmm. Voor een verfilming. Hè? Dus dat zou ook voor die schrijver goed zijn. Maar dat zou ook goed voor onze maatschappij zijn, als er een goed thema in zit. Want ja, tenslotte, uit elk boek leer je, hè?
1: Ja, nee, zeker. En ik denk ook dat zoals ik zei, ik denk dat mensen hebben veel nood aan verhalen. Iedereen is om of voor reden dan ook bereid of in staat om het via de literatuur te consumeren. Maar series en films die worden natuurlijk wel nog duchtig geconsumeerd. Als dat dan een manier is om het verhaal van een boek of wat er in een boek verteld wordt bij het publiek te brengen, dan denk ik dat dat even goed is. Ja. Er zijn heel wat boeken eigenlijk waarvan ik hoop dat ze ooit verfilmd zouden worden, waaronder bijvoorbeeld Het Ei van Omtrotter van

0: en zo, dat is misschien wel het equivalent. Maar ik bedoel daarmee avant-gardische schrijvers die de taal ook ja, uit elkaar trekken en terug samenstellen, zoals Louis Polbon en zelfs tot op zekere hoogte Herman Brusselmans. Die komen toch maar uit Vlaanderen, eerder.
1: Ze hebben wel een Jeroen Brouwers, waar dat ja. Mark Loosmans een enorme fan van is.
0: Ja, en ik ook. Ja.
1: Die hebben ze wel, hè.
0: Maar die is ook een literaire ja. schrijver wel nog steeds. Ja. Hij is niet zo avant-gardisch in zijn literair werk. Wel een fantastische schrijver en een interessante persoonlijkheid, maar ik bedoel...
1: Ook een dwarsligger.
0: Ook een dwarsligger, ja, zeker. Maar ik wil maar zeggen, een van mijn grote helden, Louis Polbon, die volgens mij echt Nobelprijs literatuur had moeten krijgen. Hij is hem genoeg vroegtijdig gestorven. Maar dat hebben wel de Vlamingen voortgebracht. Ook al is ons taalgevoel dan op een andere manier ontwikkeld en uit een andere geschiedenis gegroeid. Dat hebben wij dan toch maar weer. Dus wij hebben inderdaad grote schatten liggen.
1: Ja, nu, Louis Polbon was een socialist.
0: Ja.
1: Zou die vandaag de dag, want dat is een vraag die ik mij ook altijd stel, zou die vandaag nog akkoord gaan met de Socialistische Partij Vooruit? Zou die niet, ook niet opgeschoven zijn naar, want hij was ook Vlaming, hè?
0: Ja.
1: Hij was volledig Vlaming. Zou hij niet opgeschoven zijn naar de N-VA?
0: Ja, ik denk dat iedereen is het product van zijn tijd en in de tijd dat Louis Polbon socialistisch was, had je nog een hele arme onderklasse die volgens het sociaal model van de sociaaldemocratie kon verheven worden. Vandaag is die missie, ik zal niet zeggen dat die helemaal voltooid is, maar die is wel, ja, die zijn veel dichter bij hun doelstelling geraakt. En de mission statement, om het ook maar met een Engels woord te zeggen, van een partij als Vooruit, is voor een stuk veranderd. Dus ik denk inderdaad niet echt dat Louis Polbon zich daar met zijn volkse aard per se zo goed in zou voelen. Niet dat ik voor hem wil spreken natuurlijk, maar ik probeer me dat voor te stellen. Waar hij dan wel zou uitkomen, dat weet ik niet goed. En wat dat hij van deze tijden zou vinden, weet ik eigenlijk ook niet echt zo goed. Dat kan je ook moeilijk achterhalen. Mensen zijn ook complexe wezens en ze weten het vaak zelf ook niet zo goed. Dus dat zal voor Louis Polbon ook wel gelden. Maar als hij een dwarsligger zou moeten zijn vandaag, dan zou hij misschien inderdaad niet ja, alle andere... Enfin, niet de meer links-liberale strekking volgen van de meeste kunstenaars vandaag. Maar we weten het niet.
1: Maar misschien dat hij helemaal geen... wou die niemand volgen? Want,
0: ik denk ook niet dat hij zo politiek begaan was per se. Als je natuurlijk geboren bent in 1920...
1: Ja.
0: Dan maak je een heel specifieke periode in de geschiedenis mee. En dan kan je wel begrijpen dat vormend is voor... hij was zeer anticlericaal bijvoorbeeld en zo. Dus... binnen de context van die tijd is dat allemaal wel te plaatsen natuurlijk.
1: Ja, ja. Wat is zijn beste werk volgens jou?
0: Ja, ik vind het Geuzenboek zijn beste werk. Ik bedoel, het is denk ik ook het eerste boek dat ik van hem gelezen heb. Het is posthum verschenen. Maar het is een fantastische, tragische... Enfin, het is niet echt een roman, maar een geschiedschrijving die taalkundig... vind ik zo buitengewoon goed in elkaar zit dat ik die echt iedereen kan aanbevelen. De Kapellekesband vond ik ook zeer goed. Dat is trouwens ook vertaald in het Engels, Chapel Road. En ik denk dat... ik weet niet goed wat er met iemand als Louis Polbon gebeurd zou zijn mocht hij vandaag geleefd hebben of dat hij ook internationaal zou zijn doorgebroken. Zijn taal is natuurlijk zeer Vlaams. Maar Chapel Road, die vertaling, ik heb daar een paar bladzijden van gelezen. Dat zit wel goed in elkaar. Hij zou zeker dat potentieel gehad hebben. Hij zou dan natuurlijk andere boeken hebben moeten schrijven dan die. Maar ik denk dat hij voor Vlaanderen een heel bepalende auteur is geweest. En ook het Geuzenboek is eigenlijk een vertelling die ik zo heb leren kennen. Hè, door Louis Polbon. Ik heb dat niet op die manier op de schoolbanken geleerd. Maar dat is volgens mij echt de ontstaansgeschiedenis van het Vlaanderen zoals we het vandaag min of meer kennen. Hè, die vreselijke ramp van de Spaanse inquisitie die ons onder de voet gelopen heeft.
1: Oké. Als je dan internationaal bekijkt naar schrijvers, wie zou je dan... wie kijk je dan aan als een beetje een voorbeeld?
0: Ja, ik zit nu een heel klein beetje, geef ik toe, wat in een anti-Amerikaanse periode, zo een anti-Anglo-Saxische periode. En ik want bijvoorbeeld... Een boek dat schrijven die mij voor de geest komt, Cormac McCarthy. Van The Road onder andere. Mm. En

0: Het zijn allemaal fantastische schrijvers, maar op de internationale bühne eigenlijk weet ik het niet echt zo heel erg goed. Je hebt een, ik ben nu even haar naam kwijt, die Ierse schrijfster, Shirley, Small Things Like These, misschien dat hij iets zegt, die vind ik zeer goede werken aflevert. Maar ik weet het niet goed, ik ben een beetje aan het herontdekken wie dat ik internationaal eigenlijk als schrijver graag lezen en wil volgen.
1: Heb jij bijvoorbeeld, want ja, als fiscaal adviseur, Piketty gelezen?
0: Nee, dat heb ik niet gelezen. De basis deze ken ik natuurlijk wel, maar nogmaals, dat zijn interessant.
1: Want dat is heel anders natuurlijk. Hè,
0: dat is heel interessant, dat is ook meer economisch natuurlijk dan fiscaal, maar enfin, hij pleit voor een vermogensbelasting, als ik nu heel simpel willen voorstellen, om vermogensongelijkheid weg te werken. Ik kan daar als leek ja, een bepaalde kritiek op hebben, maar natuurlijk om het enerzijds te lezen, anderzijds te bestuderen en met enige kennis van zaken, ja, dan moet je daar wel, dan moet je niet per se aan mij vragen. Ik denk dat het een oud debat is, nee. dat zeer omvangrijk wordt beschreven. Maar ik heb geen Piketty gelezen en ik zal dat ook nooit van mijn leven lezen, nee. Nee.
1: Is dat omdat het dan niet interessant genoeg is voor jou? Of alleen interessant misschien wel?
0: Het is een thema
1: wel,
0: maar dat mij inderdaad nu niet bepaald zo aan, dat mij nu niet zo aangrijpt. En ik denk dat dat ook een boek van 1000 pagina's is met ja, economische zoiets, modellen ja. en zo. Ja, je moet er wel iets van hebben ook. Als het je niet ligt, dan ligt het je niet. Dan moet je er ook niet aan beginnen. Dat is tijdverspilling. Het algemene debat is ergens interessant, maar zo iemand schrijft dan zo'n boek, hij krijgt heel veel aandacht, grijpt de verbeelding. Maar ook daar ben ik niet zeker dat, ja, dat iedereen goed begrijpt wat hij zegt eigenlijk. Ook als ze er een sterke mening over hebben en zo iemand wil ik niet zijn.
1: Oké, goed. Dat beetje dat anti-Amerikaans dat je hebt, heeft dat dan te maken met die ene man of de wereld die veranderd is?
0: Dat heeft zeker niet te maken met die ene man. Dat heeft eigenlijk vooral wat te maken met een groeiend bewustzijn dat onze cultuurwereld, zeker in Vlaanderen en Nederland, en de heel, heel sterk, en voor mij wat op dit moment wat te sterk bepaald wordt door de Verenigde Staten. Ik denk dat die invloed eigenlijk te groot is. En dat we een stuk van onszelf dreigen kwijt te geraken wat niet meer terugkomt. Als wij... Die invloed beperkt zich ook niet tot louter de televisieserie die we s'avonds bekijken, maar ook door de denkbeelden die dat we op basis daarvan vormen. Ook de manier waarop het Engels ingang vindt in onze taal. Als zich dat beperkt op marketingjargonnen, wat aforismen zijn. Mensen zeggen een keer cool in de plaats van tof, is dat natuurlijk geen probleem. Maar op een bepaald moment zullen we het vermogen kwijtraken om in het Nederlands dingen te benoemen. En als we onze taal verliezen, dan zijn we onze ziel kwijt en onszelf kwijt. En om die reden ben ik, enfin, ik zeg eerder anti-Anglo-Saxisch, omdat die, ja, het is sowieso, ben ik meer francofiel dan Anglo-Saxisch. En algemeen is die invloed volgens mij op dit moment een beetje nefast aan het worden. En cultureel dan. En ik hoop dat we dat besef wat groeit en dat we daar wat dan ook tegen ondernemen, wat het dan ook kan zijn dat we kunnen doen.
1: Ja, dus jij gebruikt geen Engelse woorden in jouw boek?
0: Als het is, dan is het om ermee te lachen. Ik denk dat er ergens een bedrijf in genoemd wordt dat on a growth path is to a sustainable future. Omdat bedrijven inderdaad voortdurend van die Engelstalige slogans uitpakken. Maar ik probeer het Engels zoveel als mogelijk uit mijn taal te weren, dat wel.
1: Ja, oké. Nederland heeft ook heel veel invloed voor Amerika. Hè?
0: Juist. Ja, juist. Ja. Spijtig. Want het is... het is onze leefwereld die zal verdwijnen. Verdwijnen. Misschien is het al verdwijnen. Mensen zal hervormen of vervormen. Maar het is er moet, denk ik... Ik hoop dat we een beter evenwicht vinden dan wat we vandaag hebben.
1: Ja. Misschien moet er een nieuwe Jan Breidel en Pieter de Koning opstaan dan. Of...
0: Ja, dat zijn natuurlijk ook mythische figuren. Hè. We weten eigenlijk niet echt goed wat die mensen in het echt eigenlijk hebben gedaan en hebben gedacht. En hoe politiek ze waren in hun acties. In Frankrijk heb je zo de Académie Française. Die heel bewust anglicisme vertalen. dat ze dan niet spreken van een computer, maar van ordinateur enzovoort. Zover moeten wij niet per se gaan, want er bestaat geen draagvlak voor, dat begrijp ik wel. Maar mocht al een bewustzijn groeien over de invloed die het Engels en de Angelsaksische leefwereld heeft op onze cultuurwereld, dat zou misschien al een goede eerste stap zijn. We moeten onze taal beschermen of we verdwijnen van de kaart, vroeg of laat, sowieso. Ja.
1: Oké. Okay. Nog een plaatsspeler. Wat zou je nog willen?
0: Wel, neem dan maar, met dat we dan toch over het Engels hebben, Hard Times van de Scabs.
1: Oké, okay, en ze zijn hier van een beetje verder.
0: Ah ja.
1: Liefst. All right.
0: Juist.

0: Hard Times en de Skeps. Ja, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Jan Albrecht Jost, Het Kantoor, zo noemt jouw boek, uitgebracht bij Krumholz. Overal verkrijgbaar?
1: Overal verkrijgbaar, ja. Dat denk ik wel.
0: Oké.
1: Zelfs op Amazon.
0: Ja, dit is jouw eerste boek. Wanneer komt de tweede uit?
1: Dat zal waarschijnlijk voor begin 2028 zijn, als alles goed gaat. We hopen erop.
0: 2028?
1: 28, ja.
0: Dat is wel lang.
1: Dat weet ik niet, dat is nog een jaar en een half.
0: Ja. Het is niet dat jij zoals Herman Brusselmans nu gaat 3 boeken per jaar uitbrengen, nee.
1: Dat zal een beetje moeilijk zijn, maar ik wil er ook wel... Hey, ik produceer wel liever iets wat dat toch nog een beetje kwalitatief is. Enfin, niet dat Herman Brusselmans geen kwaliteit schrijft per se, maar ik heb meer tijd nodig om een goed boek te schrijven, ja.
0: Maar dat boek gaat dat meer bladzijden hebben?
1: Dat zal wel langer zijn, ja. Dat zal meer uitgesponnen zijn en meer, ik zou zeggen, daar zullen ook wat leringen in zitten van wat ik als schrijver heb geleerd tijdens het schrijven van mijn eerste boek. Dus dat zal een ander boek zijn.
0: Ja, ja, ook over een ander thema?
1: En over een ander thema, ja. Het is te zeggen, het zal tragicomisch blijven. Dat is het... Het overkoepelende thema is het leven niet zo om mee te lachen of om bij te huilen. Maar het zal, zich niet meer afspelen op een kantoor, nee. Misschien een thuiskantoor, dat ik dan misschien wel.
0: Daar ben ik wel benieuwd hoe dat er moet uitzien, een thuiskantoor. Wat valt daar te beleven buiten jouw twee kinderen?
1: Wel, als je uit het raam kijkt vanuit je thuiskantoor, dan kan je natuurlijk van alles beleven.
0: Het hangt er vanaf waar je woont natuurlijk.
1: Het hangt vanaf waar je woont, ja. Maar in Leuven valt er wel een onder te beleven.
0: Oké, ja, dat is, zover had ik nog niet gedacht eigenlijk. Ja. Heel tof. Mogen we jou bedanken dat je hier vandaag was?
1: Het is volledig mijn plezier, zeker.
0: En kom je nog eens terug?
1: Als je me nog eens uitnodigt, dan kom ik meteen terug.
0: Oké, want Leuven is dus zover, hè?
1: Nee, dat is een aangenaam ritje over de snelweg.
0: Ja, nu vandaag nog wel, hè?
1: Vandaag toch wel, ja.
0: Volgende maand niet meer.
1: Het is, we zijn zaterdag vandaag, dat zal nog wel meevallen.
0: En het is een zondag.
1: Sorry?
0: Het is zondag 15, het is vandaag een zondag.
1: Het is een zondag, ja, dat is wel waar. Ja. We zullen zien, ik zal hier wel geraken als je mee uitnodigt.
0: Oké, goed, met wat willen we eruit gaan?
1: Misschien fantastisch toch, Slaap lekker van Eva de Rover.
0: Waarom dat nummer?
1: Omdat ik dat een mooi liedje vind en omdat Slaap lekker, dat is zo een mooi afsluiten van mensen die zich moeten bekomen van de podcast, die kunnen nu een dutje gaan doen.
0: Ah ja, dat is waar. En het is ook een beetje nog warm vandaag. Dus,
1: het is nog warm, dus je zal snel in slaap vallen. Ja. Dat je goed gaat slapen, dat weet ik niet, maar je zal wel een beetje slapen.
0: Is dat jouw slaapliedje? Of waar je de kinderen bijvoorbeeld mee in slaap liegt?
1: Nee, dat is helaas niet zo exuberant. Ik zing gewoon eigenlijk... Slaapkindje slaap en dat werd ook het beste, ja.
0: Het is niet dat jij een verhaal brengt voordat ze gaan slapen?
1: Ik lees verhaaltjes voordat ze gaan slapen, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En welke verhaaltjes zijn dat dan?
1: Dat zijn verhaaltjes van de drie biggetjes en de boze wolf en de klassiekers. En dan vallen ze wel snel in slaap, moet ik zeggen, als ik dat vertel.
0: Ja. Oké, die boze wolf, amai.
1: Ja.
0: Is dat nog van deze tijd?
1: Dat is zeker van deze tijd, ja. Dat is een... Dat zal altijd blijven bestaan, de boze wolf.
0: Oké, dankjewel Jan Albrecht Jost. En veel succes nog. En in 2028 met jouw boek.
1: Dan hoop ik hier terug te zitten.
0: Ja, misschien nog iets vroeger, hè?
1: En misschien nog iets vroeger, ja. Als je mij nodig hebt, dan kom ik. Zoals
0: als we mensen nodig hebben om humor te brengen, dan ben jij de ideale persoon.
1: Ze kunnen met mijn boek beginnen en zien wat die humor in ligt.
0: Oké, dankjewel. En ik zie ook dat je sigaren rookt.
1: Af en toe eens, ja. Als het zondag is. Of zaterdag.
0: Mooi. Geniet ervan.
1: Dankjewel.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: 15 jaar Vespa Club de Sender Loham. Dat vieren we tijdens Vespa Looi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Sender Loham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespa Looi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sender Loham. Be there.
1: BNL, for those who truly listen.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: 15 jaar Vespa Club de Sender Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de vismarkt in de Sender Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sender Ham. Be there.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à la

Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: De eerste keer dat ik een kartje code toe om 5 uur s'avonds op een zaterdag. Normaal is dat om 6 uur of om 8 uur. Maar door het feit dat hier een grote Racing Genk-fan zit, genaamd Christophe Hensler, hebben we het verschoven naar 5 uur.
1: Dank je wel.
0: Ik dacht, Christophe, lang geleden, hè?
1: Dat is al even geleden, ja. Ja, ja, maar oké. Okay, ja.
0: Je bent er al een paar keer geweest. Ook een keer voor Bruce Springsteen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ben je altijd zo'n grote Bruce Springsteen-fan?
1: Zeker, zeker. Ik ben in mei nog even naar de States gevlogen. Ondanks dat ik mij voorgenomen had van, ja, zolang dat Trump daar zit, gaan we niet naar de States. Gewoon, waarom moet ik, kan beter ergens anders naartoe gaan. Maar omdat hij zo'n sense of urgency had voor daar toch te gaan toeren. En zei iemand anders tegen mij van, oh, we moeten gaan, we moeten gaan. Ik zei, nee, ik wil niet gaan. Dit, nou. Gaan! Ah, is goed. Dus ticket gevonden en dan ja, al de rest rond geregeld. Weekske New York, klaar.
0: Hoeveel keer heb je hem nu ondertussen al gezien?
1: Vooraan in de 50, ik denk 3 of 54 keer. Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, leuk.
0: Heeft hem ook al slechte optredens gegeven volgens jou?
1: Dat zal zeker zo zijn, maar ik heb er eigenlijk dan nog nooit meegemaakt. Ja, oké. Okay. Soms heb je wel van, nu, vandaag staat het er boenk op. En een andere show kan gewoon zeer goed zijn, maar dan niet er boenk op. Of een stuk er boenk op. Ja, het hangt ook van het publiek af natuurlijk. Ja, ik bedoel. Maar nee, ik heb daar nog nooit een slecht optreden van gezien. Nee. Dus ja, ze zijn nog artiesten. Hè. Het is niet alleen hij die zo. Dat ze, ja, het is een beetje. Die doen niks anders in hun leven en die zijn er zo committed toe dat er gewoon altijd goed is. En dan, ja, zeggen we altijd rock'n'roll, sex, drugs en rock'n'roll, maar ja, seks zal je waarschijnlijk nog wel hebben, maar daar is geen drugs bij, daar is geen alcohol bij, die leeft als een atleet, ja. die bandleden ook, ja, en dat zie je wel in de long run. Als je 30 bent, maakt dat niet uit, maar als je 75 bent, komt dat wel neer op een goede conditie hebben om 3 uur te kunnen optreden natuurlijk.
0: Ja, ik heb deze week Ritchie Blackmore gezien, die terug optrad met Deep Purple.
1: Ja, ja.
0: En ja, die komt heel langzaam op dat podium natuurlijk.
1: Ja, ja. Ook zeg goed, iedereen. Ik bedoel, ik vind ook mensen die dat dan nog doen. En ja, ook chapeau natuurlijk. Maar ja, ik vind dat wel iets hebben dat mensen zo committed zijn, zo'n een job, om het dan zomaar te zeggen, zo ernstig nemen dat ze daar alles of heel veel voor overlaten, heel veel voor doen, om dat ook elk show na show, want je ziet dan, ik ben nu naar New York geweest, maar ja, hij doet er dan 25 optredens na elkaar, heel de States. Dus elke show is gewoon zeer goed.
0: Ja.
1: Ja, je moet dat maar doen, hè.
0: Ken je fans die geen fan meer zijn van hem, omdat hij zo gereageerd heeft op Trump? Want daar heb ik ook wel wat van gelezen, natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat zal. Ik merkte in de zaal, in het begin was hij het felste. Hij komt op gewoon en zei, ja, Trump is gewoon incompetent, een racist, een schurk. Gewoon punt, daar komt het neer. En dan hoor je wel hier en daar zo wat boegeroep en gefluit. Maar tijdens de show komt het er eigenlijk op neer van, ja, Amerika moet wel een land zijn, of elk land, in ieder geval, wij moeten ons Amerika zo organiseren dat je wel altijd met je buurman kunt babbelen over als je de vuilbak buiten zet, over het weer, de kinderen, wat gebeurde in het dorp en in de straat, ook al heeft hij een andere politieke mening. En daar zijn we kwijt aan het geraken. En hij zegt van, dat wil ik niet en dat wil jij niet. En dan merk je dus, heel die zaal is in één keer mee.
0: Maar is de cultuur zijn ziel niet aan het verliezen? Want als je ziet bijvoorbeeld, hier in België, de cultuur heeft het hier ook moeilijk. Als je bijvoorbeeld nu ziet in Amerika Taylor Swift, die zoveel fans heeft. Normaal gezien zou Trump nooit geen presidentskandidaat kunnen worden. Maar
1: ja,
0: toch.
1: Ja, oké. Okay, politiek is echt wel. Ja, tegenwoordig Ja, dat is bewezen ook met Brexit en bepaalde verkiezingen in Europa. De inmenging vanuit bepaalde staten, waar we dan in eerste plaats niet zo direct aan denken, maar zeg het maar gewoon, China, Rusland en noem maar op, is bepalend geweest voor het resultaat van Brexit en bepaalde verkiezingsuitslagen in Oost-Europa en in, zelfs in Nederland en in Duitsland en waarschijnlijk nu met de presidentsverkiezingen in Frankrijk ook, wat er gaan aankomen. Ja, dat is iets eigenlijk wat ons allemaal meer zou moeten beangstigen, omdat je, ja, wie zit daarachter? Is dat Rusland als staat of China als staat of gewoon een aantal mensen daar die een bepaalde agenda hebben? Whatever, ik zit ook maar te gissen. Dat moet ons meer beangstigen dan ja, iemand die hier misschien nogal wat een extremere uitspraak doet. Ja, kun je ook zeggen van ja, kijk eens goed rond en leer eens uw geschiedenis. Maar dat vind ik veel erger, omdat dat heb je pas 5 jaar later door.
0: Ja.
1: Dan is het wel voorbij, hè? Je kunt niet meer terug. Hè? Dus, maar goed, ja, oké. Okay.
0: Christophe, ik dacht, je bent 26 jaar bezig met organiseren.
1: Oh, ik dacht dat je zei, je zit 26 jaar.
0: Maar nee, je bent 26 jaar bezig met organiseren.
1: Ongeveer, ja.
0: Hoe heb je dat zien veranderen? Want bijvoorbeeld ook vorige week nog op dat festival, in Limburgs festival was het, Sophie Straat. Die dan eerst in Gent zegt, alle witte mannen naar achteren. Ja. Maar jij bent zelf ook mede-organisator van Afro-Latino.
1: Uh-huh.
0: Dus als jij de bands, want jullie gaan toch eerst de bands inspecteren, wie dat ze echt zijn, wat zij gaan brengen, wat je ook kan verwachten, want ik kan me wel voorstellen dat bij u ook wel gebeurt, een Palestijnse vlag op Afro-Latino.
1: Oh ja, oké. Okay. Tuurlijk, als je dat over 25 jaar, want het eerste jaar was ik er niet bij betrokken, dus pakt 25 jaar. Tel, ja, of zie of bekijk, is heel veel veranderd. In de maatschappij, dus ook in de festivalwereld, dus ook in de evenementbusiness, dus ook in de cultuursector. Alleen dan nu van die. Noemt ze Sophie Straat. Oké, dat is artistieke vrijheid. Ik denk van, ja, langs de ene kant is dat ook wel grappig en geestig. Of zorgt het voor een hele hoop polemiek. En dat is een beetje de bedoeling. Maar dan denk ik van, ja, wat heb je nu eigenlijk... bottom line, wat is nu eigenlijk bereikt? En dan denk ik van, ja, dan had je misschien toch beter iets anders gedaan. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Langs de andere kant vind ik dat gewoon enorm... straf dat iemand dat zo durft doen, uiteraard. En ook de reactie erop. Want ja, zo zijn dan blanke witte mannen, voor het algemeen, die gaan dan lachend achterstaan. Die zeggen, ja, voor mij pintje. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dus, ja, ik kan me wel voorstellen dat andere mensen, of een andere groep van mensen, daar dan nog feller op zou gereageerd hebben. Terwijl nu ook enorm... veel negatieve reacties waren. Het is helaas zo, maar goed. Maar dan vond ik wel heel geestig dat je dat ook hebt. Ja, dan gaan we toch gewoon pinten drinken, hè, mannen. Snap je? Allee, ik zie het dan een andere groep misschien niet zo ludiek oppakken. Maar er is veel veranderd. Ten positieve en ook ten negatieve. Maar dat is nu eenmaal zo. En binnen 10 jaar is het weer helemaal anders. Kunnen wij gewoon niet tegenhouden. Je kunt wel altijd zeggen van ja, dat is waar ons festival voor staat. Of zo zien wij het. We hebben een plan voor 2-3 jaar. Want langer vooruitkijken heeft totaal geen zin meer. Zo pakken wij het aan. Dat zijn onze waardes of onze criteria zoals wij het willen zien. De line-up, de aankleding, de beleving, hoe we het publiek... Hè. Dus het hele verhaal. En dan, soms moet je nog zeggen van, verdorie, er is er toch weer ergens een die met iets slimmers komt, met iets komt waar je van denkt van, man, dat is toch gewoon slecht of fout. En tja, marcheert. En zo is die dynamiek, dat is enorm boeiend in de eventbusiness, dat werkt. En dat dingen worden opgepikt, andere dingen worden waar je van denkt van ja, dat zou nu toch iets zijn waar heel de pers op springt. Kraait dan geen haan na. Het is soms heel raar, ja. Ja. Maar ja, oké, dat is het leuke van het verhaal.
0: Maar je doet het nog altijd heel graag, hè?
1: Zeker. En zeker,
0: de muziek is ook een verbinding die mensen toch wel samenbrengt.
1: Ja. Ja, alleen ik heb het altijd, ja, zeker met Afro Latino, want het is absoluut geen één jaar makkelijk geweest, omdat je zit in een soort niche waar heel veel mensen gewoon niks van kennen. En wij moeten daar soms heel goed mee opletten, dat komt als een soort onverschilligheid over, terwijl dat van die mensen niet de bedoeling is. Maar dat is gewoon van, ja, ik ken niks van die muziek, dus waarom moet ik naar Afro Latino komen? Ja, allemaal begrijpelijk. Maar soms voelt je dat ook zo van, ja, dat er ook, ja, wordt tegengewerkt. Of zo komt dat bij ons over. En hoe langer je daarin zit, heb je zoiets van, ja, maar zo moet je dat niet bekijken. Het zijn gewoon mensen die het gewoon niet snappen. Of, ja, of daar geen interesse in hebben. Ik heb ook geen interesse in thrash metal. Ja, dan moet ik daar ook niet naartoe gaan. En als ik dat dan een keer zie, dan kan ik zeggen, oh, dat is eigenlijk wel goed gebracht, maar ja, ik ga daar toch geen cd van of geen plaat van kopen of naar een concert van gaan. Maar ik apprecieer dat wel, of die doen dat goed. Dus dat is altijd zo van, ja, mensen die dan niet geïnteresseerd zijn in ons, als ze dan al dat vinden, dat we het goed gedaan hebben, dat dat een leuk optreden was, als ze er dan eens een keer zijn, is voor ons eigenlijk al een overwinning, want ja, anders hadden ze het nooit in hun leven gezien. Maar goed, dat is zo. Allee, het uiterste zal ik dan zeggen. Hè. Heel veel mensen vinden het leuk, komen graag naar ons, misschien niet elk jaar. Andere mensen, ja, zijn al 26 jaar van de partij. Dus dat is ook heel leuk om die mensen te horen. En die zitten ook soms te klagen, en je hebt te weinig dit, en waarom boek je die niet? En zo, ja, ja, ja, dat is op welk festival zo.
0: Dat is wel interessant, natuurlijk. Ja, ja, maar het is natuurlijk wel zo, je gaat heel breed. Hè. Ik kan me voorstellen, je hebt ook Samina een paar keer uitgenodigd van Houthalen, hè, om dansen, mm-hmm, het Spaanse dans te laten, mm-hmm, doen. Maar ook Jimmy Cliff, hè, die is ook nog ooit...
1: Hij is ons ontvallen, ja. In 2011 hadden we Jimmy Cliff.
0: Die heb ik toen dat jaar ook gezien. Just, dat, ja, was die bleef gewoon gaan. Dat was ongelooflijk fantastisch. Dat was ook dat jaar, denk ik, dat Bob Marley zijn zoon daar stond. Ik heb die toen nog geïnterviewd.
1: Dat was een paar jaar daarvoor.
0: Of 2010 dan, denk ik. Ja, of ja, nee, ja, of zo, ja. Ja. Ja. Een van de zonen.
1: Ja, ja, ja. Ja, een van de jongste zonen heeft toen opgetreden. Dat klopt, Kimani Marley.
0: Ja.
1: Die heeft toen eerst, de ene dag deed hij zijn eigen repertoire. En we hadden hem kunnen overtuigen om dan op zondag gewoon puur Bob Marley tribute te doen. En dat is volgens mij nog altijd de enige Bob Marley tribute in Europa door een zoon van Bob Marley. Dus dit heeft gewoon nooit iemand anders voor elkaar gekregen. Zijn stem zat heel kort bij Bob Marley. Hij is minder getalenteerd, maar oké. Okay. Ik denk geen een van zijn zonen is Bob Marley, uiteraard.
0: Axel Merckx is ook Eddie Merckx niet, hè?
1: Ja, ja. Maar het was goed, hè. Het was een goede show. Hij had goede muzikanten bij. En ja, voor het publiek was dat gewoon een feest. Ja, want je kent elk nummer. Alleen, dat werd ook gewoon... Voor dat achter meegezongen. Ze hebben ook zelfs een paar minder bekende Bob Marley nummers dan gespeeld. Mm-hmm. Maar zelfs toen was daar... Ja, dat blijft... Bob Marley is zo een van de artiesten. Dat zit ik ook altijd te zeggen. Van, ja, rock, pop, westerse muziek is zo ding is dominant. Je zegt, ja, maar Bob Marley, je gaat nu naar Nepal. Je gaat nu naar Papua Nieuw-Guinea. Je gaat nu naar Japan. Je gaat nu naar Mozambique en je zet een nummer van Bob Marley op zonder dat je zingt. Iedereen weet dat Bob Marley is.
0: Ja, ik heb hier...
1: Radiohead of Coldplay, niet hoor. Nee. Allee, soms is het heel raar. Hè?
0: Maar natuurlijk, ik heb hier ooit, die zal je ook wel kennen, ook een journalist, Michiels van de Regie Geel. Die heeft een boek over Bob Marley geschreven, ja, hè? En die heeft hij dan ook komen vertellen, ook over reggae. En reggae heeft niet meer die doorbraak gehad dat ze moesten hebben, terwijl het eigenlijk wel fantastische muziek is.
1: Ja, ja, maar bijvoorbeeld dit jaar op Afro Latino stond er geen één reggae band.
0: Nee?
1: Geen één dancehall. Ja, dat was nu een beetje toevallig. Het is niet dat we dat niet wilden. Maar dan, ja, soms zit je zitten zoeken en dan komt je een line-up af en dan zeggen we, ja, die is goed in balans en dit en dat. Ja, er zit geen reggae bij. Ja, we hadden natuurlijk, we hebben wel zijpodia waar dan DJ's en zo staan, die dan wel die genres spelen. Hè? Mm. Maar we hadden er geen staan. En dan, ja, het andere, 2-3 jaar geleden stonden er 3 of zo. Dus ja, dat kan wel eens wisselen. Maar op een gegeven moment kom je mensen tegen die gewoon, bij wijze van spreken, het hele jaar door alleen maar uitkijken naar dat festival. En nog naar een paar club- of indoorconcerten gaan. Mm. Omdat dat muziek is die ze dan willen horen. Maar die krijgen wij soms heel moeilijk naar Fanatino. Ja. Ja, maar voor die twee reggae-bands, wow, dat is niet de moeite. Dus dat zijn zo, echt die niche zit soms zo gevangen in hun sub-niche. En dan, daarom proberen wij zo'n beetje toch op te zoeken in de zin van gewoon heel actueel te programmeren. En we hadden dat nu met Distinct, met Frenna. Ja, ik bedoel, ze zijn eigenlijk bij de populairste, de meest gestreamde artiesten in België en in Nederland. En die staan op Fanatino. Die staan niet op Pukkepop, die staan niet op Rock Werchter. Die staan op Fanatino. En dan denk ik van ja. En toch, in de mainstream media gaat het over The Haunted Youth. En allee, niks mis mee. Hè. Een heel leuke band trouwens. Maar dat is soms zo heel. Ja, dus, en dan kun je je kop overbreken hoe elkaar zit. Maar ja, oké, wij doen gewoon ons ding en we doen dat graag. En we bereiken daar een publiek voor. En andere mensen zeggen van, ja, dat laat ik dan voor mij voorbij gaan. Ik kies een ander festival of ja, whatever.
0: Dus ja. Christophe, je bent van het begin bij de organisatie, dacht ik, betrokken.
1: Ja, de eerste editie heb ik gemist. Was toen ook maar heel klein. En sindsdien altijd meegeholpen. En eigenlijk vrij snel in de organisatie, ja.
0: Waarom is dat ontstaan in Bree?
1: In Bree is dat ontstaan. De founding father Erik Bonhom, 2-3 jaar geleden ons ontvallen, helaas. Die was meer into Latin. En die ging daar met salsa lessen, want dat was een heel populair. In zijn bivakplaats, café, ging hij dat doen. En hij had getrouwd en een zoon. Maar een goede vriendin van hem, uit Bree, Nele van der Meulen, was meer zo into afro-muziek. En zei van, als we dat soort bands willen zien, moeten wij naar Sphinx, moeten wij naar Henk Geel, moeten wij naar Luik, naar Brussel, naar Eindhoven. Altijd ver weg, autorijden, voor dan één optreden te zien. Een heel gedoe. Maar we gaan dat hier in Limburg ook proberen. En ja, omdat die bivakplaats er was, was er plaats. Waren er lokalen voor artiesten op te vangen. Men zag dat direct vrij groots. En dan de eerste 2-3 jaar een paar keer om ons een bek gegaan. Geen volk, slecht weer. Een mooie naam en het volk komt toch niet. Hè, omdat en zo hebben we blijven hard werken, zwoegen, goede artiesten. Johan Franke, wat de programmering doet, woonde daar vlakbij. Ja, wij gingen dan daar ook salsa dansen. Erik, ja, dat was zo'n kerel. Dat mocht en kon alles. Dat was zo nog zo iemand van die generatie. Ja mannen, doe maar. Als het maar niet te veel geld kost, maar doe maar. Zo weet je wel. Ja. Er werd niks opgeschreven. Iedereen deed wat dacht dat hij goed was. Maar er zijn zo goede mensen uitgekomen. Uit die begingroep. Wat we allemaal deden. De groep was te groot hoor, daar niet van. Maar er zijn ook mensen dan uiteindelijk van gestopt. Maar die werken ondertussen bij de VRT. Die is ondertussen internationaal met artiesten bezig. Die zit, alles rond veiligheid, die zit nu, weet ik veel, hoofd, brandweer, weet ik veel waar. Dus er zijn allemaal mensen die daar in die beginjaren bij waren. Sommigen zijn nog altijd betrokken, anderen wat minder. Hangt ook voor ja, kinderen, getrouwd, verhuisd, noem maar op. Maar dus, en dan zijn er ook wel weer nieuwe bijgekomen, waardoor we dat niveau altijd hebben kunnen blijven behouden of nog kunnen doorgroeien, zodat het eigenlijk met gewoon puur vrijwilligers zeer professioneel georganiseerd kan worden. We zijn niet de enige festival die het zo aanpakt. Ik denk bijna allemaal zo. En zo hebben we het kunnen laten doorgroeien, evolueren naar wat het nu is. En ja, soms denk ik ook nog wel eens terug, 15 jaar geleden, die bands, wow, dat was toch te gek. Maar ja, goed, Jimmy Cliff leeft niet meer. Allee, zo, dingen evolueren. Ja, dat is zo op Rock Werchter of op Pukkelpop of op Rock Herk of Eenderwaar ook. Hè. Blue Spear moet ook heel creatief en inventief zijn voor een goede line-up te maken. Ja, is dat dan ook blues? Sommige artiesten wel, anderen zijn rock en leunt aan bij wat jongeren graag horen. Ja, ze staan er, ze doen het maar, hè. Chapeau. En zo zoeken wij ook naar de goede mix, ja. Zodat het toch past onder de naam Afro Latino. Ik denk dat wij daar nog altijd zeer, alleen bijna nooit van afwijken. En ja, dat marcheert. En zeker als je dan de 20ers, 30ers daarin meekrijgt, ja, dan denk ik wel dat we dat goed doen. Want anders bestond je geen 26 jaar. Hè.
0: Zijn er mensen afgehaakt omdat je naar Genk gegaan bent? Want dat kan ik ook wel voorstellen, dat er mensen waren van...
1: Ja,
0: ja,
1: dat kan, zeker.
0: Bree heeft wel een festival. Ik bedoel, ja. Vroeger had je Breekend.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Geweldig. Ja. Bree is eigenlijk wel met festivals. Ja, die hebben een geweldige historie toch, met festivals.
1: Zeker, maar ja, we moeten ook niet overdrijven. Breekend heeft, ik denk, 12, 13 jaar bestaan.
0: Ja, maar met geweldige bands.
1: Ja, ja. En dan is er jaren niks geweest. Oké, Afro Latino kwam dan. Je hebt nog een paar andere leuke dingen daar. Zeker is daar wel een traditie. Maar het is een kleine stad. En de regio daar rond is heel, ja, kleine dorpjes. Maar dat is allemaal heel leuk.
0: Maar je zit dicht bij de Nederlandse grens.
1: Ja, maar dat is toch... De nationale grens is toch ook een stuk grens voor cultuur te beleven, hoor. Dus dat is geen makkelijke. En tuurlijk gaat je... Als we naar Genk verhuisd zijn, zijn er mensen in Brede die gezegd hebben... Ja, dan ga ik niet meer. Omdat ik vroeger te voet of met de fiets kon gaan. Waarom moet ik nu naar Genk? Maar ja, in Genk is ook weer volk bijgekomen... Wat misschien 10 jaar geleden niet naar Bree zou gekomen zijn. Of maar eens incidenteel. Dus dat... Ja, oké, okay, dat is de bluts bij de buil. Ik denk dat we die stap goed gedaan hebben. Omdat ik... ja, in Bree waren echt wel logistieke uitdagingen met de locatie, met de hoogspanning. Waardoor er echt zoveel logistieke kosten zouden bijkomen. Dat zou het festival, zeker nu, omdat dan ook nog eens daarna die logistieke kost van de andere dingen zo gestegen is... En de artiestenfee, ja, dan hadden we moeten downsizen of moeten stoppen. En nu in Genk hebben we daar toch een tweede adem kunnen vinden. De uitdagingen voor een groot stuk blijven. Artiestenfees, zeker internationaal, logistieke kost. Maar de locatie is wel best uniek. En ik hoor dat van mensen die dan van buiten Limburg komen, die soms die mijnsites niet of onvoldoende kennen. Die vinden dat gewoon ongelooflijk. Wij hebben dat nergens in Vlaanderen, behalve hier in Limburg, Beringen, Genk, IJsde. In Wallonië heb je dat wel, maar hier en daar een mooi kasteel waar je een festival hebt. Je hebt Paradise City, wat ook aan een hele mooie... dat is dan wel in Vlaanderen. Maar voor de rest zijn alle festivals in Vlaanderen. En daar is niks mis mee om een kale wei, waar je alles naartoe moet brengen. That's it. Het gaat om de muziek uiteraard, maar we integreren dat gebouw en die filosofie van het erfgoed past gewoon helemaal bij het DNA van Afro Latino. En diegene die zegt dat ze dat niks vinden, ja, oké, okay, dat is voor hun rekening, maar je kunt dat niet ontkennen dat dat niet zo is. En daarom ben ik ook wel gelukkig dat heel veel mensen dat wel ondertussen zien en nog altijd zien, bijkomend mensen die dat bijkomend zien, ik bedoel nieuwe mensen. Dus dat geeft wel aan dat we daar een goede move gemaakt hebben.
0: Ja, nu natuurlijk, Limburg heeft altijd muzikaal is dat altijd heel sterk geweest. Het was ook al in de 80's, was het in de 70's. Kan je zeggen dat Limburg misschien wel de meeste alternatieve festivals hebben? Ik bedoel, Rock Herk heeft ook heel veel alternatieven staan. Jullie met Afro Latino. Want we praten altijd over Gentse feesten en noem maar op. Dat zal ook wel alternatief zijn. Maar om ontdekkingen te doen, dan ga je bij jou toch wel veel meer vinden.
1: Of zeker, want ja, en dan zijn we ook toch ook een paar kwijt. Zwemdok Rock.
0: Ja, in Lummen.
1: Er stonden er Alcatraz, hoe noemt het?
0: Alcatraz is Zonhoven, maar is heel lang
1: geleden. Ja, maar er zijn een hele hoop leuke dingen geweest. jazzbills, hè, om de pioniers dan maar te benoemen. Dat is wel zo. Je ontkiemt veel goede dingen. En zeker als je dan zegt van in bepaalde niches, bepaalde alternatief, Pukkelpop is toch ook eigenlijk zo'n fantastisch voorbeeld. Is natuurlijk nu zo'n grote mastodont geworden dat het eigenlijk gewoon mainstream is. Is dat vloeken in de kerk? Nee, ik vind dat zij doen dat supergoed. Dus dat is wel zo. Maar de uitdaging in Limburg is altijd geen grote stad in de buurt. De politiek die ook totaal niet met. Heeft totaal niet veel minder bezig is met cultuur en evenementen. Limburg is men altijd bezig van de economie en de landbouw en het toerisme. En chapeau, daar hebben ze echt wel heel veel goede dingen in gerealiseerd. Maar en dan als het dan rond cultuur gaat, dan is het van we gaan een groot museum bouwen en we hebben tongeren en zo. Allee, dat is allemaal chic, maar dat heeft. Voor de cultuurproever rond puur muziek en dergelijke, dan zegt men altijd van je hebt toch in elk dorp een cultureel centrum, maar dat staat gewoon leeg.
0: Ja, dat is waar.
1: En daar zitten wat coverbandjes in te spelen. Niks mis mee met coverbandjes, maar je had er beter 10 afgebroken en 1 groter gezet, waar dan wat meer wat hoogwaardige dingen kwamen. Dus dat zijn keuzes die ze gemaakt hebben. En daardoor denk ik ook wel dat vanuit die frustratie of vanuit die vaststelling komen mensen bijeen. Van, mannen, kus een hand op mijn kloten, dan beginnen we zelf. Een paar bakken bier, daar zetten we het podium op. En ik ken die en ik ken die uit de sector. En dan kunnen we die bands wel halen en zo verder en zo voort. Hoeveel festivals zijn er niet zo begonnen? Ja, bijna allemaal.
0: Maar geloof je nog in die terugkeer? Want toen ik toen ik 16 was. Dus moet bijvoorbeeld, die gingen samen optreden met de Skeps. Twee bands die in Breakout, die we straks ook gaan horen. Zou dat nog kunnen, dat die terug een tournee maken met jonge bands dan? Hè? Niet met... Met de Skeps of met de Smoots, maar echt jonge bands die nu binnen zijn. Hè? Want dat zie je heel veel bij bands. Ze zijn aan het aan bekend maken. En dan stoppen ze ermee gewoon door het feit, ze kunnen er niet van leven. En,
1: als je weet dat elke week meer dan 1 miljoen songs uitkomen op Spotify en al die platformen wereldwijd. Hè. Maar dus dat is 60 miljoen per jaar. Dus dat is een diarree aan nieuwe muziek, aan nieuwe bands, aan nieuwe artiesten. Als je dat dan downsize naar alleen Benelux of West-Europa, is dat ook al gewoon veel te veel. Dus dat is eigenlijk gewoon niet goed. Om daar dan nog een op te vallen als artiest, dan gaan mensen gekke dingen doen. En zo valt je dan op. Maar is dat dan wat we willen? Dus ik weet dat niet hoe zich dat gaat evolueren. Als morgen nu dan iemand naar mij komt en zegt... we willen eigenlijk met een nieuw festival beginnen. Dan zeg ik, begin daar niet aan. Doe iets anders. En dat is, ik denk dat ook artiesten van nu... Als je nu aan Gies Winnen vraagt van... ik heb hier een paar jong gasten die goed gitaar kunnen spelen... En die kan drummen en die bas. En we kunnen ook wel een paar songs maken. Dan gaat hij waarschijnlijk ook zeggen... als het voor je te amuseren is, doe maar. Maar wil je een professionele carrière? Die kan 10 boeken schrijven van alle miserie... wat hij in al zijn leven heeft meegemaakt. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: En dan nu ook nog eens hoe de sector in elkaar zit. Ook, hè. Want dat wordt wel altijd gezegd van... we hebben toen daar tegenslag gehad en dit en dat ging goed. Maar de muzieksector... Dus wil men nog een nieuwe Skeps of Smoots of zelfs een nieuwe Deus? Ik weet dat niet.
0: Ik denk,
1: dat wordt altijd moeilijker en moeilijker. Hè?
0: Maar het moet zelf ontdekt worden, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat wij, de mensen... en de pers kan daar ook heel veel aan doen. Heel veel journalisten vandaag de dag... Ik denk niet dat die nog weten wat muziek is. Hoe dat zij ook muziek aanprijzen. Ze breken ook graag af. Terwijl dat ze hoogstwaarschijnlijk niet goed gelezen of gehoord hebben. Hè.
1: Maar eens kijken, een hele hoop van die artiesten die, waar we dan nu op terugblijken, Noordkaap en de Skeps, of noem ze maar allemaal op. Als je dan ziet hoeveel verschillende kleine bandjes dat die eerst hebben doorleefd, doorlopen hebben. Rockrally hier, halve finale. Ah, 5 jaar later hadden we een andere band. En die was ziek. En toen was toevallig die gitarist. Ja, toen zijn we de finale gewonnen. 3 jaar later ruzie. Nog een andere band. Daar, die, dit. En nu werken we weer terug met die samen. Ja, platencontract. Ah, nu zijn we vertrokken. Ja. Maar die evolutie wordt dan nog aan jonge bands gegund, die tijd. Die dat leren. En, ja, dat, waarschijnlijk wel. Hè. Waarschijnlijk zien wij over 5 jaar iemand die zegt van... Ja, maar ja, ik heb toen eens een keer op Pukkelpop mogen openen, 20 minuten set. En ik stond nog eens een keer op Rock Herk. En ik heb ook daar op dat klein festival gestaan. En toen kregen we ruzie. En toen ben ik met die begonnen. Ja, dus hopelijk leeft dat ecosysteem er nog altijd, waardoor bands... Of mensen die in die band zitten, die artiesten, zich zo kunnen vakbekwamen. Ja. Zal ik maar zeggen, met songs schrijven, met optreden, met hoe de sector werkt, hoe sociale media werkt. Hè, daar kunnen we een apart vak voor geven. En dan loopt dat misschien wel weer goed. Maar ja, er zijn, ja, bij de 5 die dan slagen, zijn er 500 of 5000 die op de bek gegaan zijn. Hè.
0: Ja.
1: Dat is met topsport zo. Dat is ook dat is helaas ook zo in de muziek. Omdat er gewoon ook niet meer ruimte is voor zoveel...
0: Maar je moet echt creatief zijn, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Als je creatief bent en je weet de watertjes te doorzwemmen, dan...
1: Ja. Dat is zo. En dat wordt altijd maar een beetje moeilijker, denk ik, omdat heel dat ecosysteem, vroeger waren er veel meer vrije radio's, waren er veel meer lokale initiatieven die met muziek bezig waren, waar dingen konden doorgroeien en die dan een telefoon pakten en die zeiden, in Antwerpen ken ik ook een, als je daar ook dan nog eens in die studio of op dat podium terechtkomt, ja, Er is een groter publiek of meer naar uw genre gericht. Dat is allemaal voor veel stuk weggevallen. Waardoor het moeilijker is. Oké, daar is een stuk sociale media in de plaats gekomen die dat dan weer voor een stuk opvangt. Maar ja, dat is niet simpel. Hè?
0: Breakout, 2026. Yes. Is het goed als we met
1: een introductie, hè?
0: Ja, fantastisch toch? Ja. Ja, zouden we beginnen met de Skeps?
1: Heel goed.
0: Of wil je een andere band?
1: Nee. Ik volg gewoon zoals jij aangeeft.
0: Ik heb jouw lijst hier. Hè,
1: Spotify-lijst.
0: Okay. Met welk nummer wil je beginnen?
1: Ja, dan moeten we met nummer 1 beginnen. Hè.
0: Ja.
1: Robbing the Liquid Straw.
0: Ben je een fan van Skeps?
1: Ja. Ik ga nu niet zeggen dat ik er al platen van heb. Maar ik ken wel eigenlijk bijna alle nummers van hun. En in de jaren 90, begin jaren 90, met Royalty in Exile, weet ik dat ik ze gezien heb live. Ik was 16 jaar of zo. En die begonnen met Time, ja, van die plaat.
0: Ja, klopt, ja.
1: Met zo van die rookmachines in een zaal. En ik weet dat nu nog altijd. Dat is zo van die herinneringen die je soms hebt. En dan was ik zo van, wow, jong. Deze mannen, die zijn van Diest. Die zijn van bijna Limburg. Wauw. Die gaan het maken internationaal. Zo weet je, dat had je gewoon, omdat dat zo... Die stonden daar alsof ze de Rolling Stones waren. Strakke jeans, hè, Willy, Guy ook. Dat kwam zo over van... Oh jong, die komen hier en die... Ja, die killen ons gewoon allemaal. En die gaan gewoon rechtdoor.
0: Fons, was die toen al bassist?
1: Ja, ik denk het wel. Heb ik in de jaren 90.
0: De vader van Naomi, ik denk dat hij toen al ook bassist was.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je mag ook niet vergeten, de Skeps, ja, dat is zoals Motorhead bijna. Motorhead is volledig dood, de originele, maar ja, de Skeps zijn ook een half dood. Hè.
1: Ja, ik weet het. Ja, dat
0: Fons
1: verhaal.
0: Willy, de derde.
1: Ja, alleen de drummer en Frankie Salen en Guy Swinnen. Ja, dus dat weet ik wel. Maar toen, ik weet dat nog, 16, 17 jaar, dat eerste nummer, tweede nummer weet ik niet meer, maar dat is me zo nog bijgebleven. Dus ze hadden wel echt iets. En uiteindelijk vind ik ook wel dat ze een best mooie carrière uitgehaald hebben. Ze hebben natuurlijk ook wel wat pech gehad en alleen heel op gedoe. Maar ik denk dat Guy, als die nu terugkijkt, en Frankie dan ook, neem ik aan, daar wel heel tevreden van zijn. Natuurlijk zullen ze ook af en toe zeggen van, ja, als we daar wat professioneler waren geweest, als we daar de juiste man hadden, als we niet in Vlaanderen zaten, maar in de UK, ja, dan had het misschien veel nog groter kunnen worden. Maar ik denk wel dat die, ook wel blij is met wat hij verwezenlijkt heeft. Maar, ja. En ook en trots daarop mag zijn.
0: En ze hebben nu een Limburgse gitarist. Hè?
1: Ja.
0: Niet vergeten, Fabio.
1: Fabio Canini.
0: Fantastische gitarist.
1: Ja.
0: Dus
1: ik heb ze gezien in de AB, hè, april. Dat vond ik er al redelijk boeng op. En dan heb ik ze ook op Blue Spear gezien.
0: Ja.
1: Dat zat helemaal goed. En daarvoor hadden wij ook al contact gehad. Maar ja, hij zei van, ja, we staan al op Blue Spear. En ik zei, oké. Zullen we toch een achterhoofd houden, eventueel ook voor Breakout. Ja, zegt hij, ik sta er altijd voor open, want ja, Bray enzovoort. Heel dat verhaal. Heel dat verhaal nu.
0: Je weet welk verhaal, toch?
1: Dus
0: het goede doel speelde daar ook. En in de morgen had het Belang van Limburg een artikel van het goede doel, een interview met de zanger. En die had eigenlijk een beetje de Skeps afgebroken. En je moet weten, de Skeps hebben altijd een geweldige fanbasis gehad. Die fans die gingen naar elk optreden. En die hebben daar dan... dus die man is bijna aan het beginnen te wenen. Ja, nee, echt waar. Ik weet het, want ik was aanwezig. Dus die hebben die dus... Allee, ja, ongelooflijk. Ik denk ook, als je aan de zanger van het goede doel vraagt... Wat is het ergste dat je ooit meegemaakt hebt? Misschien wel in Bree. Had de grootste fout gemaakt van In het Belang van Limburg.
1: Dat
0: schittert.
1: Goed, geweldig.
0: Robin, de liquor store. De Skeps.

0: De Scheps, dat is een band die gaat optreden bij jullie, hè?
1: Zeg maar een headliner.
0: Headliner?
1: Mogen we toch al...
0: Waarom heb je voor de Scheps gekozen eigenlijk?
1: Ik wist dat ze op tournee waren en we waren daar eigenlijk vrij vroeg al mee bezig. Ze gingen dan niet zo heel veel optredens doen. Deze zomer. Ze hebben AB gedaan en dan per provincie eentje. En dus ja, dan... Ze wilden heel graag Bluespeer doen. Ja, weet ik veel. Dat was al geregeld of daar waren ze mee bezig. Ik zei, oh, jong, breakout. Ik weet dat ik Gies Winnen gezien had. En ik zei, allee, jong, Bree. Ja, Bree, wil ik ook doen. Maar ja, we doen dan Bluespeer. Ik zei, ja, maar dan is het voor volgend jaar. En verder aan het zoeken en... En toen toch eens geluisterd van, ja, kijk, Bluespeer zit in mei. Begin mei, half mei. Breakout zit eind augustus. De mensen zijn hem al vergeten. Van het begin van de zomer, waar ze naartoe geweest zijn, bij wijze van spreken. Ze konden qua datum. Want dat is ook altijd... Ze zitten toch met artiesten die dan soms in verschillende bands meespelen. Dus dat ging. En ik vind ook dat dat... echt helemaal past bij Breakout. We hebben daar al de Kreuners gehad, Triggerfinger, zoveel rockbands die de lading passen en we hebben daar een publiek voor we zijn eigenlijk heel blij mee dat ze dat nu konden doen. Want ja, met die mannen weet je nooit. Allee, ik bedoel, misschien de Kreuners hadden we ook. We komen nog een keer terug. Maar ik weet niet of dat nog ooit gaat gebeuren. Ik hoop dat Guy en zijn band nog 10, 20 jaar kunnen doordoen uiteraard. Maar ja, you never know. Hè. Dus daarom vinden we het fijn dat ze nu zijn. Dus een tournee is goed geweest. Hun shows zijn strak. Goede show. Allemaal hits. Binnen allemaal klassiekers en hits.
0: Ja,
1: ja, dat is gewoon... leuk, hè. Zo, de headliners die dat kunnen brengen, die zijn... Zo heb je er geen 20, hè. Om uit te kiezen.
0: Het gaat over 2 dagen.
1: Ja.
0: Laten we beginnen met de eerste dag. De
1: vrijdag, ja. Scheps komende zaterdag.
0: Zaterdag, hè. Maar als we nu vrijdag kijken naar de bands die vrijdag

0: Waar beginnen jullie mee?
1: Wij beginnen altijd, we laten altijd wat nieuwe dingen, jong talent, openen en de tweede op de line-up en zo. Dat is altijd bij Breakout zo geweest. Dit jaar is de beurt gevallen op On Hold. Het zijn 3 gasten uit het Antwerpse. Maar ik denk 1 of 2 hebben wel Limburgse roots. En ik vind hun sound gewoon echt goed. Allemaal catchy songs. Dus dat heeft ons wel een beetje getriggerd. Van dat is al leuk. Hè? Als je dat al kunt, beginnende band. Is dat hopelijk een opstap naar beter en naar meer. Die openen. En dat is een beetje... Ja, stevige gitaar, maar het is niet hard rock of zo. Het is gewoon...
0: Ook in thrash metal.
1: Hoe zeg je?
0: Ook in thrash metal.
1: Nee, maar alleen niks op tegen. Hè, maar dat is, zo, ja, dat is zo niet mijn muziek. Nee, maar het is een beetje zo indie rock stevig. Die gaan openen. En dan daarna doen we wel bijvoorbeeld totaal iets anders met Bird. De dame en haar band, zeer talentvol. Daar zit dan funk, soul, jazz, pop, blazers, dat zit daar allemaal in. Beetje zelfs Latin. Heel leuke teksten, heel leuk gebracht. Dus dat zijn zo 2 ja, te ontdekken artiesten, zal ik zeggen. Alhoewel, ik denk dat ook sommige mensen misschien ze al gezien hebben, links of rechts. En dan, ja, omdat vrijdag is, ja, je zit beperkt qua... mensen komen pas tegen 6, 7 s'avonds. Dan zit je al vroeg naar je werk en noem maar op. En dan hebben we nog Direct. Ik weet niet of je Direct...
0: Die kennen we, die zijn populair aan het worden. Hè?
1: Direct is mega. Ik heb in Nederland dan vooral, maar dat begint in Vlaanderen echt wel voeten in de aarde te krijgen. Ik heb ze vorig jaar gezien in de Kuip.
0: Dus die hadden Feyenoord?
1: Je had daar 3 uitverkochte shows.
0: Ja.
1: Feyenoord Stadion, de Kuip. Ja. Nu mogen daar geen concerten meer. Zij hebben de eer gehad om de Kuip te sluiten qua concerten. Dus nu mag er alleen maar nog gevoetbald worden.
0: Maar goede voetbal, hè?
1: Ja, als je voor Feyenoord bent. Je bent misschien van Feyenoord. Okay.
0: Ik heb normaal een band gehad.
1: Oké. Daarom zat je zo te lachen. Ik wou denken, wat zit hier zo te lachen? Nee, daar kunnen ze best goed voetballen, absoluut. Nee. Dat is ook een echte traditieclub, een mooi stadion, fantastisch. Maar goed, zij hebben daar de eer gehad om daar 3 uitverkochte shows te doen. In eentje ben ik geweest. En ja, ik kende eigenlijk een paar nummers zo van Spotify of op de radio. Maar dat was alsof er een internationale topband zou op te treden. Natuurlijk, gespeeld voor eigen publiek. Dat is een beetje Clouseau die je in het Sportpaleis neerzet. Dat heeft dezelfde vibe, maar dat is een fantastische vibe. En dat kun je ook alleen maar doen als je gewoon de ene song naar de ander hebt die iedereen mee kan brullen en mee kan zingen en meebeleren. Ja, wel, en zij hebben dat. En zij hebben al een aantal shows. Hè. Ze hebben ook in de Posthoorn een Hammond Achel opgetreden. Dat was toch best veel volk. In Antwerpen uitverkochte shows. Oké, wat kleinere zalen. Maar het is gewoon... het is eigenlijk alsof je een topband in België neerzet. Dus heel veel mensen... we hebben dat nu gezien. Die hebben de laatste show van hun was een turnout.
0: Ja.
1: Die show in turnout is gedaan. De dag daarna onze ticketverkoop... Mensen een turnout die een kaart kopen voor Breakout, omdat zij daar Direct gezien hebben. En gewoon gezegd hebben van, wat was dat?
0: Maar hebben daar ze wil ook, ik meer van. Hebben ze Mark Strauven niet als manager hier in België?
1: Oh, dat weet ik niet, ja. Daar heb ik geen idee van.
0: Ik dacht van wel.
1: Maar ja, ze werken echt wat veel artiesten doen. Zo van, we zijn sterk in Nederland, maar in Vlaanderen nog niet. We gaan daarop werken. Hè. Dat wordt marketing en promo en opgespeeld. En we gaan een paar shows doen. Dat is duidelijk Direct aan het doen. Wij gaan onze wagonnetje daaraan vasthangen. Want we vinden dat gewoon een echte goede band. Die in Vlaanderen... voet aan de grond mag krijgen, moet krijgen. Dan moeten ze zelf verzorgen. Maar ja, wij doen dat graag met hun te programmeren. Dus, vice versa gebeurt dat ook hè, met Belgische artiesten. Die zeggen van, Pommelin Thijs of noem maar op, die zegt van ik wil Nederland doorbreken. Ja, dat lukt door de juiste acties te doen. En dan is dat 2-3 jaar daar hard aan werken en dan zijn die gelanceerd. Hè.
0: Ja. Als ik het goed hoor, heb je vrijdag meer een jonger publiek.
1: Ja. Over het algemeen is dat wel een beetje zo, ja. Ja. We zoeken voor... Allee, we merken wel dat de combikaarten, dat ligt ook wel best goed in de markt. Dus, maar de vrijdag is iets meer de focus op wat iets jonger en de zaterdag op een iets meer oudere, jongere.
0: Ja.
1: Gericht.
0: En duidelijk, is dat dan het hoofdprogramma van vrijdag? Of komt,
1: daar,
0: komt er nog een DJ? Of
1: we hebben daar nog, als je goed gezien hebt, we hebben nog een secret headliner. Die we vrijdag 21 augustus, dus een week daarvoor,
0: ja,
1: pas mogen bekendmaken. Dat is iemand, het zijn artiesten die al op mainstage Werchter gestaan. Mainstage Pukkelpop en mainstage Pinkpop. Het is Belgisch, dus heel veel mogelijkheden zijn er niet.
0: Heeft ze ook in de Ronquière gespeeld?
1: Dat weet ik niet. Maar als je denkt dat het Pommelin Thijs is, het is niet Pommelin Thijs. Want Pommelin Thijs hebben we al een breakout gehad.
0: Nee, ik had gedacht aan Ize. Die is ook van jouw buurt.
1: Die is van Bree.
0: Die is van Bree, ja.
1: En die hebben we gepolst, gewoon, voor niet als secret headliner, gewoon als artiest. Het is er nog altijd niet van gekomen. En haar moeder is er zelfs niet te goeie van. Zoals ze dat bij ons zeggen. Dus het gaat er ooit van komen.
0: Want haar ouders zijn ze zijn heel veel met muziek bezig.
1: Ja, ja, ja.
0: Patrick, haar papa, ja, ja, ook. Want haar broer Bram dan weer niet. Dat is de man die bij OHL Shell jeugdtrainer is.
1: Ah,
0: onlangs heeft hij nog een groot toernooi hier in Koersel gedaan. Ja. Waar wij mogen radio maken gaan, 2 dagen. Waar Lukaku ook aanwezig was.
1: Check. Ja. Maar Ize zal ooit een keer op breakout staan. Maar niet in 26. Tenzij dat ze nog belt en zegt van... Ik wil nog even tussendoor iets doen, maar... Ja, nee. Ze staat volgens mij ergens in Maanrock.
0: In Mechelen.
1: Datzelfde weekend. Dus ja, oké. Okay. Dus, ze is supergoed bezig met haar carrière. Er zal wel ooit een moment komen dat ze op breakout een tijdslot heeft. En dat het past in haar agenda. En dan is dat ook weer iets moois. Omdat het dan een artiest is van... Ja, echt van uit de stad Bree. Of allee, uit de buurt. Dus... En die goed bezig is, zal ik zeggen.
0: Oké, okay, goed. Dus die headliner, die eindigt die avond.
1: Ja, en daarna komt nog een DJ. Maar ja. Dus eigenlijk, dat is de... Je hebt direct en dan nog een headliner die voorlopig secret is. Mensen kunnen gokken. We hebben een QR-code op de website, op social media. Mensen kunnen gokken wie het is, wie juist gokt... Je kunt ook meerdere keren gokken. Dus ik zou zeggen, ja, wees slim, doe dat. Als je denkt van die of die. Je gokt, word je uitgeloot, heb je een meet and greet, enzovoort, enzovoort. Dus het is de moeite. Het zal, ja.
0: Hebben ze ook een beetje Limburgs bloed?
1: Geen idee, eigenlijk.
0: Geen idee. Silke Motmans.
2: Dag, Wim.
0: Ik zie jou hier ook zitten. Heb jij een idee?
2: Ha, ik ben aan het twijfelen tussen 2.
0: En?
2: Het is een beetje in de stijl vallen van Breakout, Triggerfinger.
1: Zou kunnen, maar die hebben we vorig jaar al gehad.
2: Ah.
1: Dus die, ja, kunnen die terughalen, maar...
2: Nee, maar dan is het niet meer zo'n een deus?
1: Daar wordt ook op gegokt.
2: Ja.
1: Ja,
2: dus, dat is zo indie rock. Dat zou ook nog een goede kanshebber zijn.
1: Een kanshebber, ja.
2: En, maar het was een band of een... Of
1: band,
2: een band. Dan valt Sanassou ook aan weg, natuurlijk.
0: Salem Segers misschien? Want die man die is dit jaar 75 jaar of zo.
1: Ja, alle respect voor Salem Segers. Maar ik weet niet of hij al op mainstage Pinkpop, Pukkelpop en Werchter
2: staan. Ik denk niet dat alle 3 niet.
0: Nee. Maar dat kan ook natuurlijk van jullie een tactiek zijn, hè?
1: Nee, we gaan echt, er gaat echt een grote naam staan. Waar, ja goed, en als we dat de 21ste bekendmaken, is nog een hele week, hè. Dus de mensen gaan nog tickets kunnen kopen. Dus we gaan dat niet afkomen. Ja, het is Joe Hardy. Hè. Allee, alle respect voor Joe Hardy, maar ik bedoel, het is niet om te lachen. Het is, het is de vijfde editie. Wij kunnen zoiets doen. We gaan er echt mee kunnen uitpakken. En ja, de deal is dat we het tot de 21ste stil moeten houden, helaas. Ja, ik had dat ook al deze week bekend willen maken. Dan was het nog een secret headliner. Maar het is tot en met de 20ste dat we de lippen op elkaar moeten houden. Maar de mensen mogen gokken. En,
0: dus vrijdag ga je het zeggen?
1: Dan maken we het all over bekend. Maar mensen kunnen nu al gokken.
0: Is het dan met zo'n persconferentie waar dat jij zit? En, zo in.
1: Nee, ja, we moeten het persbericht nog schrijven. we hebben nog een halve week om dat te doen. Maar het is een beetje zot werken, want we hebben nogal ontwerp. We hebben ook een promospotje op TV Limburg de laatste week. Ja, dat is allemaal al af. Dus je moet zo bij bepaalde mensen, je moet dat afwerken. Maar je mocht dat nog niet uitbrengen. Want en zo verder en zo voort. Dus ja, het is iets anders. Ja. Het is leuk.
0: Silke, heb jij een vraag eigenlijk?
2: Een vraag? Je overvalt mij altijd met van die vragen te stellen aan mij.
0: Dat is de bedoeling hier. Hè?
2: Maar dat weet ik. Ik denk niet zozeer vragen. Ik denk dat met wat je daar straks allemaal al zei, zijn er wel wat dingen die echt opvallen. Ik ben nu iemand die scene niet heeft meegemaakt. Dus de Skeps. Dat zijn allemaal dingen die voor mij sinds kort heel nieuw zijn. Ik ken de Skeps al van vroeger. Maar wat me wel altijd opvalt, zeker in de huidige muziekwereld, is door de komst van die digitalisering van Spotify, dan blijft toch zo'n beetje die nostalgie van vroeger, ook van bands, om zich voor te stellen. Waar is daar de flair nog van om te zeggen van, hey, ik ga met mijn LP of ik ga met mijn single, ga ik nog mij presenteren? Is dat voor jullie ook niet moeilijk om dan te zeggen van...
1: Ja, want je zegt van, gaat je dan met een persconferentie doen en daar zo schoon zitten? Ja, daar moet je als festival niet meer mee afkomen met zoiets te doen. Dat krijg je gewoon niet georganiseerd. Plus, de journalisten zeggen, want zij hebben er allemaal geen tijd voor, hè, van naar Breed te komen. Of kom je dat dan hier in Hassel doen? Dat is zo allemaal georganiseerd ten opzichte van vroeger. En je kunt bij wijze van spreken, ik kan maandag naar het Belang en TV Limburg of wie het dan ook allemaal is, een bericht sturen van, kijk hier, onder embargo heb je het al. Je kunt nu een tekst al schrijven, maar je mocht het dan pas uitbrengen. Zo werkt het tegenwoordig ook. Nu, dat is ook knap dat mensen zo professioneel zijn. Dat je dat niet zo hals over kop moet doen. Want ja, het is zomer nog altijd. Als je dan het verkeerde moment met nieuws komt, zet je gewoon geen nieuws, omdat er niemand op de redactie zit. Hè. Of die heeft het te druk. Hè, want er is dan just, weet ik veel, een bosbrand. Of iets anders van nieuws. En dan, helaas is het zo geworden tot dat. Dat je eigenlijk heel goed moet vooruitdenken, goed communiceren met journalisten. Van kijk, je mocht het al off the record weten, maar je mocht dat nog niet uitbrengen. En zo verder enzovoort. Dus, dat is nu eens leuk om zoiets te doen. We zijn een beetje de talk of the town in Bree en omgeving nu. En ja, dat is altijd leuk als je dat zijt. Want dat is al een overwinning op zich. Of een hele goede zaak. Want val nog maar eens op tegenwoordig. Met iets positiefs, hè. Met iets waar de mensen naar uitkijken. Ja, nu, iedereen wordt bijna een patant van dat ze zo lang moeten wachten en zo lang moeten gokken. Ja, maar dan zal het wel Tommy Thijs zijn. Ja, maar dan zal het wel DS zijn. Ja, maar dan zal het wel... Ja, maar kun je dat nu nog niet zeggen? Want,
0: maar Christophe, ik vind dat dus ook wel. En dan is het zo heet, hè, man. Dan worden ze misschien nog...
1: Dan denk ik van, ja, hè, dus dat is dan het leuke daarvan, dat wel leeft. Mm. En dat heel veel mensen ook goed kunnen gokken. En ja, dan tegenwoordig ook met AI. Je geeft een aantal dingen in die ik zeg. En zot, AI hallucineert ook vol een bak. Maar als je dat een beetje goed doet, dan kom je tot 3-4 namen. En meer namen gaan er niet zijn. En die... dan ben je vrij snel met goed gokken, hoor.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Hoeveel volk komt er die avond, die vrijdagavond?
1: wij zitten zo rond 3, we kunnen naar 4000. Dat zal wel geraken. We hebben dat ook gehad in het verleden een keer. Ja, Pommelien Thijs was toen nog niet zo hoog als ze nu is. Maar toen kregen we daar toch ook makkelijk 3000. We hebben een keer Clouseau gehad, was het iets meer. Meteor, Noordkaap. Allee, we hebben daar wel al artiesten gehad waardoor we echt wel een goede gevulde wei hadden. Vorig jaar, moet ik eerlijk zeggen, was het ietsje minder. Ik had iets meer verwacht van Triggerfinger. Qua
0: Maar kan dat ook tracker te maken hebben? Want Paul was er al niet meer bij, denk ik. Of?
1: Ja, oké. Okay, dat kan. Ja, ik weet niet. Ja, ze zaten eigenlijk een beetje in een off-jaar met weinig optredens. Maar we dachten, daar ligt juist de kracht. Dan zit je niet te concurreren met... noem ze maar allemaal op. Er zijn toch wel best veel evenementen in de zomer in Limburg. Dus we dachten, we hebben daar eigenlijk een headliner die nergens anders te zien is, de hele zomer. Maar ja, blijkbaar weinig dat dus ook niet. Want
0: maar je mag ook niet vergeten, Lange Pollen. Dat was wel een bassist die... moeilijk. Dat is een figuur. Ja, die show, hij is Mr. Blues.
1: Nee, dat is waar. Maar je dacht van, Mario Goos is man van de streek. Ruben Blok, iedereen, zowel gasten als vrouwen vallen voor die kerel. Omdat hij heeft een bepaalde look en een bepaalde attitude. Dus wij dachten van, dat is echt wel boem erop. En omdat ze dan zo weinig optraden vorig jaar, dus dachten we... En dat viel een beetje tegen. Maar goed, niet dat het slecht was, maar dat was een iets lagere opkomst dan dat we voor ogen hadden. Oké, kan gebeuren. Dit jaar proberen we er weer natuurlijk boem op te zitten met op zaterdag de Skeps en Overphonic. En op vrijdag Direct en dan de Secret Headliner.
0: Maar je hebt ook wel zaterdag de Smoots.
1: Mm-hmm.
0: Belangrijke band in de jaren 80. En ja, ze treden nu terug op. Ze hebben nu als drummer Geert Maria, toch niet de minste drummer. De man die bij Front of Four 2 ook nog drumde. We praten kan, wat nog allemaal. Hij drumt eigenlijk overal. Ik dacht dat zijn lief of zijn vrouw achter de piano staat.
1: Van den
0: Broek.
1: Ik heb het speciaal opgezocht.
0: Ja.
1: Omdat, ik ben nog zo'n slechte namen. Guy Peters, Jos Klaases, Tilijn van den Broek.
0: Ja, dat is ze. Ja. Ja.
1: Geert Schuurmans, Geert Marien. Ja.
0: Geert Schuurmans is ook de man die bij de Skeps speelt, geloof ik.
1: Ook daar de bas.
0: Die gaat dan twee keer bassen die avond.
1: Ja.
0: Moet kunnen, hè?
1: Waarom niet?
0: Is ook van de Senderlo, niet ver van hier.
1: Voilà. Ding is bij de Skeps, de keyboardman, is Patrick Kuivers.
0: Ja.
1: En dus bij Nebraska, dus die de zaterdag zal openen, doet hij ook de keyboards. Maar goed, er is een tijd genoeg tussen, dus hij kan nog naar huis fietsen en terugkomen, zich iets anders aandoen. No problem, er is een tijd genoeg tussen. Maar dat is typisch Vlaanderen, bij een hele hoop bands. En daarom zei ik ook van de Skeps, dat was van Gies wilde heel graag, maar het was dan nog eerst zo 3 dagen, kan niet erin. En denk je van, dat is ook bij de Skeps zijn, zoals je nu zegt, zijn een aantal artiesten die ook nog in andere projecten zitten, in andere bands zitten. Ja, misschien ook zeggen van, het wordt tijdens om met de vrouw en de kinderen op vakantie te gaan. Ja, dus het is niet altijd dat ze beschikbaar zijn.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar het paste, dus leuk. Maar dat is dus soms ook van, waarom boek je die niet? Kunnen gewoon niet komen.
0: Dave Ronaldo bijvoorbeeld, is daarmee onderhandeld? Want als die er ook nog bij was, dan had Patrick Kuivers 3 geroepen gehad. Want vorige week heeft hij nog samen...
1: We moeten hem ook niet overbelasten, hè.
0: Wat liefst?
1: We moeten hem ook niet overbelasten.
0: Nee, dat is waar.
1: Dan is ze moe gespeeld als de Skeps moeten beginnen. Ja, dat kan ook niet. Hè?
0: Is het goed als we eens naar de Smoots gaan luisteren?
1: Ja, heel graag, heel graag.
0: Dus met Love Games of wil je...
1: Ja. Doe maar direct de grote hit.
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Hier komt hij.

0: Ja, dat was ook nog Straight From My Heart van The Smooths. Ja, je hebt de remix genomen. Waarom?
1: Ja, ik vond het heel leuk, omdat dat was met Buscemi.
2: Ja, Buscemi, Dirk, ik ken Dirk al.
0: Dirk Zwartbroek?
2: Ja, al 25 jaar, ben ik altijd op Afro Latino. Dus ik, en ik dus met op Spotify, met dat samen te stellen, zag ik dat. Ik zei, oh, ik ga eens beluisteren, want die remix had ik nog nooit gehoord, denk ik. Of weer vergeten. En ik vond, oh, dat is leuk. Zo een beetje, ja, je moet zo'n beetje in zo van die playlist af en toe eens een versie zetten dat de mensen zeggen van, tja, dat is niet origineel. Of dat is, hè? Ja, mm-hmm. dat toch een beetje de mensen curieus maakt.
0: Ja, gaat Buscemi ook mee komen doen? Nee.
2: Nee, ja. Hij is altijd welkom. Maar hij zal wel druk hebben, hè.
0: Hij zal het wel druk hebben. Goed,
2: nee, Dirk, ja. Toestanden meegemaakt, geweldige kerel. Op Afro Latino altijd heel vaak als afgesloten. En dan bleef hij nog hangen. En dan ja, de afterparty en noem maar op. Dus geweldige verhalen, geweldige toestanden.
0: Oké.
2: maar daar gaan we het nu niet over
0: hebben. Nee, we gaan het hebben over Hooverphonic.
2: Ja.
0: Want jullie hebben ook een primeur.
2: Ja, het is te zeggen, Hooverphonic. Ja. Hooverphonic is al verschillende keren verveld, hè, zal ik dan maar zeggen. Andere zangeres, noem maar op. Dat het eigenlijk een soort gimmick werd en dat de mensen er eigenlijk mee lachen waren. Wat ik, ja, eigenlijk, wat hun echt wel tekort deed. Want het is een geweldige band. En als je dan ziet wat ze zijn bij de landsgrenzen populair. Wie kan dat zeggen? Pommelie Tijns moet daar dus nog heel hard aan werken. Zal er ook wel lukken, hè, maar like, knap. Hooverphonic, ook op Werchter gestaan trouwens.
0: Ze zijn zelfs internationaal.
2: Ja, allee, neem de vlieger met SN Airlines, noemt het, dan voor uw veiligheidsfilmpje, dat is Hooverphonic. Nu, ze gaan het nu vervangen, omdat dat al 5-6 jaar is, ze zijn een beetje afgezaagd. Maar ja, wie kan dat zeggen? Allee, dat zijn toch allemaal van die dingen. En dan, ja, in Limburg heb je dan zo, oh, met die Antwerpenaar, Alex Canier, wat een dikke nek, en dit en dat.
0: Maar dat is een Vlaming.
2: Ja,
0: dat is
2: of whatever. Dus dat wordt dan, maar goed, ik vind dat gewoon een geweldige band. Je kunt zeggen van, ja, ik ben meer voor andere genres, ja, oké. Maar dus, Gijke Arnaert, toch, laten we zeggen, misschien wel, ja, de bekendste frontvrouw van Hooverphonic, laat het zo zeggen. Ja, die gaat stoppen, maar nu zou het dan definitief zijn. Hè? Ik spreek altijd met twee woorden, maar dus, zij is nu weer aangekondigd dat ze stopt. En we dachten eerst dat we het laatste optreden zouden zijn, maar dus ze doen nog 5 september in Sint-Niklaas, waar ze...
0: Dat is de afscheids, want Alex woont daar natuurlijk,
2: ja,
0: ook.
2: Ja. Dus, maar eigenlijk, ja, daarvoor is het eigenlijk het laatste. Buiten in hun eigen hometown. Ja, daar moeten we nog iets voor bedenken. Een bos bloemen. Misschien nog iets anders. Dus ja, dat is toch wel een uniek moment om erbij te zijn, denk ik. Die een Magnificent Three, 25 jaar. Dat was toch de hoe zeg je dat, de sound van de band. Of de, ja, ze bestaan iets van een 30 jaar. Geweldige songs. Nemen strijkers mee. Ja, dus dat gaat dus allemaal gebeuren in Breda.
0: Dat gaat er allemaal gebeuren.
2: We hadden dat vorig jaar ook met Jasper Steverling trouwens. Die had ook strijkers bij. Allemaal heel leuk. Maar dan, dus dat, we vinden dat wel chic dat dat zo kan. En, dus ja, dus Hooverphonic met Gijke de laatste keer of de voorlaatste keer. Om het helemaal correct te hebben. Maar in ieder geval de laatste keer in Limburg. En dan gaat ze waarschijnlijk als eigen project iets doen. Wat ze al gedaan heeft. Naomi komt terug met Hooverphonic. Ze gaan een paar andere dingen doen. Dus, maar dat is voor de toekomst. Dus, nee, daar zijn we wel blij mee. Dat we ook Hooverphonic op onze line-up hebben staan.
0: Die ken je wel, in Silke?
3: Ja, die ken ik wel.
0: En vind je die goed?
3: Ik vind die heel goed. Nu nogthans, want het is 1995. Ik ben van 88. Dus ik was daar nog niet mee bezig toen met muziek. Maar ik denk dat inderdaad, eind jaren 90, als we zo bewuster bezig zijn met muziek, dan komt toch Hooverphonic inderdaad, met Mad About You en Sometimes, dat zijn toch, die hebben toch een bepaalde touche die je ziel wel raakt, dat moet ik wel zeggen. En ik denk dat ik op een bepaald moment, en, je kent dat toen nog vroeger met series kijken, hè, op VRT komt er opeens een serie Cold Case, een Amerikaanse serie, komt er opeens in de opening, komt er opeens een Mad About You van Hoover Phonic. En ik denk, dat was ongelooflijk. Dus van een Belgische band die in zo'n Amerikaanse serie toch een opening van een aflevering mag doen.
2: En dan een allereerste song, hè? Eden, of nee, daarvoor nog.
4: Ja.
2: Noemt het, komt er nu niet op. Dat noemden ze nog Hoover.
4: Ja, Hoover.
2: Dat was ook ergens toen in Amerika, ook voor zo'n serie of voor een film, was dat ook... dat is elke keer zo met die mannen gelukt.
3: Ja.
2: Dat die zo... Allee, en ik denk ook daardoor dat omdat die eigenlijk best wel veel succes gehad hebben, zeker internationaal, dat er ook door een aantal andere Belgische artiesten een beetje jaloers neergekeken wordt van ja, waarom die mannen van Hoover Phonic.
0: Maar
2: we mogen dat eigenlijk niet doen, ik vind dat erg.
0: Maar ik denk ook wel, Alex is een hele sterke zakenman, denk ik.
2: Ja, ja. Het is natuurlijk wel een type waar je van kunt zeggen dat sommige mensen dat nu niet de meest sympathieke gast vinden voor mee op café te gaan, maar ja.
0: Onlangs was het nog die New Wave documentaire. Christophe Michiels is trouwens ook hier in de uitzending geweest. Het ging dan over Front 242. Maar Front 242 heeft veel meer betekend in Amerika als deze bijvoorbeeld. Hè. Die hebben zelfs... Ramstein heeft het voorprogramma van Front 242. De Foo Fighters zelfs ook nog. Met Lords of Acid.
2: Maurice
0: Engelen. Dus de Foo Fighters speelden daar gewoon het volgende.
2: Ja. Dus we hebben zo een aantal artiesten. En ik vind gewoon de carrière van Hoover Phonic, chapeau en gek van alleen al. Dat is echt wel iets om trots op te zijn. Om die, en dan ook voor de mensen, ik zou zeggen in Limburg. Neem die gelegenheid te baat. Kom kijken. Zeker. Dan kun je tenminste daarna tegen je kleinkinderen zeggen dat je Hoover Phonic met geiken gezien hebt. De laatste keer dat ze samen in de band zat.
0: Ja. Een andere vraag die ik heb. Hè. Hoover Phonic, hebben die een speciale backstage nodig? Een aparte van de andere?
2: Nee. Niet dat ik weet in ieder geval. Nee, ja, goed. Weet je, Belgische artiesten hebben allemaal hun eigen materiaal bij. Dat is typisch, dat weet iedereen. Dat is ook prima, dus dan moeten wij geen backline voorzien. Dus dat is logistiek wel altijd een uitdaging. Iedereen komt met zijn eigen vrachtwagen af, met podiumreizers en instrumenten en zo. Ja, oké. En belichting en noem maar op. Dus ja, dat gaat bij Hoover Phonic ook zo zijn. Zeker omdat ze ook strijkers bij hebben. Maar het is niet zo dat zij ergens...
0: Het is niet dat je aparte dingen nodig hebt voor die... Want ja, Werchter is dat denk ik wel, hè. Pukkelpop toch ook. De artiesten zitten toch allemaal apart?
2: Ja, maar dat doen wij ook, hè. Dus wij geven hun ook allemaal hun privé, zal ik zeggen. Hun eigenheid. Maar het is niet zo dat ze apart behandeld moeten worden. Of ook nog eens helemaal apart zitten van andere artiesten in de backstage. Nee.
0: Christophe...
2: Normaal.
0: Die 26 jaar, hè.
2: Ja.
0: Wat is wat is de mooiste anekdote van een band wat dat die vroegen op hun list?
2: Ja, dat moet ik nou afvallen natuurlijk.
0: Want ik kan me wel voorstellen dat er soms wel vragen komen.
2: Ja, eigenlijk valt dat allemaal mee. Dat is veel gezette praat ook. Nu, dat zal zeker zo geweest zijn. En nog wel bij artiesten zijn dat je zegt van... Ja, come on, we zijn die op mijn kop gevallen. Wat altijd al zo geweest is en wat echt wel proberen in te perken is van... Ja, de speciale flessen rum en whisky en weet ik veel wat allemaal en gin... Daar wordt niet van gedronken, nemen ze mee. Allee, sommige artiesten. Dus dat is zowel de van, ja, wij hebben een aanbod en daar gaat je mee content moeten stellen. Want een beetje zot. Maar goed, dat gebeurt nog wel eens. En als er echt iets nodig is, specifiek, omdat ze daar niks anders... Ja, dan doen we dat wel, daar gaat het niet om. Maar het zotste was een reggae-band, Morgan Heritage. Ik weet niet of je die mannen kent. Nochtans een wel bekende reggae-band. En de zanger is een paar jaar geleden gestorven. Maar die hadden we... 2006, 2007, dus het is al bijna 20 jaar geleden, hadden we die voor de eerste keer. Dat was echt... Dat waren allemaal broers en zus, één zus en dan een paar andere muzikanten nog erbij. Maar dat was, en hun vader was dan een van die pioniers, eigen pioniers in de tijd. Met Mongan Heritage en hebben ook de Grammy gewonnen en zo. Dus echt wel een grote naam. En, maar die wilde, in een tournee wilde zij een kruisbeeld. Mm-hmm. Een halve maan van de islam en de kandelaar van het Jodendom.
0: Ja.
2: Dus die drie hoofdgodsdiensten, die symbolen, wilden ze op een tafel met een wit laken. Of ja, dat weet ik nu niet meer, met een tafel. En dan waren witte beelden. Daar hadden ze foto's van gestuurd, die gingen zij zelf mee pakken. Die kandelaar, dat kruis en die sikkel. En dus dan hadden ze zelf bij, van ja, dat is ongeveer zo groot, en dat moet op een tafeltje staan. En dan moeten witte seringen, bloemen, bij, ja. Verse, witte seringen. What the fuck. Maar goed, oké, dus ja, oké, vers fruit halen, er wordt allemaal voor gezorgd door het artiestenteam. Dus wij hadden ook bloemen gehaald, dus die stonden netjes klaar in hun kleedkamer. En dus die tourbus die komt daar. De eerste die uitstapt is natuurlijk de roadmanager. Maar dat is geen Jamaicaan, die roadmanager. Dat is gewoon een hufterige Amerikaan. Zo'n kleine etter. En die springt uit die bus. Hi, I'm Keith. I'm the roadmanager and I want to see the fucking flowers. First, otherwise my band will not perform. Good afternoon, Keith. Kom maar mee. Laat die bloemen laten zien, hè. Die bloemen geroken. Ja, they're fresh. Oké, then it's good. Oké. En dan denk ik, ja, van die zotte toeren. Dan denk ik, en anders hadden wij nog ergens bloemen moeten gaan bijhalen. Hè. Maar dus van die dingen, kom je wel eens tegen. Toen was dat even stress. Van ja, gaat dat in orde zijn? Maar uiteindelijk. En ik weet nog dat toen daarna een van die bandleden, die wilden dan ergens wifi en dingen doorsturen. En dan liepen we zo ergens backstage en kwamen aan aan het tweede podium. Is this the stage? No. This is just, small stage, side stage. Ah, oké. Can I see it? Ja, dat was dan reggae, dancehall bezig. Oh, cool. En dus ja, wat gebeurt? Ze treden op. En na het optreden zaten die dus daar nog te feesten. Hè?
0: Ja.
2: Dus dan zie je wel hoe, als alles in orde is, zijn mensen ook relaxed. Zijn de mensen ook om hun gemak. En dan gedragen ze zich eigenlijk als leuke kleine kinderen. En anders zijn artiesten appetante kleine kinderen. Ja. Dat is zo.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat jij, want ja, jij bent de mede-organisator, zo noem je je liefst, dat mensen die voor de derde, vierde keer komen, die jou hoogstwaarschijnlijk misschien een knuf of hi Christophe, allee, heel anders praten als de eerste keer, hè?
2: Vanuit het publiek of artiesten? Of zo?
0: Nee, artiesten bedoel ik, hè?
2: Ja, ik heb eigenlijk heel weinig contact met de artiesten.
0: Is dat zo?
2: Ik loop daar niet zo rond voor met iedereen op de foto of nee.
0: Nee, dat bedoel ik zo niet. Maar jij moet ze toch een hand gaan schudden? Of
2: nee, dat doe ik ook niet. Nee, ja, ik ben met andere dingen bezig. Ik doe de programmering niet, hè. Daar hebben we Johan voor. Die doet dat trouwens ook voor Breakout. Die doet dat supergoed. Tuurlijk weten we dat wel van elkaar. Maar hij en zijn team, die regelen heel de logistieken van die artiesten. Allee, ik bedoel, de backstage. Stage management doet alles op het podium. Dat is allemaal zo geprofessionaliseerd, zo georganiseerd. Mm-hmm. Zo weinig mogelijk ruis daartussen, zo weinig mogelijk gedoe. Af en toe loop ik daar wel eens rond. Kom ik iemand tegen, hey. Maar dan, ik ben niet zo niemand van, ik moet daar dan ook nog allemaal mee op de foto. Ik heb daar dan geen tijd voor, soms ook zelfs geen goesting. Ik wil dat ook niet opdringen. Ik heb altijd zoiets van, als een artiest dat heel graag wil, wat ik ook al meegemaakt heb, Juanes, die wilde, zoontje van Juanes wilde per se met mij op de foto, omdat ik leek op zijn broer, wist ik niet. Dat kan toch niet, Juanes ziet er toch heel anders uit dan ik, maar niet eens een foto zien van zijn broer, en dat klopte wel. Dus hij vond dat gewoon heel grappig. dat iemand aan de andere kant van de wereld een beetje leek op zijn onkel. Hè? En dus ja, en zo aan de praat. Maar allee, met artiesten, ik probeer daar altijd zo weinig mogelijk... Ik wil die in hun zone laten. En zijn die los en hebben die zin om zich te socialize of zich te amuseren, ja, dan is dat fijn. Willen die echt in hun cocoon zitten voor zich te concentreren, moeten we dat ook kunnen. Want als je dan daar rondloopt van handtekeningen, foto en dit en dit, ja, dan worden die mensen zot. Ja, en dan krijg je eigenlijk alleen maar meer miserie waar je dan allemaal moet oplossen. Het meeste gedoe is altijd met ja, de world managers. Die staan onder altijd enorme druk. Het is niet dat dat ambetantrekken zijn, maar die... Ja, elke show is anders, elke locatie is anders. Daar is dat niet in orde, daar is het eten niet in orde, daar is de stage niet in orde. Daar zijn ze te laat, daar is het materiaal niet in orde. Ja, dus die zitten onder heel veel stress, want als zij het niet goed doen, ja, dan is de echte manager lastig. En, dus daar altijd wel veel respect voor, maar dat zijn zo'n mannen. Ja, zorg dat die goed zitten en de band, en dan marcheert de boel vanzelf. En dan blijf ik zoveel mogelijk weg. Allee, en anderen ja. ook. Dus wij laten de mensen die daar... Ja, die zorgen dat ze eten moeten hebben en waar ze zich moeten omkleden, dat die hun werk fatsoenlijk kunnen doen. Want ja, voor hun is dat ook niet altijd gemakkelijk. Hè? Dat is ook stressen en verschillende talen. En die wil met rust gelaten worden. En ja, soms is er ook een bij die wat te handtastelijk is. Allee, ja, we hebben van alles al gezien en meegemaakt. Dus ja, je moet alles nu, over...
4: Een andere vraag die ik heb. Ik heb ooit meegemaakt op de Logische Feesten. Status Quo speelde daar. En die Pink Floyd band uit Canada of zo, dacht ik dat ze waren. En Status Quo begon. En hun eerste nummer was Whenever You Want. En die begint toen, Friends and Soci lezen toen ook nog en zo. Ja, die begon te spelen. En 20 seconden, paf, alles gedaan. Ja? Ja, je zag natuurlijk al die gasten, dat is niet goed, hè?
2: Dat is hel, hè?
4: Dus die mannen beginnen terug op zo'n team. Ik dacht, als dit nu nog eens gebeurt, is het over. En ik kreeg daar toen een uitleg dat de artiesten te veel geld kosten en dat er te weinig naar het geluid werd gekeken. Dat de geluids...
2: Ja, altijd de wildste verhalen, want ik kan me dat niet voorstellen dat dat... Logische Feesten, ja...
4: Maar heb jij ooit al anekdotes meegemaakt dat het moeilijk is? Want...
2: Ja, weet je... artiesten hebben dan een eigen geluidsman en lichttechnici bij. En je hebt dan je eigen mensen daar zitten. Want van ja, die kleine bands, die hebben dat dan niet. Dan doet onze firma dat. Die moeten dan een stapje opzij zetten. En als dan de geluidsman van Status Quo, of wie het dan ook mogen zijn, komt. Ja, soms is dat gewoon ja, water en vuur. En ja, dat mag niet. En je moet daar vanaf blijven. Ja, weet ik veel. Hè, dat zijn zo van die dingen. Het kan ook gewoon puur iets technisch zijn. Meestal is dat gewoon effectief iets technisch wat niet in orde is. En dan is het miserie eer dat je... Ja, dus dat gebeurt, helaas.
4: Albert Dekkers vertelde mij ooit dat hij in Parijs voor Liza Minnelli, waar dat de grote Mitterrand nog was en zo. Dus je moet voor het publiek zo spelen. En daar was dus een probleem. Het was nog 5 minuten voordat hij moest opkomen. En die roadmanager zei van, ja, ze willen niet... Als dat probleem niet opgelost is...
2: Ja, ja.
4: En het was een beetje ruis aan de gitaar. En ja, dan begin je. En dan 2 minuten voor tijd is er niks gebeurd. Mm-hmm. Natuurlijk, Howard is iemand... Ik heb u verteld, die man is met... en trouwens, hij woont niet ver van Bree. Ook al is dat niet ver af. Man is ook op tournee geweest met Randy Newman, Roger Hodgson, Melanie. Dat is wel iemand die heel rustig blijft altijd. Heeft ook heel veel contacten in die wereld met de mannen die ooit zelfs nog Queen hebben geproduceerd van Killers.
2: Dat is
4: ook belangrijk, denk ik, dat je zo iemand...
2: Die blijven rustig in die situaties. Want ja, alleen, dat is toch al decennia geleden dat Lou Reed ergens... was dat op Pinkpop of ergens Maastricht moest op de... Ja, in Pinkpop, sorry, Pinkpop. En, nee, op Jazz Bilze, sorry. Het was... die man woonde toen in Maastricht, die de boel presenteerde daar. Was een Nederlands Limburger, de man leeft ook niet meer. En dus die roadmanager komt in die piano en die tokkel op de piano. Die zei, ja, piano is out of tune. My artist won't play this instrument. Ja, dan staat er daar. Was zondag. En toen zijn ze een pianostemmer in Maastricht gaan halen. Ja. Daardoor zat ik even in de warme in Maastricht. Daar had hij uit zijn bed gehaald. Of, ja, dus ja, je moet nu dringend naar Bilzen komen voor een piano te stemmen voor Lou Reed. Oké. Dus die had een auto in. Naar Bilzen. Dat was toen nog gewoon... Dat was één podium. Een artiest had gedaan. Lou Reed ging beginnen. De pianostemmer gaat op het podium. Stemt die piano. En dat krijgt heel dat volk zit daar. Hè. Bent het te drinken, sigaretten te smoren. Ja, wat deed je onder de optredens vroeger? Ja, gezellig samen zijn. Maar er was geen randanimatie of een ander podium.
4: Nee.
2: Ja, ik bedoel, dat was zo'n jaren 70. Dus ja, die kreeg daar dus een daverend applaus. Omdat hij gewoon die piano aan het stemmen was. En die zal ook wel een liedje gespeeld hebben en zo. Hè. Ja, dus ja, die zegt, ja, de piano is goed. De piano is in orde. En dus ja, Lou Reed begint gewoon een kwartier later, weet ik veel. En dus ja, dus... maar Lou Reed heeft niet aan de piano gezeten. Heel het concert. Hij heeft alleen maar op zijn gitaar gespeeld. En dan dus ja, dus een hele hoop gedoe. Omdat gewoon die manager zegt... Ja, en ja, waarschijnlijk klonk die piano helemaal niet vals of out of tune. Maar gewoon, ja, whatever. Hè. Moeilijk doen of ja, dat zijn zo van die dingen. Dat hoor je vroeger veel meer dan nu. Omdat het ook allemaal veel meer geprofessionaliseerd is. Tja. Dus, maar ja, als er dan iets technisch fout gaat, ja, dan wordt er wel, kan er wel vies naar elkaar gekeken worden. Maar ja, in een bedrijf is dat ook zo. Als hier in de studio, als je hier met een belangrijke gast zit en dan gaat Tanjo iets fout, je bent dan ook om te verrekken. Hè? Waarom heeft die wat dat nagekeken moest hebben of greep moet zetten, dan niet goed nagekeken en niet afgestemd? En, ja, dat is juist hetzelfde, hè.
4: Dat is waar.
2: Dus ja. dat is en dan is dat soms ook, ja, die kan er ook nog niet altijd iets aan doen, maar goed, ja, dan is het zo. Hè.
3: Is het allemaal terecht wat er gezegd wordt? Of is het inderdaad een machtsspel dat soms kan gespeeld worden? Wat je net zei van...
2: Ja, die artiest staat onder druk, de bandleden, de rockmanager. Ja, dat is soms zo, hè. En dan, ja, dan is er ja, lange tournees, dat is... Ver van huis, weinig slaap. Dat is belastend hoor. Ik ben zelf ook met artiesten mee op tournee geweest. Ja, dat is laat optreden. Dan heb je opgetreden, dan zitten die artiesten vol met adrenaline. Zeker die wat live band spelen. Ja. Dus dan is er nog de afterparty. Er is ook nog altijd pers. En een heel hoop volk wat bij iedereen een handtekening, de foto, een babbeltje wil doen, de cd wil signeren, noem maar op. Dus dat gebeurt allemaal. Dan is het 3-4 uur s'nachts. Dan wordt het hotel toch gevonden. En dan is het soms morgens al om 7 uur op. En om 8:30 is de vlucht naar de volgende dingen. Dus ja, dus dat is een heel korte nacht. Hè. Dan kom je daar weer aan. Dan is weer iedereen blij dat je er bent. Ah ja, de band is er. Ja, we willen straks doen en dat. Ja, maar ze zijn eigenlijk stik kapot. Is dat goed als ze eerst wat gaan slapen naar het hotel, dan soundcheck en dan de pers of whatever. Ah ja, ja, we hadden het eigenlijk toch liefst omgekeerd. Ja, dan begint dat weer marchanderen over heel die cirk. Ja, en dan is het geregeld. Ja, en dan, ja. Ja, dus dat, en zo is dat dan de dag daarna weer opnieuw. Soms in een off day tussenin, recuperatie. Maar dan, ja, dus zo is dat dan 3-4 weken achter elkaar. Allee, dat zijn nu waren wat kleinere bands, maar bij die grotere bands is dat, ja, denk ik, alleen nog maar zotter. Hè?
4: Ja.
2: Of grotere artiesten. Dus dat is wel belastend voor heel zo'n team. En dan, ja, en op een festival ook. Ja, het is allemaal just in time. Ja, festival, je wilt die line-up, de programmering, dat moet kloppen. Dat mag niet te veel uitlopen. Enzovoort enzovoort. Dus ja, dat is... maar oké, meestal gaat er ook niet zo heel veel in fout. En is dat ook goed te organiseren. En dan gaat het ook goed. Dus echt, de hele zotte dingen en de hele zotte verhalen. Ja, dat is soms spijtig om te zeggen. Ja, zo vaak is er dat eigenlijk niet.
4: Christophe.
2: Hebben we nog wel muziek over? Wat gaan we doen?
4: Je bent een grote Bruce Springsteen fan.
2: Ja.
4: Is het nu makkelijker? Nu dat de dochter van Bruce Springsteen een lief heeft. Niet ver van Bree.
2: Klopt, ja.
0: Is dat nu... Stel dat... Want die man gaat er hoogstwaarschijnlijk wel af en toe komen.
2: Zonder dat het weet. Ja, dat is net hetzelfde als met die andere artiesten. Ik hoef nu... ik ben zo geen... jager voor dan niet te zien om ergens tegen het lijf te lopen.
0: Maar ik bedoel... is dat een natte droom van jou? Van de Springsteen...
2: op breakout te
0: hebben?
2: Secret headliner.
0: Maar echt alleen... dat je gewoon hem zou programmeren.
2: Maar goed, dat gaat hij niet, doen. Waarom moet hij dat nog doen? Pans 75. Dan gaat hij dat ook niet doen. Hij heeft dat wel in het verleden al gedaan. Dat hij gewoon ergens bij een band backstage achterin staat. En zegt van, hey, mag ik die gitaar? En dan doe ik even mee. En dan hebben ze hem zelfs ook nog niet eens herkend. Dat is ook gebeurd. Dat is wel iemand die graag op het podium staat. Hè. Tot waarschijnlijk dat hij niet meer zou kunnen. Dus, misschien doet hij dat hier ook. Maar ik denk, dat is ook wel echt een familieman als ik dat zo'n beetje volg. Ik denk als die gewoon hier is, is die ook gewoon voor zijn dochter hier. Ik ga hier een café opzoeken waar ik... En dan morgen in de gezet sta. Ik denk niet dat hij daar mee bezig is.
0: Nee, we gaan luisteren naar Hoover Phonic.
2: Zeer mooi.
0: Met About You, waar we het straks over hadden.
2: Goed? Zeer goed, heel mooi.

0: hobby ons festivalletjes organiseren. De opbouw, die mannen van de opbouw, ja, die nemen daar wel wat vrij af voor. Die beginnen volgend weekend. En afbreken is iets van 2-3 dagen. Alles is alles opgeruimd. Ja, en dan in die week ben ik ook wel af en toe daar. Dan is dan ook vaak, ja, TV Limburg komt ze een keer langs. Ja, daar is altijd wel ergens in nog iets te regelen. Maar heel veel doe ik gewoon achter mijn computer. Ja, dat zou nu accreditaties van fotografen en pers nog regelen. Ja, zorgen dat TV Limburg dat filmpje heeft. Heel veel vragen van mensen. Het concept website zijn heel veel mensen kwijt. Ja, je moet dan natuurlijk beleefd antwoorden. Ja, ja, er is dit of zo laat of dit en dat. U vindt deze info ook op onze website. Hè? Maar goed, dus altijd beleefd zijn en correct antwoorden. Op ja, ticketproblemen los ik ook op. We hebben daar wel, de ticketprovider heeft daar wel een helpdesk voor. Maar de meeste mensen sturen gewoon naar het infoadres.
1: Maar jij bent een IT'er, denk ik, hè?
0: Nee, maar ja, ik ken dat wel ondertussen.
1: Ah, okay.
0: En dan, als ik het niet snel gevonden heb, ja, dan stuur ik het door naar de helpdesk. Omdat hoe korter dat het bij het evenement komt, hoe gestresseerder de mensen zijn over zulke problemen. Februari tickets gekocht, ik vind ze niet meer. Als dat nu gebeurt, ja, dan als ik die morgen antwoord, is dat even goed. Is dat een dag voor het festival, ja, dan zijn mensen in stress. En dan moeten ze onmiddellijk een antwoord hebben. Allee, dat voelt je gewoon. En dan, ja, meestal heb je dat ook wel vrij snel in orde gemaakt. En desnoods is het antwoord, ja, kom naar de balie aan de ingang. Daar wordt u geholpen. Dan is dat ook opgelost. Dat is uiteindelijk niet zo heel veel, maar het zijn wel allemaal van die kleine dingetjes die dan nu beginnen te spelen, de laatste 2 weken. En we proberen dat dan, social media doen we dan met 2-3 mensen, dat allemaal een beetje gestroomlijnd loopt. De vragen worden geantwoord van de mensen. Ja, wat is dat nu ook nog? Ja, mensen met iemand met een rolstoel en kunnen we dit? Ja, ik moet medicatie meenemen, mag ik dat mee naar binnen nemen? Allemaal van die vragen, wat inderdaad niet altijd zomaar 1, 2, 3 op de website te vinden is. Dus ja, van dat soort dingen.
2: Ja, politie, brandweer.
0: Ja, veiligheidsoverleg, dat is gebeurd, dat is geweest. Maar de veiligheidsrondgang is dan donderdagavond.
2: Dat is met de gouverneur dan?
0: Nee.
2: Ja, die komt niet mee.
0: Nee, dat is gewoon politie, brandweer, een paar mensen van de stad die rond veiligheid bezig zijn. Dat kan het zijn dat de burgemeester daarbij is, maar meestal niet. Ja, op Pukkelpop doen ze dat. Omdat TV Limburg is en dan loopt Chokri met
2: de gouverneur ook.
0: Met de gouverneur of met de burgemeester. En dan doen die juist alsof die iets heel belangrijks aan bespreken zijn. Maar ik bedoel dat helemaal niet negatief, maar dat is aan de gespecialiseerde ambtenaren en de juiste mensen van brandweer en politie. Die zijn daarmee bezig en die doen dat in naam van de burgemeester of de naam van de stad. Hè.
2: Ja,
0: en dat is ook bij kleine evenementen zo. Hè. Tuurlijk, bij Pukkelpop zijn die dimensies groter en meer camera's en meer dit en dat. Maar ja, nee, dat wordt allemaal nog eens gecheckt. Ook alles van podia en stellingen en van elektriciteit moet gekeurd worden. Ja, dus dat gebeurt dan ook de donderdag. Dat gebeurt voordat de rondgang is, dat die rapporten er zijn. Daar kijk ik ook dan samen met een paar anderen.
2: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk?
0: Mijn breakout valt dan mee. Dat gaat iets 100, 120 of zo. En voor het Tino is dat in de 300-400. Ja. De togen, de drivers, de stewards voor de artiesten. Aan de nooduitgangen zit overal volk voor die te bemannen. Dus dat komt er wel wat inkom.
2: En sponsors bijvoorbeeld, als je nu naar Breakout is oppitter, is dat ook geen bier of zo, denk ik?
0: Ja, wij hebben. Ja. Je hebt de geweldige brouwerij Cornelissen in oppitter. Heel leuk bier, heel lekker bier, heel leuk bedrijf. Maar wij zitten al jaren bij een concurrerend merk, bij Kristal. Dat is zo gegroeid wegens de dimensies van de festivals. Zij zijn er ook meer in gespecialiseerd.

0: En dus ja, dat is, je ziet het wel een beetje meer en meer opkomen, festivals, dat ze zo de lokale dingen. Dus dat, ik zeg nooit nooit, dus dat kan zeker iets zijn wel voor de toekomst. Maar dus ja, voorlopig zitten wij nog met een langlopend contract waar we goed ontzorgd worden, want dat is ook heel belangrijk, dus dat allemaal tiptop in orde is. En dat onze mensen die dan die togen moeten bemannen en de bevoorrading van dranken, ja, dat ook logistiek goed voor elkaar krijgen, dat vlot loopt, ja, want het is soms heet, het is soms nat van de dag ervoor omdat het geregend heeft. Je moet op alles een beetje voorbereid zijn. Komt toch wel wat bij kijken. Maar,
1: want VIP's hebben jullie ook. Ik bedoel,
0: we hebben een VIP-dek, overdekt VIP-verhaal. Voor inderdaad wat sponsors of mensen die we verkopen die ook gewoon los, hè, VIP-tickets. Daar is altijd interesse voor. Mensen die zeggen van ja, ik wil toch een beetje op mijn gemak zitten.
1: Ja.
0: En ga ik tussen het volk en dan gaat dat. En dan ga ik weer terug op het VIP-dek zitten. Dus dat gebeurt. Daar is vraag naar. We hebben altijd een paar honderd mensen in de VIP zitten. Ik denk 300.
2: Ik blijf dat fascinerend vinden dat eigenlijk zo'n festival meer wordt ondersteund door vrijwilligers. Ik denk niet dat iedereen dat echt doorheeft van hoeveel...
0: Ik zal nu op Afro-Latino, ik denk dat het zal net geen 20 jaar zijn dat zij betrokken zijn bij Afro-Latino en dan ook bij Breakout, want het is een vereniging uit Bree. Mm-hmm. Is de Meerkoet, dat is een zwemclub. De zwemclub in Bree is, de Meerkoet, is een van de grootste in Vlaanderen. Nu hebben wij Roos van Otterdijk uit Houthalen. Heeft altijd bij de meer... niet altijd, maar is op vrij jonge leeftijd in die zwemclub gaan zwemmen. Dus van als klein meisje tot zeer getalenteerd.
1: Het is gisteren goud weer.
0: Dus, maar dus eigenlijk dus al bijna 20 jaar komen die mensen, die vereniging, met heel veel ouders. Want die ouders die komen... dan helpen op Afro-Latino en op Breakout de tour bemannen en de parking doen en dat allemaal, dat organiseren. Dat is een vrij grote vereniging voor ons. Dus ik spreek over 60, 70 mensen. Soms op Afro-Latino denk ik nog wel meer. Die komen daar dan helpen. Dat geld wat zij krijgen, dat gaat naar de vereniging, naar de sportclub, de zwemclub. Zodat die zoon en dochter van al die mensen goedkoper kunnen gaan zwemmen. Omdat ze graag zwemmen. Maar daar zit dus ook nu iemand bij. Uiteindelijk hebben wij die geld gegeven, waardoor Roos van Otterdijk straks hopelijk Olympische medaille kan halen. En nu al twee keer Europees kampioen is. En ook zilver. En ze heeft nog een aantal medailles gehaald. Dus ja, dat is dan ongelooflijk leuk. We hebben nog een turnclub gehad. We hebben ook een carnavalvereniging. Ook leuk, maar uiteindelijk...
1: Tim Kleisters daar.
0: Ja.
1: Dus. Maar, en je hebt ook een ex-Formule 1-rijder, weet je dat?
0: Wacht. Help.
1: Bas Lenders.
0: Ja. Nee, maar ik wil maar zeggen, dat ecosysteem rond zo'n festival, daar zitten dan verenigingen rond. En dan, nu zie je eigenlijk van, die hebben jaren gewerkt voor die centjes. Ja, zo is het. Dat is in de clubkas gegaan. Ah, tof, leuk, fijn gaan helpen op Afro-Latino. Nu kunnen we de zwemmers dat materiaal kopen. Of het lidgeld is nu lager. En daardoor hebben misschien ooit ouders van Roos van Otterdijk gezegd van dan is het de moeite waard om ons dochter naar Bree te blijven brengen. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar het zou zo kunnen gegaan zijn. En nu levert dat medailles op. Is dat onze verdienste? Nee, dat is vooral haar verdienste. En die trainer en die club, uiteraard. Maar ja, het is wel leuk dat een vereniging is die dan jaren bij ons dat is komen doen. En nu nog altijd doet. Hè. Dus, die mensen lopen nu in de wolken.
1: Heeft Roos zelf komen helpen ooit?
0: Nee, niet dat ik weet, denk ik. Ik kan nog wel eens vragen, want dat is wel een goede vraag eigenlijk.
1: Want het zou kunnen zijn dat ze daar... Zeg zomaar iets, een triggervinger gezien heeft en dat ze fan geworden is. Hè?
0: Dat wil ik nu ook al weten. Ik ga het vragen.
2: Dat is een anekdote, inderdaad. Ja.
1: Ja, hè?
2: Ja?
0: Ja, maar dus dat... Ja, dus dat... Dus ik vind dat leuke verhalen. Ook als het een carnavalsvereniging is die daar dan het budget voor de volgende stoet mee financiert of de carnavalzitting. Ook leuk. Dat levert dan geen Olympische medaille op, maar dat is ook belangrijk voor de maatschappij en voor de cohesie en het plezier van de mensen. Mm-hmm. Ze zijn al bijna 20 jaar een vaste vereniging op ons festivals. Ja.
1: Oké. Okay. Christophe, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Want jij moet nog Genk, hè?
0: Ja, ik moet nog ergens anders zijn, ja.
1: Is het dan door de racing?
0: Ja, voetbal, ja.
1: Je bent ook fan?
0: Ja. Ja.
1: En jij volgt het voetbal, het wereldkampioenschap heb je ook gevolgd?
0: Ja, absoluut. Ja. Ik ben vroeger als klein kind wilde ik voetballen. Dat ging dan niet. Lang verhaal. Aan mijn knie geopereerd al op jonge leeftijd. En ben ik aan volleyballen ook heel graag gedaan. Maar
1: bij Maasdijk?
0: Ik ben daar ene keer door. Ik ben daar ooit door gescout geweest. Maar ze hebben mij niet geselecteerd. Wie toen wel geselecteerd is, was Jan-Willem Roeks. En die 2 meter N.
1: Ja, grote.
0: Daar werd toen naar gekeken hoe groot dat je ging worden. Maar ik denk ook wel dat ik gewoon... Ik was goed hoor, ik had wat talent.
1: Was jij een libero?
0: Nee, ik was een middenaanvaller of hoekaanvaller. Linkshandig, dus dat was heel handig. Dat werd toen heel veel naar gezocht. En Jan-Willem Roeks heeft het wel gehaald en is... Ja, Grote Duivel is nationaal speler. Bij Nolly Komazijk. Zoals het
1: vroeger. Heeft hij ook nog gespeeld.
0: Hij was misschien niet het toptalent, maar hij was wel een heel goede speler. Ja, en hij had de lengte mee natuurlijk, 2 meter 5 of zo.
1: Ik heb hem zeker nog zien spelen, ook op Wout Wijsmans. Die periode was
0: Maar dus ook daar, daar zie je dan ook van, je bent met heel velen, waardoor er misschien ooit ene bekend wordt of het maakt of daar professioneel van kan leven. Zo werkt topsport. Zo werkt het ook in de muziekwereld.
1: Alright. Met waar gaan we eruit? Nog een hoverfonic?
0: Of een hoverfonic? Of een direct misschien? Een direct hebben we nog niet gehad.
1: Waar staat die misschien?
0: Ja,
1: ik heb er al heel veel.
0: En eens even zoeken daar.
2: 33 of zo.
0: Ja.
1: 33?
0: Ja.
1: Deze?
0: 33.
1: Voilà. Alright, we gaan maar knallen. Ik zou zeggen, heel veel succes met Breakout 2026.
0: Ik zal de schmutste groeten doen.
1: Ja, zeker, want ze zijn binnenkort hier gast. En op naar een 2027.
0: Ook.
1: Met CEO. Niet waar, Silke?
2: 100% waar.
1: Alright.
2: Go CEO.
1: Oké, hier komt direct uit Nederland. En ik denk dat ze een Belgisch managementbureau ook wel hebben. Maar ga ik straks eens opzoeken. Dankjewel.
0: Bye bye.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Goedenavond. Dit was zoals, ik zou zeggen elke week, maar ik ben hier niet elke week, dus, maar je hoort normaal gezien, denk deze nu wel elke week. Dus What a Feeling van Irene Cara. En vandaag zijn we dus terug live aanwezig. Het is, vorige week was ik hier niet, want dan zat ik op Mankind Festival. En de week ervoor was ik hier uiteraard wel, want dan hadden we hier ons eventje voor ons tweejarig bestaan van Good News For You. En dus ja, vandaag ben ik en mijn meerdere persoonlijkheden hier terug. En kon jullie alvast genieten van het eerste nummer, What a Feeling, van Irene Cara. En zo net was ik nog, voor de mensen die dat al volgen, alhoewel ik had denk ik nog niet de camera's op mij gericht. Maar ik was aan het proberen een selfie te trekken die ik wou posten in mijn verhaal met de woorden, ben er klaar voor? Maar terwijl ik dat aan toen was, dacht ik, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik dat nooit. Ik rol daar gewoon in en ik hoop dat alles goed komt. In elk geval, zeer blij dat jullie terug allemaal massaal, ik heb geen idee meer hoeveel dat jullie zijn, maar we gaan ervan uit, massaal aan het luisteren zijn. En dus ja, ik heb deze week geen gast. Ik heb volgende week wel een gast. Ik ga nu nog niet zeggen wie dat gaat zijn, maar dat komt in de loop van de uitzending wel boven. Binnen 2 weken heb ik misschien nog een gast. Dat kan ik nu ook nog niet zeggen, want dat weet ik nog niet zeker. En op 5 september heb ik ook al iemand ingepland staan. Dus in elk geval, er komt van alles aan. We zijn ook met van alles bezig. Ondertussen is de zomer half. En ja, ik zou zeggen, de mensen die de actualiteit een beetje volgen, hebben het deze week niet kunnen missen. Maar ook al hebben ze niet gevolgd, je kon het sowieso niet missen. Namelijk, we hebben een aantal natuurfenomenen mogen aanschouwen of ervaren of aanvoelen deze week. En ja, we weten allemaal over wat ik het heb. Namelijk de eclipse en de sterrenregen of meteorietenregen of hoe dat je het ook wilt noemen. Dus mijn uitzending van vandaag staat eigenlijk een beetje in het teken daarvan. Dat wil dus zeggen dat ik de nummers die dat er vanavond gaan gedraaid worden en die jullie gaan horen, dat die allemaal op een of andere manier daaraan gelinkt zijn. Behalve het eerstvolgende nummer dat ik ga spelen. Het eerstvolgende nummer is eigenlijk, heb ik gekozen, omdat dit, wist ik zelf niet, wist ik pas deze week toen ik mijn lijst begon te maken. Dit is mijn 10e aflevering ondertussen. We zijn begonnen heel spontaan in april. En ja, uiteraard kon ik hier niet elke zaterdag aanwezig zijn. Maar dit is toch al de 10e keer dat ik live aanwezig ben. Om jullie ja, te vergezellen van 8 tot 10 met hopelijk goede muziek. En gewoon een beetje gebabbel van mezelf. Aangezien ik hier momenteel geen uitgenodigde gasten heb, zullen jullie het met mij moeten doen. En uiteraard met alle artiesten die op de line-up voor vanavond staan. Dit gaan artiesten zijn die jullie sowieso kennen. Maar er staan er ook een aantal tussen die ik zelf nog niet kende. Die ik toevallig ontdekte deze week. En misschien jullie ook nog niet. Of al wel, dat kunnen jullie mij achteraf altijd laten weten. Als je dat fijn zou vinden. In elk geval, ik hoop dat jullie mooie nieuwe dingen kunnen ontdekken. En ik hoop dat, dat ik hier een inspirerende of toch wel entertainende uitzending van mag maken. Het eerste nummer dat ik ga spelen is Porsche van Pearl Jam. En waarom dat nummer? Het nummer zelf is een nummer uit het album 10. En 10 was naar mijn weten de eerste album van Pearl Jam. Toch al sinds de eerste die ik gekocht heb. Ik denk dat ik toen een jaar of, ik weet niet, 14, 15 was of zo. Toen ik die misschien eerst nog op cassette, alhoewel ik denk ineens op cd, heb gekocht. En ja, omdat die album 10 noemt en het is de 10e editie, dacht ik, oké, we moeten toch eventjes refereren naar het eerste soort jubileumvieringske van deze aflevering. Dus we nemen een nummer uit die album. Maar ik wou niet voor de meest gekende nummers gaan, zoals bijvoorbeeld Alive. Staat er sowieso op. Een zalig nummer, maar ik wou een ander pakken. En ja, in elk geval, wat ik ook mooi vond aan de betekenis van dit nummer, hè, dus Eddie Vedder zei over dit nummer, het is een nummer dat gaat over kwetsbaar durven zijn, open en eerlijk durven zijn, en dat if you love someone, just tell them. En dat is niet, allee,
dat geldt voor alles eigenlijk. Als je iets voelt of als je iets wilt delen, doe het gewoon. Je kunt beter eerlijk in alles zijn. Dat helpt ons allemaal het meeste vooruit. En dat zorgt er ook voor dat je geen misverstanden krijgt. En dat je zowel op vlak van relatie als in samenwerkingen de beste connecties kan doen ontstaan of laten verder groeien. Dus voilà, ik ga jullie alvast laten genieten van het eerstvolgende nummer. En misschien laat ik dat ineens aansluiten door het nummer daarna, namelijk heel toepasselijk voor deze week, waarin we de eclipse hadden, Follow the Sun van Xavier Rudd. Dus ik zou zeggen, geniet van deze twee nummertjes. En nadien horen jullie mij weer terug. Voilà, als ik het nu op de juiste manier doe, dan gaan jullie dadelijk kunnen horen hoe dat Porsche van Pearl Jam ook weer al klinkt. Want het album is al van een tijdje terug.

Voilà. Dat waren alvast de eerste twee nummertjes van vanavond. Ik ga even op pauze drukken dat het volgende nummer nog niet begint. Dus het eerste nummer dat jullie konden horen was het nummer van... het tweede nummer eigenlijk, hè, want we starten met What a Feeling. Van Pearl Jam, gevolgd door Follow the Sun van Xavier Rudd. Als ik het juist uitspreek. In elk geval, dus ja, je kon het niet gemist hebben, hè, deze week. Overal was het, ging het erover. Voornamelijk eigenlijk over de brilletjes. Ik heb mij dat zelf niet aangeschaft. Ik vind dat een beetje erover. Iedereen weet dat je niet te lang in een licht moet staren. Of dat nu de zon is, of dat dat een spot of een flash. Dat is gewoon niet verstandig. En door die brilletjes ga je dat nu net nog meer doen. Want dan denk je, nu is het volledig veilig. En dan zitten er gewoon twee in te staren. Wat wij gewoon gedaan hebben, is met ons gedrietjes. Ik en mijn twee kids en mijn moefje. Een wandelingetje gaan maken op dat moment, omdat mijn dochter Emily de dag nadien vertrok naar Frankrijk. En ik zie ze pas terug, 31 augustus of zo. Dus ik zeg, we moeten toch nog eventjes gezellig gaan wandelen. En dan is zo'n wandeling bij een heerlijk weertje en een eclipse op de achtergrond ideaal. Dus vandaar. Wat wel is, dat het was mooi. De energie die dat je dan voelt, is er. Maar wat nog veel mooier was, was de plaatsen waarop de zonsverduistering volledig was. Zoals bijvoorbeeld in Spanje en dus uiteraard ook in Ibiza. En omdat ik natuurlijk zelf heel veel mensen ken die op Ibiza wonen en omdat Ibiza zo mijn second home is, volg ik natuurlijk, heel veel Instagram accounts, hoe zeg je dat? Die daar over Ibiza gaan en daar zag je de meest prachtige foto's passeren, hè, van de zonsverduistering op Beniras en de zonsverduistering op alle andere unieke plaatsjes in het noorden, noordoost, nee wacht, noordoost, zuidwest, in het noordwesten, van op het noordwesten, in het noordwesten, ik weet niet hoe dat je zegt, van het eiland. In elk geval heel mooie foto's gezien, heel mooie. Ik weet ook bijvoorbeeld van Amber, van Zibiza, dat zij de eclipse heeft meegemaakt van op het bootje, van op het water. Dus dat is ook super mooi natuurlijk. Ik heb foto's gezien van Esvedra op de achtergrond en het was echt prachtig. En uiteraard gaan we dit jaar binnenkort ook weer naar Ibiza. En een eclipse gaan we daar niet hebben. Mijn mooie zonsondergang kan ik jullie wel laten zien. En ik zou zeggen, voor dit jaar in september zit het helaas vol. Misschien is er nog een gaatje. Maar ik denk het niet. Maar sowieso in volgend jaar, in mei, gaan we opnieuw naar dit magische eiland. Allee, ik ga nu wel, hè, maar ik wil maar zeggen, dan maak je weer kans om mee te gaan. Nu, Follow the Sun van Xavier Rudd is denk ik wel een nummer dat heel veel mensen kennen. Ik gebruik het ook wel vaak in mijn verhaal. Ik zie dat ook bij andere mensen gebruiken. Het is trouwens nu 2020, nu al niet meer. het heeft zo'n heel rustgevend iets. En dat nummer, dat gaat ook lekker over vertragen. Hè? Dus dat is eigenlijk het loslaten van de stress van het dagelijkse, zogenaamd moderne leven. Hè? Waar dat alles rap moet gaan, waar dat je 10 dingen tegelijk moet kunnen. Hè? Je huishouden, je job, je kinderen, weet ik veel wat, dat je allemaal tegelijk moet kunnen in evenwicht houden of de ballen in de lucht houden, of hoe zeggen ze dat? Maar bij deze nummer is het eigenlijk van, als je gewoon letterlijk, follow the sun, als je gewoon letterlijk je aanpast aan het ritme van de natuur en even alles van stress en dergelijke loslaat, dan kom je automatisch tot rust. En dat is eigenlijk ook een beetje wat we hebben als we naar Ibiza gaan. We ontsnappen uit de overdrukke wereld en we genieten van de eenvoudige realiteit. Nu, veel mensen denken misschien, maar Ibiza is toch ook druk? Ja, dat hangt er vanaf naar waar je gaat. Als je naar de grote clubs gaat, of je gaat naar de Playa de Bossa, waar dat de commerciële stoeltjes staan met de emmers voor je is Mouvet en Chandon, is Laurent Prier, ik weet al niet meer welke dat ze serveren. Maar in elk geval, dan heb je de truc. Maar als je de rest van het eiland gewoon doet, los van die plekjes, dan kom je echt tot rust. En dat is er gewoon echt een prachtige plek om dat te doen. En dit keer was het natuurlijk
als wij naar de zonsondergang gaan zien, als dat Beniras is bijvoorbeeld, kan dat ook wel eens wat drukker zijn, hè, omdat mensen daar een mooie spot hebben gevonden. Maar ik weet ook wel wat uniekere plekjes waar je met wat minder volk zit. Nu, tijdens de eclipse was het natuurlijk overal wel een beetje drukker, omdat de mensen massaal hebben gaan kijken. Ook omdat het natuurlijk dit keer redelijk hard gehyped is in de media, voornamelijk door de brilletjes dan. Maar het was wel de moeite voor het eens gezien te hebben. En naar aanleiding van het feit dat ik er straks al zei van, kijk, ik heb ervoor gekozen van de nummers een beetje aan deze natuurfenomenen te linken, hè, is het volgende nummer ook een nummer dat Eclipse noemt. Ik heb trouwens in deze lijst twee nummers zitten die Eclipse noemen. Het eerste nummer is van iemand dat ik zelf nog niet kende, namelijk van Delta Goodrem. Later in de uitzending gaan jullie ook een nummer horen dat dezelfde naam heeft, Eclipse, maar dan van Pink Floyd. Waarom dat deze eerst komt, ja, dat zullen jullie op het einde van de uitzending wel doorhebben. Maar in elk geval, Delta Goodrem, die heeft dit nummer geschreven. Dat is eigenlijk ook een liefdesnummer. En het grappige is, als ik mijn lijst maak, zoals vandaag, hè, dus als ik een gast heb, is het anders. Als ik een gast heb of een gast, dan vraag ik ook voor nummers door te sturen. Ik kies dan zelf een aantal nummers die ik een beetje relateer aan hetgeen dat er in het krantje staat. En naar aanleiding daarvan wordt dan het gesprek eigenlijk, hè, opgewaard. Nu, als er zo een aflevering is als dit, waar dat ik zeg van ja, twee weken geleden hebben we eigenlijk al over het krantje gesproken. En want de krant komt één keer per maand uit. De radioshow is wekelijks. Toch bijna wekelijks. Ik probeer hier elke week te zijn als mij dat lukt. Dus met andere woorden, ja, ik kan niet in herhaling vallen tegen de week ervoor. Dus ik kies iedere keer een nieuw onderwerp. Nu, het onderwerp van deze week is dus, heeft te maken met onder andere de eclips. En uiteraard ook de meteorietenregen en die dat er uiteraard ook te zien was deze week. Maar dat wil dus zeggen dat ik eigenlijk op zoek ga naar titels van nummers die dat erbij aansluiten. Nog voordat ik letterlijk weet waarover dat die nummers gaan gaan in ja, dieper betekenis en de symboliek van de nummers zelf. Die weet ik eigenlijk op die moment nog niet. Want ik stel eerst mijn lijst samen. Oké, ik zoek het wel een beetje op. Het is niet dat ik bijvoorbeeld heb met Pearl Jam. Ik had Alive ook kunnen kiezen van de album. Ik ga even kijken van over wat gaan de nummers. Maar heel kort. En de details zoek ik pas later op. En vandaag viel het mij op hoe mooi dat de nummer weer op elkaar aansluiten. Zonder dat ik eigenlijk van alle nummers op voorhand wist waar ze over gingen. En dat volgende nummer is zo'n nummer waar ik totaal nog niet van wist waar het over ging. Namelijk, ik had nog nooit niet gehoord van Delta Goodrem. En haar nummer Eclipse heb ik dus gewoon voor de titel gekozen. Maar het is eigenlijk een liefdesnummer dat over vertrouwen gaat. Over divine timing. En over de zeldzame momenten waarin twee levens perfect samensmelten. En het gaat er eigenlijk over dat het even uniek is om een diepe connectie te ervaren als dat een eclipse plaatsvindt. Want hoewel dat zowel de maan als de zon hun eigen baan hebben en hun eigen rotatie of iets dergelijks maken, de kans dat zij volledig overlappen, gebeurt niet heel vaak. Hè? Want de volgende keer is bijvoorbeeld pas in 2081 dat we dat gaan meemaken. Velen van ons gaan dat dan misschien niet meer meemaken, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Er zijn voldoende andere natuurwonderen. Maar in elk geval een uniek iets als de maan die dat de zon overlapt. Ondanks het feit dat zij alle twee een andere baan vormen, komen ze elkaar toch tegen. En eigenlijk gaat dit nummer over het feit dat dat bij geliefden die samenhoren ook zo is. Het is niet toevallig dat zij samenkomen. Het is meant to be. Alleen weet je vaak op voorhand niet wanneer dat gaat plaatsvinden. Dus voilà, ik zou zeggen, geniet eventjes van het volgende nummer. En misschien laat ik het nummer daarna ook ineens afspelen. Ik ga nog niet zeggen welk nummer dat is. Maar ik ga je achteraf wel zeggen. Of ja, ik zou zeggen, stuur mij een berichtje als je de link tussen de twee nummers weet. Basis aan het feit dat we het over natuurfenomenen hebben. Maar waarom ik het volgende nummer na Eclipse laat spelen. Misschien hoor je het direct, misschien niet. Ik ga ze in elk geval allebei achter elkaar laten horen. Dus ik zou zeggen, geniet de volle 7,5 minuut van twee zalige nummers. Eclipse van Delta Goodrem en puntje, puntje, puntje van puntje, puntje, puntje. Dat is nog een verrassing. Maar ik zou zeggen, geniet er alvast van.

Voilà. Ik denk niet dat er veel mensen kunnen zeggen dat ze deze niet herkend hebben. Dus ja. Ik weet niet of jullie door hadden wat de link was tussen het vorige nummer en dit nummer. Het is namelijk zo dat in het nummer Eclipse van Delta Goodrum zingt hij momenteel zelf... Allee, komt er een zin in, hè? A sky full of stars. En toen ik aan het lezen was over wat het nummer ging, allee, de lyrics van het nummer aan het lezen was, dacht ik, ah, volgens mij is er een nummer dat A sky full of stars noemt. En voilà, Coldplay heeft inderdaad zo'n nummer. En ja... Ik vond dat ook toepasselijk, want het is niet enkel de eclipse. Dat was wel hetgeen dat voornamelijk in de media kwam. Maar eigenlijk was er nog een ander natuurfenomeen die dat diezelfde dag plaatsvond. Eigenlijk gespreid over een aantal dagen, namelijk 12, 13, 14 augustus. Hadden we ook te maken met een sterrenregen, oftewel een meteorietenzwerm. En de exacte naam was de meteorietenzwerm, noemde Perseiden. Ik heb ook maar even opgezocht hoor, anders wist ik dat natuurlijk zelf ook niet. Maar in elk geval, ik vond dus dat dat nummer ook perfect paste in deze lijst. En ook perfect als opvolger van het nummer dat eraan vooraf ging. Excuseer. En ja, toeval wil, of toeval bestaat niet, dat ook dit nummer weer eigenlijk gaat over de expressie van onvoorwaardelijke liefde. Wat eigenlijk ook al het geval was... bij de eerdere nummers die we gehoord hebben. Dus, en zoals ik al zei in het begin, ik heb die niet op basis daarvan gekozen. Hè. Ik heb niet ingetikt van love songs, blablabla. Nee, nee. Ik ben puur voortgegaan op de natuurfenomenen van deze week. En dan pas gaan opzoeken wat eigenlijk de inhoud van die nummers exact was. En dus dit nummer, Chris Martin zegt daarover van kwetsbaarheid is eigenlijk de enige mogelijkheid voor een diepe emotionele connectie te voelen. En dat is ook iets dat ik zelf ondertussen 8-9 jaar geleden heb beseft. In die zin dat, ik ben meer dan 12 jaar samen geweest. En op het moment dat ik met de papa van mijn kinderen uiteenging, dat is ondertussen bijna 10 jaar geleden, dacht ik van, ja weet je, ik ga mij nooit meer kwetsbaar opstellen. En fuck it, ik hoef deze niet meer. En we schermen ons eigen af. Totdat er een moment kwam dat ik wel terug verliefd werd. En toen heb ik mezelf de vraag gesteld van, ja, wat wil ik eigenlijk? Wil ik, bij manier van spreken, een muur rond mij zitten en gewoon oppervlakkig leven in de zin van, dan kun je niet meer echt gekwetst worden. Of toch niet op die manier. Of wil ik het toelaten van mij terug kwetsbaar op te stellen en terug de kans te lopen van mijn hart te laten breken. Toen heb ik voor mezelf beslist van ja, ik wil het tweede. Want anders kun je nooit niet intens genoeg lief hebben of intens genoeg leven. En dat is gewoon jammer. En van het moment dat ik mijn eigen openstelde, ben ik gecrashed en heb ik 2 weken thuis ziek gezeten. Dus ja, dat is misschien het gevolg als je je wat kwetsbaar opstelt. Maar dat maakt het ook gewoon mooi. En dat maakt ook gewoon alles mogelijk. Want het nummer gaat niet alleen daarover. Het nummer gaat ook over breakthrough momenten. Na het beklimmen van een moeilijke emotionele periode. En als je die beklimming eigenlijk niet doet. Als je niet toelaat dat je in een zwart gat terechtkomt en eruit klimt. Dan kun je volgens mij ook nooit niet echt volledig intens leven en volledig intens lief hebben. Dus op zich is het gewoon zo belangrijk dat je durft kwetsbaar te zijn en dat je durft je hart open te stellen. Niet alleen binnen een relatie, maar ook gewoon mensen rondom u. Ik heb vorig weekend op Mankind Festival gestaan, dat had ik al gezegd, daardoor dat er ook geen uitzending toen was. Maar Tom en Petra zijn ook 2 mensen die daar ook elke editie weer aanwezig zijn, die ik zelf eigenlijk heb leren kennen in 2019, toen ik voor de eerste keer alleen op Ibiza was. En zij stonden toen op Las Dalias, op een marktje, op de grootste, grootste misschien niet, maar wel meest gekende hippiemarkt van Ibiza. En nadien zijn zij begonnen met shamanisme en ondertussen zijn zij terug verhuisd. Ze hebben een tijdje in België gewoond, ik denk momenteel dat ze in Nederland wonen. Omdat blijkbaar bestaat er ook zoiets als Ibiza beu geraken. Ik heb het nog niet ervaren, maar ik heb er ook nog niet gewoond voorlopig. Maar anyways, op een bepaald moment had Petra iets, een paar dagen voor Mankind iets gepost op Facebook. En dat ging over het feit dat zij binnen wat dat zij doen, van job eigenlijk. Dus mensen eigenlijk verder helpen
via het shamanisme en dergelijke, dat zij ook open zijn over wie dat zij zelf zijn. En waar dat hun eigen struggles zijn. En dat er blijkbaar door sommige mensen misbruik van gemaakt wordt. In de zin van, als je openstelt, dat er dan mensen zijn die dan gaan profiteren van u of weet ik veel wat. In elk geval, ze had iets gepost op Facebook van ik ga dan mij maar professioneler opstellen en minder open zijn. En er zijn heel veel reacties op gekomen, ook eentje van mezelf, waarin ik zei van, doe dat niet. Want in principe, als je jezelf blootgeeft, dan trekt je de juiste mensen aan. Oké, je trekt ook wat foute mensen aan, maar die vallen wel door de mand. Maar vanaf dat je durft je eigen blootleggen, je eigen authenticiteit laten zien, laten voelen, dan pas gaan de juiste mensen eigenlijk rondom je aantrekken. En dat kan enkel door je authentieke zelf te zijn. En authentiek zijn kan enkel maar als je kwetsbaar durft zijn. Dus voilà. Vandaar dat ik dit nummer niet alleen omwille van de titel, Sky Full of Stars, maar ook omwille van de inhoud echt toepasselijk vond. Nu, wat die meteorieten betreft, wij zijn dus die avond rond 10:30 ongeveer, denk ik, op de trampoline in de tuin gaan liggen. Voor te kijken naar wat er zou gebeuren. Hè. En ik weet dat ik weet nog dat ik in mijn tuin wandel just en ik zie zo precies een flits zo links in mijn linker ooghoek, zo boven mij. En denk dat zal wel inbeelding geweest zijn. Maar toen ik nadien op de trampoline lag, samen met mijn dochter en Dominique was er ook bij en Seth is nadien ook mee naar buiten gekomen. Ja, dan wist ik wel dat dat de eerste was dat ik gezien heb. Ik ben uiteindelijk blijven liggen en ik heb er 10 of 11 gezien. En toen ik dat van de middag vertelde tegen ons mama, zei hij van, heb je dan 10 mensen gedaan? En ik denk, nee, dat had ik helemaal niet. Dat zei ik ook. Ik zeg, nee, daar heb ik niet aan gedacht. En ik denk dat dat is, vanaf dat alles, veel goed gaat in je leven, of dat je het gevoel hebt dat je op het juiste pad zit, dan zijn die wensen niet meer zo echt noodzakelijk, als in de periode, als mensen het slecht hebben, als ze zo bij een donkerder periode, dan hopen ze of wensen ze altijd op beter. En dan houden ze zich vast aan dingetjes van, je mag een wens doen, of als je dit tegenkomt, is dat een signaal, of dit. Maar vanaf dat alles begint beter te voelen en je bent meer in tune met jezelf of zo en met je omgeving, dan ben je eigenlijk niet meer aan het wensen wat er nog komt. Uiteraard doe je dat wel, hè. Je wilt altijd vooruit en dergelijke. Je hebt dromen. Maar dat is niet meer zo dat je er je aan vasthoudt. En dus inderdaad, ik heb gewoon genoten van die sterren, die lichtstreepjes eigenlijk die te zien waren. En ik heb er niet eens bij stilgestaan dat ik daar wensjes of zo wou bij doen. Ik heb daar niet de nood bij gevoeld dat ik daar kracht moest uithalen of zo. Het was gewoon een heel ontspannen

eerdere nummers gaat dit er eigenlijk over dat er een moment is dat je even geen plek hebt verliefd in je hart. Namelijk als je net bijvoorbeeld een relatiebreuk achter de rug hebt en je hebt eigenlijk zoiets van fuck this, dat je meer boosheid voelt dan dat je eigenlijk liefde voelt op dat moment. Daar ga je eigenlijk het volgende nummer over. En het volgende nummer noemt Only a Furry in My Heart. En ik heb dat nummer van de Meteors ook gekozen voor een andere reden. Namelijk, ik ben vorige week nog op vrijdag met mijn dochter en een vriend en twee vriendinnen naar Pride geweest. Niet naar de optocht zelf, maar naar de familiedag ervoor. En ja, tegenwoordig met de LGBTQ zijn er heel veel verschillende genders bovengekomen. Die nou, voor de ene al jaren en dag bestaan. Voor de andere gewoon een hype of een verzinsel van deze tijd zijn. Maar één van die genders is furry. En ik vond het dan nog wel grappig dat dit in dat nummer voorkwam. Want in mijn aanvoelen is een furry geen gender. Maar je kunt wel heel vurig iets voelen in je hart. Het is Only a Furry in My Heart van de Meteors. Is het een volgende nummer? En ik zou zeggen, dans er even goed op los.

Voilà, en hier ben ik zelf weer eventjes terug. ja, ik weet niet of jullie door hadden welk nummer dat er na Only a Fury in My Heart van de Meteors is beginnen spelen. Maar als we denken aan sterren en aan meteorieten, dan denk ik persoonlijk ook aan Star Wars. En uiteraard zijn er bij Star Wars heel veel nummers, want er zijn heel veel Star Wars films gemaakt. Maar er was, toen ik aan de nummers aan het luisteren was van de week, van welke nummers ga ik in mijn lijst zetten, dan had ik iets opstaan. Ik weet al niet meer exact welk nummer van Star Wars. Maar in elk geval, op dat moment zei Dominique, maar je moet dat ander pakken. En dan kan ze wel aan het zien. En uiteindelijk, het nummer dat je nu net gehoord hebt, is The Droid Invasion and the Appearance of Darth Maul. Maul? Ik weet niet of ik met dat spreek. Maul? In elk geval, en dat is dus een nummer uit de Star Wars. Ik weet niet met hoeveel films dat die al zijn. Hè? Die er 5, die er 6. In elk geval meer dan een trilogie. Ik weet niet wat dat noemt. Een sexologie of zo. Geen idee. Anyways, dat is van John William en de London Symphony Orchestra. En eigenlijk is het nummer, heel veel tekst komt daar volgens mij zelfs niet in, maar dat is een Sanskriet vertaling van fragmenten uit Kat Kodeu, het gevecht tussen de bomen, The Fight Between the Trees. En het is eigenlijk een oud middeleeuws Welsh gedicht. En eigenlijk is het nummer niet per se een letterlijke vertaling van dat gedicht, maar ze wou eigenlijk gewoon iets dat dramatisch klonk. Want dat is het nummer dat wordt afgespeeld tijdens het epische gevecht Duel of the Fates. En misschien een leuke anekdote. Een aantal jaar geleden, een vriendin van mij, die is ook vuurspuister. En op een bepaald moment had ik een boeking voor haar kunnen regelen op de puntje-puntje-feesten, ik weet niet meer wat je het juist noemde, in Emblem. En daar hadden wij onder andere muziek van The Duel of the Fates, gekozen uit Pirates of the Caribbean. Deze komt uit Star Wars, maar dat nummer kwam uit Pirates of the Caribbean, maar dat was ook, dat ging ook over een gevecht, daarom dat ik er nu moest aan denken. En dat was eigenlijk een soort vuurgevecht, want we werkten toen met 2 vuurspuwers normaal gezien, dat was voorzien. Nelly en Jeroen, Nelly Noir en Jeroen van Firetimes. Maar Jeroen had toen zijn pols gebroken, waardoor dat het iets anders is geworden, de show. Maar de muziek is wel hetzelfde gebleven. Anyways, dat is ondertussen al een tijdje geleden, een aantal jaar geleden. We hebben dat ook nog wel eens herhaald, een aantal jaar terug, met Halloween. Zo'n vuurshow, maar ik moet er altijd aan denken als ik dit soort muziek hoor. Star Wars was ook aanwezig in deze uitzending. En uiteraard Wars. Hè. We hebben het niet over Wars nu. We hebben het over Peaceful Starlight. En het volgende nummer is een nummer dat ook wel, vond ik, paste in deze lijst. Omdat als je dan de Meteors hoort en je hoort dit nummer, dan komt dat al zo in een iets steviger genre muziek soms terecht. Dus het volgende nummer is een nummer van Iron Maiden, maar ook weer een minder gekend nummer, toch door mezelf, hè, want Run to the Hills of The Number of the Beast, dat zijn waarschijnlijk de meest gekende nummers van Iron Maiden. Maar Iron Maiden heeft ook een nummer dat Moonchild noemt. En waarom vond ik dat nummer in de lijst paste? Voor 2 redenen. 1. Moon. Hè, dus we hebben het weer over de zonsverduistering, die gebeurt uiteraard door de moon. Maar we hebben eigenlijk met Good News For You ook onze eigen Moonchild, namelijk Carol Moonchild. En dat is Caroline. En die schrijft elke editie voor ons een gedicht of een definitie of een ander artikel dat wij met jullie, met onze abonnees, onze lezers, delen in Good News For You. Dus eigenlijk vond ik dat nummer voor meerdere redenen passen in deze uitzending. Nu, het nummer Moonchild is wat donkerder dan... ik vond dat dan ook passen in, als vervolg op de vorige 2 nummers. Dus Only a Fury in My Heart is zo wat donkerder, want dat gaat over boosheid. Dan heb je die Droid Invasion... En the appearance of Darth Maul.
En dan dacht ik van, waarom dan niet nog even in dat donker te blijven? Dus vandaar dat we gekozen hebben voor Moonchild van Iron Maiden. En ik ben ervan twijfelen of ik het nummer dat erachter komt ook ineens ga laten horen. Ze sluiten wel mooi op elkaar aan, dus misschien doe je dat wel. Het is in elk geval ook weer een iets steviger nummer. Maar als ik zeg Black Sabbath en je gaat dan het nummer horen, dan ga je toch denken van, tja, ik ben van Black Sabbath misschien toch nog iets steviger gewoon. Dit is toch een iets rustiger nummer van hen. Dus ja, nu dat ik het al verklapt heb, ga ik ze in elk geval maar allebei achter elkaar opzetten. Dus ik zou zeggen, geniet van Iron Maiden, Moonchild en van, ik zal een titel ook al eventjes verraden, Planet Caravan van Black Sabbath. Voilà, geniet ervan.

Voilà, het nummer was nog niet volledig gedaan, maar blijkbaar zijn de laatste seconden heel stilletjes. Dus ik dacht, ja, ik ga al even beginnen. Tetteren terug. En ja, ondertussen ben ik eens eventjes aan het kijken hoe laat het is. Het is nu 9:10, dus we zitten al iets over de helft van de show. Ja, ik was mij aan het afvragen, want ik had juist eventjes technische hulp ingeroepen. Omdat soms gebeurt het, hè, ja, dat is allemaal live. Ik stuur op voorhand een aantal nummers door, maar ik weet natuurlijk niet, hè, mijn gast weet ik dat ook niet, van ja, wanneer, allee, hoeveel van die nummers, hoe lang duren die allemaal, dat weet ik wel. Maar hoe lang duurt mijn gebabbel, dat weet ik niet op voorhand. Dus dat is een beetje een inschatting maken over hoeveel nummers heb ik nodig. En over het algemeen ja, kan ik dus nummers toevoegen of weglaten tijdens het uitzenden. Maar het toevoegen gaat nu niet. Dus dat wil zeggen, we hebben nog ongeveer 50 minuutjes. En ik heb nog ongeveer, ja, zeg je maar iets, voor een 20-tal minuutjes muziek. Dus dat wil zeggen dat jullie nog een half uur gaan moeten luisteren naar mezelf. Dus maar geen enkel probleem. Ik heb genoeg te vertellen. Allee, daar ga ik toch vanuit. Nu, het volgende nummer in de lijst. Kende ik zelf ook niet. Dat is ook weer een nummer dat, doordat ik op zoek ben gegaan naar dingen die te maken hebben met de natuurfenomenen en dergelijke, die dat er dan ook tussen kwam. En we hadden er bijvoorbeeld ervoor al in die dat nummer The Droid Invasion and the Appearance of the Darth Maul van Star Wars. En wie Star Wars zegt, of wie meteoren zegt, of wie sterren zegt, sterrenregen, denkt ook aan Galaxy. Alle, ik in elk geval toch. En ik heb een nummer gevonden dat Galaxy noemt. En dat nummer is van, ik ga het er even bij pakken. Ik kan het daar ook zien, maar ik pak mijn boekje er even bij. Kungs, Theophilus London Mind Enterprises. Ik had daar nog nooit van gehoord, to be honest. Ik weet niet of dat jullie iets zegt. Maar in elk geval, het nummer Galaxy, allee, dus de titel, vond ik best wel inspirerend. Of passen in mijn lijst, ik zal het zo zeggen. Nu ben ik van de middag pas gaan opzoeken over wat dat nummer gaat. Of wat de diepere betekenis is achter het nummer. En wat heel zot is, als ik die nummers kies, dan, zoals ik al zei, hè, ik weet niet op voorhand exact al die nummers. Ik ken die niet allemaal van buiten. Ik bedoel, ik ken heel veel van muziek, maar zo groot is mijn repertoire ook niet dat ik alle muziek ken. Dus ik vind dat ook een van de leuke dingen aan dit radioprogramma mogen maken. Namelijk dat ik zelf ook nieuwe muziek ontdek. En ja, soms muziek dat ik echt denk van, wauw, deze is echt wel cool. En ik ben blij dat ik dat vandaag heb mogen ontdekken. Nu, die Galaxy, blijkbaar, die komt gewoon, ik zet die bij in mijn lijst. Hè. Als ik dan ga lezen vandaag over wat gaat dat, dan is het toevallig, hè. Toeval bestaat niet, zei ik al eerder in de uitzending. Een verzameling van eigenlijk al het vorige. Namelijk, dit nummer gaat over a peaceful escape, hè, over weightlessness. En dat is eigenlijk een beetje ook waar dat nummer van Black Sabbath, dat je juist gehoord hebt, over ging. Ik heb trouwens nog niet gezegd waar dat over ging, maar dat nummer Planet Caravan van Black Sabbath, dat gaat over cosmic love. Dat gaat over side by side met je loved one in a peaceful night. Dus zo wat eigenlijk gewoon wat, ik vind het gebed dat ik ieder dat mij krijg, is dat je zo wat hand in hand of gewoon naast elkaar aan het slenteren zij over het strand, in mijn geval het strand van Ibiza bij voorkeur. De zee die dat zo wat op en neer gaat, dus af en toe zo van je voetjes in het droge, allee, of natte zand, maar niet in het water. En af en toe stroomt er dan weer water over. Onder de sterrenhemel, omdat we het daar toch vanavond over hebben. Of onder de volle maan. Misschien moet ik daar eventjes ook nog iets over vertellen. Als we naar Ibiza gaan, dus dit jaar zal dat zijn eind september nog. Volgend jaar gaat dat zijn midden mei. Wat we dan ook altijd proberen te doen, althans wat ik probeer te doen, is om ervoor te zorgen dat in die reis een volle maan valt. Waarom? Omdat je dat zelf heel magisch vindt, die volle maan. En omdat wij, als we in Callanova verblijven, dan zitten wij aan de kant waar de zon opkomt. Maar dat is even hoe de kant waar 's avonds de maan het mooiste zichtbaar is boven de zee. En als dat een mooie, volle, heldere, witte, volle maan is,
En die schijnt op dat water. Dat geeft op zich al iets magisch. En wat ik dan heel fijn vind, is om mensen uit te nodigen. Zowel de mensen die met ons mee op reis zijn gegaan. Als de mensen die ik daar ken. Als mensen die ik daar terloops leer kennen. Voor die dan uit te nodigen voor samen naar het strand te komen. Bij voorkeur in het wit gekleed. Mag ook gewoon een andere heel lichte, licht beige kleur of zo zijn. Waarom? Omdat dat dan nog eens extra afsteekt in de donkerte. En het licht van de maan daarop valt. We maken dan ook iedere keer een kampvuurtje. Of dat echt legaal is of niet, laten we in het midden. Maar we maken dat op een veilige manier. Het water is vlakbij. We doen dat tegen de rotsen. We zorgen ervoor dat er geen droge takjes in de buurt zijn. Of geen droge planten. Want we zullen zeker geen brand stichten. Hè. Er is al genoeg brand met dat hete weer. En de droogte. Maar wij doen het op een heel veilige manier. Een klein vuurtje dicht bij het water. Zodat dat in 1, 2, 3 gedoofd is. Mocht dat nodig zijn. Wat we dan ook voorzien is... ofwel nodig ik mensen uit die op het eiland wonen. Die een instrument bespelen. Dat kan zijn een djembe. Dat kan zijn een handdrum. Dat kan zijn een gitaar. Dat kan zijn een didgeridoo. Ofwel moesten die mensen nu toevallig niet die avond vrij zijn. Dan hebben we gewoon zelf muziek bij. Een boxje, een klein boxje. Zodat we niet te veel lawaai maken. Maar dat we wel intiem... voor ons groepje mensen, waar dat we dan misschien met 5, met 10, met 15 zijn. Een glaasje bubbels erbij, wat snackjes erbij. En gewoon een gezellig samenkomen bij de volle maan. Nu, dat is eigenlijk het beeld dat ik krijg bij Cosmic Romance. Hè. Romance hoeft niet per se te zijn dat je daar enkel met je geliefde zit. Je kunt ook gewoon daar een mooie avond van maken. En eventueel afsluiten met je geliefde. Maar in elk geval, het nummer Cosmic Romance gaat er dus over dat het beter is voor eigenlijk peaceful met je loved one te zijn. Of peaceful omringd door mensen. Dan dat je ja, naar het café gaat en je daar wat gaat bezatten. Voor zo een beetje van de wereld te zijn. Nu, The Galaxy... Die is dus, gaat onder andere ook over die peaceful escape en over weightlessness. Dus met peaceful escape, dus ook weer op een vredevolle manier proberen eventjes weg te zijn van de wereld, zonder dat dat op een dronken manier moet zijn. Wat niet wil zeggen dat dat altijd fout is, maar in elk geval, dan ben je bewust en toch ergens weightless. Als in even weg van alle zorgen, even gewoon relax. Wat er ook, waar het nummer Galaxy ook over gaat, is over emotional connection. En dat denk ik weer aan beide nummers die we in het begin gehoord hebben. Dus zowel het nummer Eclipse van Delta Goodrem als het nummer A Sky Full of Stars van Coldplay. Dus eigenlijk kunnen we daar ook terug opnieuw naar verwijzen. En dan gaat het nummer Galaxy ook nog eens over kwetsbaar durven zijn. En daar ging eigenlijk het nummer Porsche van Pearl Jam over. Dus als je ziet dat alle nummers die daar hiervoor zijn gekomen, die eigenlijk zowel qua jaren als stijl en dergelijke heel uiteenlopend zijn, dat die toch allemaal op een of andere manier aan elkaar gelinkt zijn. Dus mensen luisteren naar muziek, mensen hebben voorkeuren van muziek, maar eigenlijk... hebben heel veel verschillende genres. Of dat nu gaat over rustige muziek, of dat gaat over punk, of dat gaat over metal, of dat gaat over gothic, of ska, of reggae, of deep house, of African tribe. Eender welke muziek het er is, heel vaak komen we terug over hetzelfde. En namelijk over hetgeen dat voor ons belangrijk is. Over dingen die we voelen, over dingen die we meemaken. En iedereen beleeft dat op zijn eigen manier. En iedereen heeft dan ook zijn eigen genre van muziek als een soort uitlaatklep, ontsnappen uit de realiteit. Maar over het algemeen is muziek ook gewoon een manier om te genieten. Dus ik zou zeggen, geniet van het volgende nummer. En het is een redelijk kort nummer, dus ik ga het nummer dat erop volgt er ineens laten achterspelen. Dat is namelijk het nummer van Live. En dat nummer is een van mijn favoriete nummers van Live. Lightning Crashes. En vanmorgen werd ik wakker om 8:40 ongeveer. Door een enorme donderslag.
En ik ging naar beneden, want ik moest even mijn dakramen gaan toedoen. En ik was toch wakker, dus ik ging naar beneden. En Seth, die had beneden geslapen, die zei... Amai mama, wat een bliksem was dat. Dus het was niet alleen donder, maar het was ook bliksem. Dus eigenlijk, lightning crashes past ook perfect in het lijstje. Het is ook een natuurfenomeen. Misschien voor sommigen een iets beangstigender fenomeen dan een eclipse of een sterrenregen. Maar in elk geval, het blijft de natuur. Het blijft mooi. Dus ook de muziek daar rond past perfect in dit lijstje. Dus ik zou zeggen, geniet van de komende twee nummers. Galaxy van Kungs, Theophilus, London, The Mind Enterprise en van Lightning Crashes van Life. Ik ga ze nu voor jullie laten horen.

Voilà. Dat was dus Galaxy van Kongs. En de rest van de naam ga ik niet nog eens herhalen. En daarna Lightning Crashes van Life. En ik ben super blij dat ik dat nummer eens heb kunnen laten horen. Want dat is ook een van mijn favoriete nummers van Life. Ik vind dat een geweldige band. Ik weet niet of die eigenlijk momenteel nog veel te horen zijn op de radio. Of optreden. Dat weet ik eigenlijk niet. Zo volg ik het eigenlijk niet op. Maar ik heb daar zelfs wel cd's van. En ja, ik ben nog oldschool. Ik speel nog cd's, ook in mijn auto. En dat is er toch wel een dat er heel vaak in mijn auto ligt. Dus, en waar gaat dat nummer eigenlijk over? Lightning Crashes. Ah ja, oké. Door een titel denkt het gaat over bliksem. Maar eigenlijk gaat het over de meditation about the circle of life. Dus, want eigenlijk, het gaat over een baby dat geboren wordt en een moeder die dat sterft. En het nummer gaat eigenlijk ook over het doorgeven van die energie. Dus doorgeven van de energie binnen het leven. Ik vond dat ook een goede aanleiding. Nadat ik dus weer pas vanmiddag wist van oké, dat nummer gaat... Ik wist uiteraard over wat dat nummer ging. Dat kon maar zeggen, deel uitmaakte van mijn lijst. Waardoor dat ik dacht van ja, dit is eigenlijk de ideaal moment om vooral eventjes een tipje van de sluier te lichten over mijn gasten van volgende week. Want ik had al gezegd in het begin van de uitzending dat ik dat ging doen. Namelijk, volgende week heb ik Katrien te gast. Katrien van Miracle. En van de Miraya... misschien dat ik het juist uitspreek. Miravayas Lichtschool. Katrien heb ik leren kennen een week of 6-7 geleden, denk ik. Op de tweede Mankind-editie, namelijk die van Maastricht. En ik heb die leren kennen doordat ik wiretjes had gemaakt met de krant. Het was namelijk toen een editie van Mankind die super, super, super heet was. Het was in de 40 graden op een bepaald moment. En ja, dat is nu niet zo ideaal als je op een marktje staat. Voordeel was, het was aan het water en er waren ook douches voorzien. Dus we konden ons op tijd gaan afkoelen. Maar je zag dus de mensen die daar over de markt liepen, die hadden het over het algemeen warm. En ja, wij waren dan krantjes aan het uitdelen, hè, want iedereen, ofwel weet je het ofwel weet je het niet. Maar Good News For You is een krant waarop dat je kunt abonneren. En dan kost het €67,50 voor een heel jaar. Krijg je 12 krantjes voor opgestuurd. Dus de verzendkosten zitten daarbij in. Je kan die krant ook kopen op €4,50 in de winkel. Maar wat gebeurt er ook? Je kan ook in Good News For You adverteren. En de adverteerders zorgen er dan voor dat er een grotere oplage van Good News For You kan worden gedrukt. En die oplages worden dan onder die krantjes, dat deel oplagen extra, dat wordt dan eigenlijk uitgedeeld op evenementen zoals bijvoorbeeld een Mankind Festival. Waarom doen we dat? Omdat de mensen die adverteren in het krantje, dat zijn vaak mensen die daar inderdaad bezig zijn met positieve zaken, voor mensen verder te helpen, vaak uit eigen ervaring. En het publiek van Mankind Festival is eigenlijk een publiek dat perfect aansluit met wat de columnisten vertellen in de krant, met de artikels die verschijnen in de krant, een soort verspreiden van happiness, van feel good, van love, spread the love, staat ook van voor op het krantje natuurlijk. En dus, als mensen adverteren in Good News For You, en wij kunnen daardoor de krant uitdelen op het Mankind Festival, dan bereiken die adverteerders ook weer meer publiek en effectief hun doelpubliek. Maar ik hou ook steeds de vorige edities, als er bijvoorbeeld de edities van een jaar geleden of van 2 jaar geleden, want ondertussen zitten we al over de 2 jaar. Ik heb overal, misschien een paar uitzonderingen na, heb ik nog wel een klein beetje stok van liggen. De ene krant al wat meer dan de andere. De eerste editie had ik de meeste stok van, want toen hebben we destijds 1000 exemplaren gedrukt, omdat er zoveel reactie kwam. En we hadden zoveel abonnees nog voor de eerste letter gedrukt was. En doordat we zoveel abonnees hadden, hadden we ook budget voor een heel groot oplage te drukken. Maar ja, uiteraard hadden we geen 1000 abonnees. Dus ik ben daar een beetje heel enthousiast in geweest. Maar dat is helemaal niet erg, want ik heb nog altijd stok van dat krantje liggen. En dat maakten we ook als we dan op een event staan, zoals Mankind, of zoals bijvoorbeeld binnenkort End of Summer, of zelfs daarvoor nog. Binnen 2 weken sta ik ook op, moet ik even de naam opzoeken van het event, de Homemade
With Love. Dat is een eventje georganiseerd door Chrisje van Snoetjes en Toetjes. En daar ga ik ook staan. En dus op dat soort evenementjes kunnen wij dan die krantjes uitdelen aan de mensen die langs onze stand komen. En zo reclame maken voor de mensen die in het krantje adverteren. Maar evengoed voor de mensen die voor de krant schrijven. Onze columnisten die dat vrijwillig allemaal doen. En die er mee voor zorgen dat jullie fijne artikelen te lezen krijgen. Of columns, of hoe je het ook wilt noemen. En dus in elk geval, ik had op die editie in Maastricht, omdat het zo warm was. En ik zag soms mensen, ik gaf die een krantje en die begonnen met dat krantje te wapperen. Als in verkoeling. Maar dan zei Salvatore op een moment van, ja, misschien moeten we er wiretjes aan maken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een aantal oudere edities bij mij gepakt en ik ben beginnen wiretjes vouwen. En dat werkte echt goed. Ik heb al chance nietjesmachine en dergelijke ook bij ter plaatse. En ik ben beginnen wiretjes uitdelen. En omdat ik ook een unieke foto wou, had ik die wiretjes uitgedeeld aan de kraampjes rondom mij. En gevraagd van, kunnen jullie allemaal met dat wiretje rond 1 uur of 6 naar mijn stand komen? En dan trekken we er een mooie foto van. En die foto's die verschijnen uiteraard ook altijd in Good News For You. We hebben op de laatste editie van Mankind, namelijk vorige week in Lanaken, ook weer hele leuke foto's getrokken. En die gaan dan in het krantje dat binnenkort verschijnt ook wel terug te zien zijn. Maar in elk geval, op die manier heb ik dus Katrien leren kennen. Het is te zeggen, Katrien kende mij al en kende Good News For You al. Want zij had namelijk vorig jaar al via Valerie, waar dat wij ook eens 2 keer mee samen hebben gewerkt, vorige zomer, had zij al gehoord van Good News For You. En zij heeft mij toen verteld over haar event End of Summer. En dat is dus een event waar ik ook ga op staan. Maar zij heeft mij ook verteld over haar miracle healing. Dus de praktijk die zij heeft en waarmee dat ze mensen probeert te helpen. Onder andere bijvoorbeeld ook met reiki of met massages of gewoon met dieptegesprekken. En zij heeft ook de Mirayas lichtschool opgericht. Nu, ik ga daar zelf niet te veel over in detail treden, want zij is dus onze gasten voor volgende week. En zij komt daar allemaal zelf over vertellen. En wat zij ook komt doen, is jullie uitnodigen voor naar haar event End of Summer te komen. Een event dat plaatsvindt in haar eigen tuin. En waar ik ook met Good News For You aanwezig zal zijn. En bij End of Summer heb je dus de mogelijkheid om 7 workshops mee te doen. En om mooie mensen te ontmoeten en gewoon eventjes een dagje te nemen voor jezelf. Dat begint om 10 uur en het duurt tot, ik ga eventjes spieken of ik het hier heb opgeschreven staan. Precies, het begint om 10 uur 's morgens en het duurt tot 10 uur 's avonds, als ik het goed heb genoteerd. En je kan daar dus 7 workshops beleven. Maar over welke workshops dat gaat, daar gaat Katrien van Miracle dus jullie zelf vertellen. Wat ik al wel kan zeggen nu, is heel belangrijk dat je volgende week luistert en dat je de 2 volle uren luistert, want zij gaat ook een prijs weggeven. Wat die prijs gaat zijn, of dat je bijvoorbeeld een hele dag gratis al die workshops kan volgen, of dat je een gratis sessie van haar krijgt, dat laat ik volledig nog open. Dat ga ik nog niet verklappen. Maar wat wel belangrijk is, is dat jullie volgende week, 22 augustus, zeker luisteren. Dus zeker volgende week van 8 tot 10 luisteren naar Radio Avondland met als gasten Katrien van Miracle. Dus voilà. En naar aanleiding hiervan heb ik ook de 2 volgende nummers die ik aan jullie wil laten horen. Namelijk het volgende nummer. Als ik denk aan End of Summer, denk ik ook aan, ik had het al eerder over Ibiza, Sunrise. We gaan eind september naar Ibiza. Dat is eind van de zomer. En we gaan daar de sunrise zien. Dus dan denk ik automatisch aan Sunrise van Norah Jones. En dat is een super mooi nummer. Het is ook een beetje zo, voor mij hetzelfde gevoel geeft van Follow the Sun van Xavier Rudd, dat we in het begin van de uitzending gehoord. En de thema's van Sunrise is eigenlijk timelessness, moeiteloze intimiteit en een geruststellend, comfortabel gevoel om het leven te delen met je partner.
Een privébubbel waarin tijd irrelevant wordt en de buitenwereld wordt vergeten. Samen worden we, voelen we ons lichter. En dit is niet enkel binnen een relatie. Ook als je bijvoorbeeld naar Miracle of de Mirafaya's lichtschool volgt, ga je je lichter kunnen voelen. Ook als je naar End of Summer komt in september. Maar zoals ik net al zei, daar gaat Katrien Grie volgende week alles zelf over komen vertellen. Ik laat jullie in elk geval genieten van Sunrise van Norah Jones. En daarna mag ik een foute tongval. of een struikel over de tong, ik zal het zo zeggen. Daarna laat ik ineens ook het nummer horen van Julian Perretta. Miracle. Dus Miracle. Miracle, vandaar dat ik het op die manier uitsprak. Dus in elk geval, geniet van de volgende twee nummers. En droom eventjes lekker weg. En misschien kan je wel wegdromen van een fijn dagje voor jezelf op 12 september. Of een fijn weekje voor jezelf op Ibiza volgend jaar in mei. Kies zelf maar waar je het liefste van wegdroomt. Maar je hebt er in elk geval een aantal minuutjes heerlijk de tijd voor. En dat geldt ik nu opzetten.

Voilà, dat was dus Sunrise van Norah Jones, gevolgd door Miracle van Julian Perretta. En als we dan eventjes nog eens gaan kijken waarover dat nummer Miracle gaat, dan gaat het eigenlijk over, opnieuw, mensen die dat binnen een relatie redding vinden van, bij elkaar. En die eigenlijk ja, een diepe, zeldzame connectie voelen. Die ervoor zorgt dat eenzaamheid en trauma worden vervangen door liefde en een gevoel van geheeld te zijn. En ja, dit nummer, Miracle, mag dan gaan over heling, over trauma verwerken en over gevoel van begrip en dergelijke. En dat is ook iets dat Katrien van Miracle doet. Dus in haar praktijk van Miracle Healing begeleidt zij mensen om terug hun innerlijke rust te vinden. En om trauma's te verwerken, om dingen los te laten die niet langer dienen. En om gewoon terug alle energie die je nodig hebt terug te kunnen verkrijgen. En eens je Katrien leert kennen, als je met haar praat, dan voel je automatisch de rust die ze uitstraalt en de energie die zij geeft. Dus wat dat betreft zijn jullie bij haar zeker op de goede plaats. Ik zou zeggen, zeker komen 12 september. Maar sowieso eerst zeker luisteren volgende week zaterdag. Ik heb nog 3 nummers voor jullie klaarstaan. En nu zie ik tot mijn eigen verbazing dat, dat het al 9:45 is. Dus ik heb dat precies toch wel redelijk goed ingeschat. Of ik heb redelijk goed wat kunnen extra lullen. Nu, we hadden het net over, we hadden het al in eerdere nummers over het ontsnappen uit de moderne stressvolle wereld en rust vinden bij elkaar. Maar ja, dat rust vinden, dat kan uiteindelijk ook rust vinden of ontsnappen aan een dagelijkse realiteit en vrijheid voelen. Kan uiteraard ook dansend in een club. En daar gaat het volgende nummer over. Het volgende nummer, Sky and Sand, is een nummer van Paul en Frits Kalkbrenner. Vind zelf een heel mooi nummer. En het is ook een dance nummer en een nummer dat eigenlijk buiten dat voor de dansen is en voor uit te gaan en gaat over het ontsnappen uit de realiteit. Gaat het eigenlijk ook over dat sky and sand, ze zeggen het zelf, castles of castle of sand of a castle in the sky. Ja, dat is eigenlijk een

Ja, geen echte realiteit. Dus het is een soort illusie. Dus als je wil ontsnappen aan het echte leven, om het zo te zeggen, door uit te gaan, ja, dan is dat eigenlijk maar een tijdelijk iets. Maar het kan voor mensen wel een nuttig tijdelijk iets zijn. Als je echter de juiste partner vindt, zoals veel nummers die we hiervoor hebben gehoord, ja, dan kan je eigenlijk stabiliteit vinden en zekerheid. En leef je niet meer in die situatie waar je nood hebt aan ontsnappen. Want eigenlijk voelt elke dag dan aan als ja, op zijn plaats zijn. Dat is het nummer Sky & Sand. Nu, daarna komen er nog twee nummers. Ik ga eerst eventjes hun laten horen. En dan vertel ik over de laatste twee nummers. En ik had er straks al verraden dat er nog een nummer in kwam dat Eclipse noemde. Namelijk eentje van Pink Floyd. En dan, ja, vertel wel eventjes waar het over gaat. Wanneer dat we dat gaan opzetten. Maar geniet nog eventjes, dans eventjes. Gooi de beentjes eventjes los, want het blijft nog altijd een zaterdagavond. Een avond ideaal om te dansen. Ideaal om de week af te sluiten. En het is nu momenteel buiten geen 35 graden, niet meer, maar 25. Dus ik zou zeggen, ga even naar buiten. Kijk naar de sky, dans met je voetjes in het zand. En kom in 3 minuten 50 terug naar binnen voor de laatste twee nummers te horen van vanavond. Dus ja, ga maar dansen.

Voilà, Sky & Sand. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik hoop dat jullie ook van de uitzending genoten hebben. Want binnen 5 minuutjes zit hij er weer al op. Dus ik ga het nu nog kort afhouden voor af te sluiten. Het nummer, het volgende nummer dat eraan komt, Eclipse van Pink Floyd, is eigenlijk een nummer. En dat is de reden dat ik dat op het einde heb gezet. Want we hadden al eerder een nummer, Eclipse, hè, van Delta Goodrem. Maar dit nummer, Eclipse, dat is eigenlijk een samenvatting van alles waar het vorige over gaat. Dus het verwijst opnieuw naar de eclipse, maar het verwijst ook naar alle vorige thema's. Over alle gevoels die we doorlopen hebben en al hetgeen dat we voelen. Alle gevoelens die dat we wel eens ervaren. Dus vandaar dat ik perfect vond dat dit nummer op het einde in de uitzending mocht. En daarna horen jullie Talking About Revolution, het nummer van Tracy Chapman, waar we altijd mee eindigen, of toch trachten mee te eindigen. Vorige week, 2 weken geleden, was het live met Jessen en Juice. Dus dan hebben we dat niet gedaan. Maar nu ga ik proberen nog tijd over te laten voor dat nummer ook nog eens. Want we zijn nog altijd bezig voor samen voor te zorgen dat de wereld een beetje mooier wordt. We bouwen samen een mooiere maatschap, wij. En dus dit is onze revolution. En dus zoals ik al eerder zei, volgende week komt Katrien van Miracle naar hier. En op 5 september komt Bernard van Berenhart hier vertellen over de dingen die wij samen gaan creëren. Op 29 augustus is er nog een plekje vrij. Dus moest er iemand zich geroepen voelen, ik kan nog naar de studio komen als je zin hebt. Maar geniet in elk geval van de laatste 2 nummers. En ik zou zeggen, hartelijk dank om te luisteren. En ik zie jullie volgende week, of ik hoor jullie, of jullie horen mij, volgende week terug, samen met Katrien van Miracle, met andere mooie muziek en andere boeiende verhalen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik vond het in elk geval zelf weer fijn. En ik zou zeggen, geniet nog van de laatste 2 nummers.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Je wandelt met een rijke man aan je zij. Je hebt alles op een rij. Nu wil je wel wat anders. Je kijkt om en zegt: wat een wijze man ben jij.

0: goeienacht. BNL Nieuws.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit was het BNL Nieuws.